0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil mij horen, God? Luister naar mijn spreken. Toon mij de wonderen van uw trouw.
1: Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken.
0: Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht. En hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord.
1: De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan. En biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda, dat de prijzen flink opschroeft en makelaars minder belangrijk maakt. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs te blussen. Het vuur is over 800 hectare verspreid en woedt in het bos van Fontainebleau. 15 huizen zijn ontruimd en er worden blusvliegtuigen en blushelis ingezet. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in een populair uitgaansgebied van Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. Dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en her en der kan er wat mist zijn. Maar als de zon later vanochtend begint te schijnen, dan schiet de temperatuur omhoog en dan wordt het 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
1: Summer. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Geniet van de zomer.
1: Bij Groot Nieuws Radio.
2: Wie heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven? Aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran is een dode gevallen. Dat melden Iraanse staatsmedia. Ook raakten zeker 4 mensen gewond. De Amerikanen zeggen met de aanvallen het Iraanse regime te willen verzwakken, om zo te voorkomen dat die schepen in de straat van Hormuz aanvallen. Iran valt Amerikaanse doelen in de regio aan. In Rotterdam is een lichaam gevonden aan de Waalhaven, in de bosjes naast een goederenspoor. Volgens de politie gaat het om een man van 39. Het lijkt volgens hen niet te gaan om een misdrijf, maar om het helemaal uit te sluiten is er meer onderzoek nodig. De hittegolven in mei en juni hebben in Engeland zeker 2700 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een grote studie. De maandrecords kwamen uit boven de 35 graden en eind juni zelfs boven de 37 graden. Volgens de onderzoekers gaan hittegolven intenser worden en vaker voorkomen. Dan het weer van Weer Online. De dag start wat bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. Sorry.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De vredesdeal tussen Iran en de VS kan nu echt de prullenbak in. Volgens Iran hebben de Amerikaanse aanvallen van vannacht alle diplomatieke inspanningen van de afgelopen maanden teniet gedaan. Er vielen doden aan Iraanse zijde en 4 gewonden. Volgens Iran is de internationale scheepvaart door de Straat van Hormuz nu door Amerika verstoord. Er dreigt een watertekort, dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water dat je niet drinkt wel goed te gebruiken. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 heel slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. Ook de rook zou voor slachtoffers gezorgd hebben. Dan het weer van Weer Online. De dag start bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

valse blik aan een prachtig ver gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Oldebroek heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. Grootnieuws. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Een nieuwe week is begonnen. En wat is er beter dan die nieuwe week beginnen met een soort van goed voornemen? Een opdracht. Die opdracht die krijgen we vandaag in de dagtekst, Efeziërs 4, vers 2. Daar staat: wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde.

0: Sela, je hoorde Mijn Header. Je hebt hem misschien wel eens ergens horen of zien spreken. Bram Rebergen. Hij is ook werkzaam voor het leger des Heils. En vandaag neemt hij ons mee in Galaten 6 vers 2. Een bijbelstuk dat ons oproept om elkaar te helpen in moeilijke tijden.
1: Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten, zo brengt u de wet van Christus tot vervulling. Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. Vandaag gaat het specifiek over Galaten 6 en dan het tweede vers. Draag elkaars lasten, zo brengt u de wet van Christus tot vervulling. Je hebt van die bijbelteksten die zo goed passen op een mooie aanzichtkaart of op een leuke tegel aan de wand. Teksten die het altijd en overal wel goed doen en voor niemand een probleem zijn. Vooral het eerste deel van deze tekst is zeer bruikbaar voor heel veel situaties. Hoe fijn is het om een dergelijke bemoediging van iemand te ontvangen? Of op een mooie kaart te lezen die je door de kerk is gestuurd, omdat je in een lastige periode van je leven zit. Dat kan je even boven die last uittillen. Gedeelde smart is tenslotte halve smart. De tekst prijkt soms ook op de gevel van een uitvaartcentrum of van een hulpverleningsorganisatie. Meestal wel een christelijke organisatie, in dit geval. Ik denk ook dat deze tekst vaak wordt gebruikt als uitnodiging. Of als je wilt, uitdaging. Om in actie te komen voor daar waar nood is. Het roept jou en mij op om wat te doen en van onze stoel af te komen. De mouwen op te stropen en ons steentje bij te dragen. Dan komt die tekst al wat dichterbij. Jij en ik worden aangesproken. Het is niet een slogan van en voor iemand anders. Het is eerlijk gezegd eerder een bevel dat direct naar je toe komt. Het wordt geschreven in de gebiedende wijs. Draag. Sta niet langs de zijlijn te mopperen en te klagen over hoe slecht het eigenlijk wel niet gaat in dit land, of dat er zo weinig mensen zijn die nog naar een kerk gaan, of dat de samenleving steeds liefdelozer wordt en er te veel asielzoekers zijn. Draag. Doe zelf iets. Natuurlijk kan dat met een collecte en knikken we vriendelijk als we 50 eurocent in de collectezak doen, of als we elk jaar wel 20 euro overmaken aan een of ander goed doel. Of als we meedoen met de postcode loterij, omdat het zo fijn goede doelen steunt. En natuurlijk, elk klein steentje helpt.

0: Brian Dorksen, Jorde, The River bij Groot Nieuws Radio, waar we het vandaag hebben over Galaten 6, vers 2. Waarin opgeroepen wordt om elkaar te helpen in moeilijke tijden. Net waren er al een aantal voorbeelden te horen van wat dat dan zou kunnen zijn, elkaar helpen. Maar in dit Bijbelgedeelte is het wel even iets steviger dan alleen eventjes helpen met iemand oversteken.
1: Draag de lasten van elkaar. Dat betekent dat je een deel van de last van een ander op jouw schouders neemt. Dat is wat anders dan dat je het afkoopt. In feite betekent het dat jouw last zwaarder wordt door de last van die ander. Je voelt misschien wel de pijn van die ander. Je ervaart misschien wel de eenzaamheid van die ander. En hoort misschien wel heel nare verhalen door de ervaringen en omstandigheden van die ander. Dat kan je soms al overkomen als je naar iemand luistert die in een uitzichtloze situatie zit. Of zelfs als je naar de film kijkt waarin de realiteit zo hard binnenkomt. Ik zag enige tijd geleden de film I Was a Stranger. Over een gezin dat vluchtte uit Syrië. Zo ingrijpend. En ik voelde soms de pijn van de harteloosheid, de haat en de afwijzing van mensen. En ik voel het soms ook als ik mensen spreek die op een of andere locaties van het Leger des Heils binnenkomen voor een kopje koffie, een schone trui of een slaapplaats. Maar het kan nog wat dieper gaan, nog wat intenser ook, waarin het jou kwetsbaar maakt. Het vers voorafgaand aan deze tekst gaat over iemand die een misstap maakt. Iemand die misschien wel bewust iets doet of heeft gedaan dat anderen kwetst of tekort doet. Iemand die geen last van een slachtoffer draagt, maar de last van een schuld. De last van een dader. Dat is nog heftiger, toch? Wanneer heb jij meegedragen in de schuld van iemand? Wanneer ben jij naast iemand gaan staan die de hele boel bij elkaar heeft gelogen, een ander heeft bedrogen, ontrouw is geweest, overspel heeft gepleegd, misbruik? Durven we daar nog een deel van die last op ons te nemen? Dan worden wij ook kwetsbaar voor de reacties en veroordeling van anderen. Dan wijst de vinger ook zomaar naar jou en naar mij. En toch, ook hier die urgente oproep: draag de last van elkaar. Want zo breng je de wet van Jezus in vervulling. Dus het is niet alleen maar iets goeds doen. Je brengt de wet van Jezus in vervulling, die jou en mij oproept, onze naaste evenzeer lief te hebben als jezelf.

Megan Wood, Jorde, I Believe You bij Groot Nieuws Radio. Daarvoor de overdenking van Bram Rebergen van het Leger des Heils. Wil je deze overdenking terugluisteren? Dat kan via onze podcast. Die kun je vinden via grootnieuwsradio.nl/podcast. Daar vind je ook alle andere afleveringen van Levenswoorden. Zometeen na 6 uur, de nieuwe morgen met Annemarie Biljart naar Eline. Dit is Door en Door Goed.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het kan zomaar een najaar vol stakingen worden in het openbaar vervoer, want de onderhandelingen tussen de vakbonden en de vervoerders gaan nog niet echt lekker, schrijft het AD. Vandaag gaan ze weer om tafel, maar beide partijen lijken geen vertrouwen te hebben in een goede afloop. En ze geven elkaar daar de schuld van. Het was opnieuw een nacht vol aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. Daarbij is aan Iraanse zijde een dode gevallen. Het draait allemaal om de afspraken over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen vallen Iraniërs daar tegen de afspraken in schepen aan. De Iraniërs bestoken Amerikaanse doelen in de regio. Bij een brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 doden gevallen. Op beelden is te zien dat er een gigantische steekvlam uit het pand kwam. Veel slachtoffers probeerden via de toiletten weg te komen, maar overleefden het niet. Van de tientallen gewonden vechten 22 mensen nog voor hun leven. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Ook de komende dagen blijft het warm. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedemorgen. Ik heb natuurlijk geen idee hoe jij aan deze dag bent begonnen. De werkweek die voor je ligt. Misschien wel de laatste werkweek voor de vakantie. Of misschien ben je al op vakantie. Laat het weten via een appje naar de studio. De nieuwe morgen is er onder alle omstandigheden. Ook als je nog moet werken. En ook als je al vakantie hebt. Meld je via de app van Grootnieuws Radio. De nieuwe morgen staat op het punt van beginnen.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.

0: biertjes, lekker toch?
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
9: Zonder.
8: De nieuwe morgen.
9: Met Annemarie Biljart.
8: Het christelijke radiostation.
9: Zonder.

0: Judy Garns en Take You At Your Word. Goedemorgen op deze 13e juli. 6:08 is het, terwijl jij net de slaap uit je ogen wrijft. Zijn zij de hele nacht al onderweg? Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar rijden jullie op dit moment?
1: Nou, we rijden een 100 kilometer voor de Fernpas richting Oostenrijk.
0: Nee joh, heb je de hele nacht doorgereden?
1: De hele nacht. We zijn gisteravond om 11 uur ingestapt. En één keer gestopt om even te tanken en een bak koffie te nemen en gewoon doorgaan.
0: Man. Hey, en kost dat dan nog moeite? Moeten bijrijden je af en toe even in de arm knijpen? Of gaat dat best?
1: Nee, die slapen allemaal.
0: Okay.
1: Dus gewoon een bak sterke koffie en dan... En wat snoepjes en dan goede muziek op. En dan lukt het wel.
0: Ah, wat goed, man. En jullie gaan genieten van een heerlijke vakantie in Oostenrijk. Zijn ze trouwens nu al wakker bij jou op de achterbank? Of hoe zit dat? Ik bedoel, het klinkt toch een beetje...
1: Zijn we wakker?
0: Beetje stil daar.
1: Ja, volgens mij zijn ze wakker.
0: Dat klinkt heel goed. Want het moment dat je uit die tunnel komt en die majestueuze bergen ziet, dat moet je natuurlijk met elkaar beleven, toch?
1: Ja, dat is het. Dat vind ik altijd het mooiste moment van de vakantie. Als in één keer die machtige bergen opdoemen, voordat je dan denkt, ja, dit is thuiskomen.
0: Zo voelt het echt voor jou?
1: Ja, voor mij wel, ja.
0: Fantastisch. Hey, en wat ga je nu doen? Kamperen? Heb je een mooi huis gehuurd? Hoe ziet jullie vakantie eruit?
1: We hebben een appartement gehuurd. En van daaruit gaan we de omgeving verkennen. Dan gaan we bergwandelen, we gaan zwemmen, we gaan steden bekijken. Ja, we gaan echt van alles doen.
0: Wat goed. En dan koop je zo'n pas waarmee je in alle zwembaden en liftjes mag. En dan komt dat helemaal goed.
1: Ja, dat klopt.
0: Hey, geniet ervan. Ga ook ergens nog even slapen vandaag. En ik wens jullie een...
1: Ja, dat komt vast goed bij zwembad.
0: Oh, dat is goed. Hey, ik wens je een ongelooflijk mooie vakantie, Jan. En voor jou en al die gezinsleden die toch al wel wakker zijn. Op jouw verzoek. Brug over woelig water van Elise Manne.
1: Dankjewel.
0: Dag, Jan.
1: Fijne dag.
0: Fijne vakantie, hè?
1: Dankjewel.

0: Dat is mooi. Jan onderweg naar Oostenrijk. Myrthe laat weten vanmorgen om 2 uur vertrokken te zijn naar Zwitserland. Om daar te genieten van Gods schepping en van een vakantie met de familie.
1: De dagtekst.
0: Uit de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze. Onder meer een oproep om één te zijn als christenen. En daar hoort dan bij in hoofdstuk 4 vers 2. Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Efeze 4, vers 2 is de dagtekst van vandaag.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: kwijt ben.
1: Prachtig ademproject. En daarvoor hoorde je Lauren Daigle met Thank God I Do. Terwijl Jan zich wakker meldt in de app van Groot Nieuws Radio, deze morgen weer goed starten met een ochtendwandeling. Daarna een dagje oppassen. Marlies zit aan het ontbijt voordat ze straks weer gaat werken in de zorg. Voor mij is het na vandaag weekend. Nou, ik wens je alvast een heel fijn weekend, Marlies. Marjolein laat weten, ik heb altijd vakantie. Mijn werk is thuis. Ik ga nog wel midweek op kamp eind juli. En de kleinkinderen komen logeren. Jacco laat weten, het is weer eens zover. Zojuist opgestaan in Vilvoord in België. Zin in de nieuwe werkweek. Goed je te horen. Nou, goed om jou ook te horen, Jacco. Rianne die zegt hier de laatste schoolweek nog te gaan in de hitte. Ook nog twee bouwvakkers in huis die nog dapper 2 weken doorbikkelen. En een paar vakantiewerkers. Ja, met de hitte een beetje aanpassen. Goed hydrateren. Misschien wat extra pauze nemen. Nagali is dansend de dag begonnen. Begin de dag met een dansje, altijd een goed idee. Arjan die moet ook nog 3 weken werken en dan vakantie. Nu onderweg naar Heer Hugo Waard om daar te lossen. Remco is erbij. Goedemorgen, zeg ik ook tegen jou. Geldt ook voor Rosa. Hendrik uit Urk las vanochtend ook weer in zijn dagboek. Bemoedigt ons daarmee. Hij is erbij. Wens jullie allemaal een fijne werkdag en werkweek toe. Nou, Hendrik, ik wens jou absoluut hetzelfde. En Arjan, aanwezig. Dat is ook altijd goed om je present te melden bij deze. Jouw bordje gaat op aanwezig. En onderweg naar de golfbaan. Werk ze, iedereen.

0: We the Kingdom and Jesus Does. Het is bijna 6:30. Goedemorgen, je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: In de hoofdstad van Thailand, Bangkok, zijn tientallen doden gevallen bij een grote brand in een pub. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten waar ze waarschijnlijk naartoe waren gevlucht. Onder de brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand bij Parijs. Het vuur heeft al zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog altijd niet onder controle. Meerdere woningen zijn inmiddels ontruimd. En reizigers moeten na de zomer rekening houden met nieuwe stakingen in het openbaar vervoer. Vakbonden en vervoersbedrijven onderhandelen al maanden over een nieuwe cao en hebben allebei maar weinig vertrouwen in een deal, schrijft het AD.
2: Groot nieuws update.
0: De Britse regering trekt de komende 3 jaar meer dan 250 miljoen pond uit om de Joodse gemeenschap beter te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. In heel Engeland en Wales zullen meer dan 500 extra agenten worden ingezet. Je noemt jezelf evangelisch en iemand hoort meteen Trump-aanhanger. Dan sta je met je mond vol tanden. Juist dat ongemak wil de Europese Evangelische Alliantie wegnemen met een verklaring over wat evangelischen wel zijn. Het ND citeert uit die verklaring: wij zijn een beweging die Jezus Christus volgt en die positiviteit uitdraagt in het leven. Serieus en studentico's tegelijk, dat kenmerkt CSFR. De grootste reformatorische studentenvereniging bestaat deze week 75 jaar. Het RD schrijft erover. De vereniging had in de jaren 50 en 60 uitsluitend een studiekarakter. Ook politici werden er gevormd, SGP'er Bas van der Vlies bijvoorbeeld, ChristenUnie-leiders Gert-Jan Segers en Mirjam Bikker en CDA-voorman Henry Bontebal zaten er vroeger bij. Egypte gaat een oude pelgrimsroute nieuw leven inblazen. Maar de christelijke Koptische gemeenschap is bang dat dit gebeurt zodat de overheid er zelf geld aan kan verdienen. In Trouw een uitgebreide uitleg komt erop neer dat Egypte geld dat naar de Koptische kerken gaat in eigen beheer wil nemen en zo kan bepalen wat ermee gebeurt. En er wordt geld gevraagd voor de entree van de pelgrimsroute. Groot Nieuws Radio weerbericht van Bijbelradar. Vanochtend nog bewolking, later schijnt overal in ons land de zon. In het noordelijk kustgebied wordt het 22 en in het zuiden 30 graden. Verkeersinformatie is er, krijg je van de ANWB.
3: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging al bijna een half uur tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg. 6 kilometer file. De linkerrijstrook is door een ongeluk dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 9 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-dorp. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. 6 kilometer file tussen Hoogvliet en Rozenburg Centrum. Vertraging van 20 minuten. En door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. 6 kilometer file.
0: Ja, lekker hoor, Alexander. Nog een weekje werken. En dan ook op vakantie naar Oostenrijk. En ja, Marald was op vakantie. Gaat vandaag gewoon weer aan het werk. Het kan allemaal, hè, onder die verschillende omstandigheden.
2: Goedemorgen.
4: Het Christelijke Radiostation.

Toby Mac en Jamie McDonald, God Did It, hoorde je. En dit is de Opwekking Band. Heer, ik roep vanuit het dal. Zometeen gaan we lezen uit het evangelie van Lucas. Vol gelijkenissen. Welke? Dat hoor je zometeen.

0: Maverick City Music en daarvoor Alyssa Turner.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
3: Vandaag lees ik voor je Lucas 8, vers 4 tot 25 uit de Basisbijbel. Het verhaal van de zaaier. Er kwamen veel mensen uit alle steden naar Jezus toe. Toen vertelde hij hun weer iets in de vorm van een verhaal. Hij zei, een zaaier ging zaaien. Een deel van het zaad viel langs de weg. Daar werd het vertrapt en de vogels aten het op. Een ander deel viel op rotsgrond. Toen het opkwam, verdroogde het, totdat er geen vocht in de grond zat. Een ander deel viel tussen de distels. En de distels kwamen tegelijk met het zaad op en verstikten het. Een ander deel viel in goede grond. Toen dat opgekomen was, leverde het een oogst op die 100 keer zo groot was als wat er gezaaid was. En hij riep, als je oren hebt, moet je ook goed luisteren. De betekenis van het verhaal van de zaaier. Jezus' leerlingen vroegen aan Jezus wat hij met het verhaal bedoelde. Hij zei, jullie mogen de geheimen van het Koninkrijk van God kennen. Maar aan de andere mensen vertel ik er alleen over met verhalen. Want zo zullen ze het niet zien, ook al kijken ze. En ze zullen het niet begrijpen, ook al horen ze. Luister naar wat het verhaal betekent. Het zaad is het woord van God. Het zaad dat langs de weg valt, zijn de mensen die het woord wel hebben gehoord, maar bij wie de duivel het woord uit hun hart rooft. Daardoor geloven ze niet en worden ze niet gered. Het zaad dat op de rotsgrond valt, zijn de mensen die het woord blij geloven als ze het horen. Maar het geloof van die mensen heeft geen wortels. Hun geloof zit niet diep. Ze geloven wel een tijdje, maar als er moeilijkheden komen, verliezen ze hun geloof. En het zaad dat tussen de distels valt, zijn de mensen die eerst het woord wel geloven. Maar ze maken zich aldoor zorgen. En omdat ze rijk zijn en van de mooie dingen van de wereld houden, wordt het woord verstikt en er groeit geen vrucht aan. Het zaad dat in goede grond valt, zijn de mensen die met een goed en gelovig hart het woord horen, er gehoorzaam aan zijn en het vasthouden. Daardoor groeit er aan hen veel vrucht. Hoe je moet luisteren? Jezus zei, als je een olielamp aansteekt, zet je hem daarna niet onder een emmer of onder je bed. Nee, je zet hem ergens hoog neer, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet. Alles wat verborgen is, zal zichtbaar worden. En alles wat geheim is, zal bekend worden en in het licht komen. Let goed op hoe jullie luisteren. Want mensen die hebben, zullen nog meer krijgen. Maar van de mensen die niets hebben, zal afgenomen worden zelfs wat ze denken te hebben. Jezus' familie. Jezus' moeder en broers kwamen naar Jezus toe, maar ze konden niet bij hem komen doordat er zoveel mensen om hem heen stonden. De mensen zeiden tegen hem, uw moeder en broers staan buiten, ze willen u spreken. Maar Jezus antwoordde, de mensen die de woorden van God horen en eraan gehoorzamen, die zijn mijn moeder en mijn broers. De storm op het meer. Op een keer stapte Jezus met de leerlingen in een boot en zei, laten we naar de overkant van het meer varen. Ze voeren weg en Jezus viel in slaap. Het begon te stormen op het meer. De boot liep vol water en ze kwamen in gevaar. De leerlingen gingen naar Jezus toe en maakten hem wakker. Ze riepen, meester, meester, we zinken. Hij werd wakker en sprak streng tegen de wind en de golven. En het water en de wind werden rustig. En het werd stil. Toen zei Jezus tegen hen, waar was jullie geloof? En ze waren bang en vol ontzag voor hem. En ze zeiden verbaasd tegen elkaar, wie is hij toch? Zelfs aan de wind en het water geeft hij bevelen. En ze gehoorzamen hem.
1: Lees met Grootnieuwsradio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Martijn Buvalda en Stephanie Struik met littekens. Terwijl Alexander, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij aan je allerlaatste werkweek voor de vakantie bent begonnen en gisteren in jouw kerk in Rijnsburg nog achter de knopjes zat.
1: Klopt.
0: Maar dan moest je helemaal alleen doen. Waar is je buddy gebleven, Henk?
1: Ja, onze buddy Henk die is nu in Linden. Die is op het terrein van Nieuwijn druk bezig met het opbouwen van het netwerk daar.
0: Oh, wat goed.
1: Dus die helpt ook een beetje mee aan jullie.
0: Ja, man, want dat wordt bijzonder. Groot Nieuws Radio live vanaf de New Wine Zomerconferentie. Ik zal even overleggen hier, want het moet eigenlijk dus een soort wordt mede mogelijk gemaakt door Henk van Ieterson.
1: Ja, absoluut. Toch? Geef hem maar een dikke pluim.
0: Nou, bij deze. Hey, dankjewel,
1: en al die
0: Alexander.
1: Anderen natuurlijk,
0: ja,
1: hè?
0: Absoluut. Dat wordt heel mooi. Over een week is het zover. Ga je zelf nog naar New Wine trouwens? Nee, jij zit in Oostenrijk.
1: Ja. Dat feestje gaat er mij voorbij.
0: Nou, maar ja, het goede nieuws is, je kunt het allemaal volgen via Groot Nieuws Radio. En ook nog mede mogelijk gemaakt door Henk.
1: Absoluut.
0: Dankjewel. Fijne werkweek,
1: hè?
0: Hoi, Alexander.
1: Hoi.
0: Sometimes.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
3: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One van Vodafone
10: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen.

0: Op beelden is te zien hoe metershoge vlammen uit het gebouw slaan. Er zijn tot nu toe 27 doden geteld. De meeste slachtoffers vielen in de toiletten. Veel mensen waren daar in paniek naartoe gevlucht. Vlakbij Parijs woedt een grote bosbrand. Volgens de autoriteiten gaat het om een uitzonderlijk grote brand die al 800 hectare natuur heeft verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden met onder andere blusvliegtuigen. Ongeveer 15 woningen in de buurt van de brand zijn ontruimd. Slecht nieuws voor mensen die erg afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Volgens het AD moeten reizigers na de zomer rekening houden met nieuwe stakingen. Vakbonden en vervoersbedrijven onderhandelen al maanden over een nieuw cao, maar ze zijn in al die tijd nog weinig opgeschoten en het overleg lijkt te klappen. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook de komende dagen blijft het warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 13 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. De linkerrijstrook is door een ongeluk afgesloten. Er staat op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Knoopend Gorkum en Afrit Leerdam 4 kilometer file. Op A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden op de A20 staat tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbrechtseplein 7 kilometer file. A27 Breda-Gorkum door werkzaamheden 7 kilometer file tussen Hank en de brug bij Gorkum.
4: Goedemorgen. Ja, er zit wel een fors aantal files bij. Met een fors aantal kilometers vooral. Sterkt als je daarin staat. Peter onderweg van Amersfoort naar de Meern. Jan van Urenterp naar Hollandse Veld. Met de Shovel en Grootnieuws Radio. Aan jullie en alle andere luisteraars een mooie vraag op deze maandagochtend. Wat betekent aanbidding voor jou? Wil ik het graag zo met je over hebben. Wat betekent aanbidding voor jou? Laat het weten via de app van Grootnieuws Radio. Misschien heb je al een mooi voorbeeld van afgelopen weekend bijvoorbeeld. Jouw kerkdienst.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
13: ANWB en gaan! Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
1: Luister deze week naar Grootnieuws Radio... en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. De Nieuwe Morgen.
16: Met Annemarie Biljart.
1: Het christelijke radiostation.
16: Goed.

0: naar de bergen kijk. Vanochtend vroeg een luisteraar Jan in de uitzending, die de hele nacht had gereden, op het punt stond de tunnel richting Oostenrijk in te gaan. En dat is dan zo bijzonder, hè? Dan na die tunnel, bam, die machtige bergen. Hoe toepasselijk. Thuiskomende, noemde hij dat. Goedemorgen, mensen. En dat gevoel van thuiskomen, dat wens ik jou ook graag toe vandaag. En misschien mag Groot Nieuws Radio daar wel een rol in spelen. Als jij luistert vanaf je vakantieadres, onderweg, thuis of in het ziekenhuis, een plek waar je graag bent, of waar je liever zo snel mogelijk weer vandaan vertrekt. Groot Nieuws Radio, zijn we samen onder al die verschillende omstandigheden. En ook veel gehoord, thuis, dat is geen plek, maar een persoon met een hoofdletter. Ook deze dag beginnen met muziek die bemoedigt, inspireert. Aanbiddingsnummers van de Opwekkingband bijvoorbeeld. Dien komt voorbij met zijn armen naar omhoog. Wat betekent aanbidding voor jou? Als aanbiddingsleider bijvoorbeeld, kom je dan uit op een soort professioneel aanbidden? Dat is een hele enge term, maar goed. Zelf zat ik gisteren in de kerk en ik weet niet eens meer precies welk nummer het was, maar degene die de zangleiding had, heeft en een prachtige stem en straalt zoveel rust uit. En ik moet zeggen dat dat mij persoonlijk, maar juist ook in een tijd als er heel veel uptempo nummers zijn, bijzonder raakt. Hangt ook af van de hele setting, je persoonlijke smaak, realiseer ik me ook. Maar dat doet aanbidding in de kerk op zo'n moment met mij. Ik kom ervan tot rust. En aanbidding, je merkt het, associeer je bijna automatisch met muziek. Maar aanbidding als levensstijl, ooit ook nog de titel van een boekje, gaat verder dan muziek alleen. Wat betekent aanbidding voor jou? We staan deze ochtend stil bij die vraag. We gaan er zometeen dieper op in.
1: De dagtekst.
0: Uit de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze. Onder meer een oproep tot één zijn als christenen. En daar hoort dan bij, in Efeze 4, vers 2, dat is de dagtekst van vandaag. Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig. En verdraag elkaar uit liefde. Goedemorgen.

0: Nou ja, dat zou ik op dit moment nog niet tegen je zeggen. Het is 7:15. Deze week geven we als Groot Nieuws Radio in de middagshow kaarten weg voor het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. 21 tot en met 23 augustus is dat. Onder meer Kees Kraaienoord en Ellie Limebeer zijn van de partij. Op grootnieuwsradio.nl vind je meer informatie waar je kan aanmelden voor deze actie. grootnieuwsradio.nl/actie. Hier in de ochtend wil ik heel graag met je stilstaan bij het thema aanbidding. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij maakt ook muziek.
1: Ja.
0: Ik vul hem even in. Dus geen aanbiddingsmuziek als in de stijl, het genre.
1: Nee, het is natuurlijk hip-hop muziek. Het is net een andere stijl, inderdaad. Maar daar zat hier even over na te denken. Maar de muziek die we maken zit wel heel erg een aanbiddingselement in sommige van onze nummers. Maar meer denk ik een soort van bewustzijn dat God overal doorheen aanwezig is. Ik bedoel, onze nummers gaan alle kanten op. Maar dat God daarin alles aanwezig is, ik denk dat een beetje de stijl is die wij hanteren.
0: Ja, precies. Dus zou je het in die zin ook aanbidding kunnen noemen?
1: Ja, zeker. Ja, volgens mij is dat breder dan alleen maar de muziek waar je de handen bij in de lucht steekt. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ja. Ik ben er dus even ingedoken. Want ik dacht, 50 uur aanbidden, dat klinkt natuurlijk gaaf. Maar wat is het eigenlijk? Is het puur alleen de stijlmuziek? Of gaat het over iets diepers dan dat? Nou, op zo nu en dan zingen in de kerk. Nou, heb ik weinig ervaring als worship leader. Dus ik besloot even een rondvraag te doen bij mensen die dat wel zijn. En zo stelde ik bijvoorbeeld Jannica van Barneveld, aanbiddingsleider. En vanaf 1 september voorganger van Mozaïek 010 in Rotterdam. De vraag, wat is aanbidden?
2: Aanbidding heeft wel vele woorden nodig eigenlijk, maar voor mij persoonlijk denk ik het meest dat je ergens zo van onder de indruk bent, dat je zoveel ontzag ergens voor hebt, dat je bereid bent om jezelf, je aandacht, je tijd, alles daaraan te geven en jezelf als het ware ook kleiner te maken, dat die ander nog meer gezien wordt. Je bent eigenlijk bereid om jezelf te buigen, er alles voor te doen. Om datgene of die persoon de waarde te geven. Ik denk het grootste aanbidding wat je kan geven is als je jezelf geeft. En je hele wezen, je hele hart ergens aan geeft.
0: Zo, dat is direct wel een hele diepe dimensie.
1: Ja, gaat gelijk de diepte in. Maar daarnaast dacht ik, maar hebben we het altijd wel scherp wat dat dan is? Nou, een andere aanbiddingsleider die we veel horen hier ook bij Groot Nieuws Radio is Dien. Ook anders bekend als Dienand Rommers. Bekend van bijvoorbeeld het nummer Armen naar omhoog. Nou, ik vroeg hem wat de grootste misvatting is over aanbidding.
3: De misvatting die ik vaak zie is dat mensen bezig zijn met uiterlijke zaken. Of het een Engels liedje is, of een Nederlands liedje is, of het met een drumstel is, of juist met een orgel. En die verschillende uitingsvormen mogen er zeker zijn, maar dat is niet het belangrijkste. Want het gaat erom dat we God aanbidden in geest en in waarheid. En aanbidding is een keus. Dus of het nou jou wel zint, de muzikale keuzes of niet, zorg dat je die op zondag lekker laat gaan en dat je hem aanbidt met heel je hart, want hij verdient het.
1: Ja. En uiteindelijk is aanbidding zowel iets groots met ons allemaal tegelijk in de kerk, maar ook iets waarin God ons persoonlijk raakt. En daar getuigt een aanbiddingsleider van die volgens mij geen introductie nodig heeft. Dat is Elisa Krijgsman. Dat is bijzonder hoe hij vertelt over God die hem inspireert in het schrijven van aanbiddingsmuziek.
4: In momenten van aanbidding komen er bij mij ook vaak openbaringen los. En sommige openbaringen worden dan verwerkt in liedjes die ik schrijf. Waaronder het lied Schuilplaats. En dat is eigenlijk ontstaan doordat ik op een gegeven moment in een bepaald moment ging zingen dat ene lied, dat opwekkingslied, in de schuilplaats van de Allerhoogste verblijf ik onder uw vleugels, o Heer. En dat wordt gelinkt aan de Psalm 91. En die heb ik op een gegeven moment in dat jaar, in het jaar 2010, heb ik dat vrij vaak gelezen. En daaruit kwam eigenlijk gewoon, ook tijdens het zingen ook en tijdens het lezen van die psalm ook dat idee over van zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste. En dat stond er toen op dat moment in het kader van waar zijn wij veilig? God moet veilig zijn, zeg maar. Maar ik zocht een houvast naar veiligheid. En dat vond ik in Psalm 91. Wie in de schuilplaats, wie onder de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de onzachtwekkende, die zegt tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. En in het refrein, schrijf ik dan ook van schuilplaats: ik ben veilig bij u. Beschut onder uw vleugels. Ik ben veilig bij u.
1: Ja, het is mooi om te horen hoe dicht dat thema aanbidding aan het hart ligt van een Jannica, Dien en ook een Elisa.
0: Ja, en ja. Denk je nou meer van dit? Nou, 50 uur lang aanbidden. Het Sera Worship Festival, waar Grootnieuwsradio vanmiddag kaartjes voor weggeeft. Maar opgeven voor die kaartjes, dat kan nu via grootnieuwsradio.nl/actie. En ja, die inspiratie die ligt in de psalmen. Zoveel prachtige woorden zoals Psalm 51. Create in me a clean heart. Keith Green.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sera Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God.

0: Fucking Band. Met Reni en Elisa Krijgsman. Komt mooi samen zo. Het is 7:30 geweest. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Veel doden bij een cafébrand in de Thaise hoofdstad Bangkok. Bijna 30 mensen zijn om het leven gekomen. Op beelden is te zien dat een grote steekvlam uit het café komt. Waardoor de brand is ontstaan is niet duidelijk. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand bij Parijs te blussen. Er is al veel natuur verwoest en het vuur blijft zich verspreiden. Frankrijk gaat gebukt onder de derde hittegolf van dit jaar. En mensen die zich hebben aangemeld voor zwemles moeten geduld hebben. Vooral in de grote steden is er een tekort aan zwemleraren en zijn de wachtlijsten lang. Blijkt uit een rondgang van RTL.
2: Groot nieuws update.
0: De Britse regering trekt de komende 3 jaar meer dan 250 miljoen pond uit om de Joodse gemeenschap beter te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. In heel Engeland en Wales zullen meer dan 500 extra agenten worden ingezet. Je noemt jezelf evangelisch en iemand hoort meteen Trump-aanhanger. Dan sta je met je mond vol tanden. Juist dat ongemak wil de Europese Evangelische Alliantie wegnemen met een verklaring over wat evangelischen wel zijn. Het ND citeert uit die verklaring: wij zijn een beweging die Jezus Christus volgt en die positiviteit uitdraagt in het leven. Veenendaalse voorganger werd barista in Rotterdam-Zuid. Een goede kop koffie is al een getuigenis. Een kop in dezelfde krant. Een mooie reportage vanuit het Rotterdamse Feyenoord. Waar buurt en kerk elkaar vinden in het knusse koffietentje Blend Bloemhof. Hans en Caroline Euser uit Veenendaal maken op deze plek letterlijk hun dromen waar. De koffie was er eerder dan de kerk. En Egypte gaat een oude pelgrimsroute nieuw leven inblazen. Maar de christelijke Koptische gemeenschap is bang dat dit gebeurt, zodat de overheid er zelf geld aan kan verdienen. In Trouw een uitgebreide uitleg komt erop neer dat Egypte geld naar de Koptische kerken gaat in eigen beheer wil nemen en zo kan bepalen wat ermee gebeurt. En er wordt geld gevraagd voor de entree van de pelgrimsroute. Het Groot Nieuws Radio weerbericht dan van Buienradar. Vanochtend nog bewolking, later schijnt overal in ons land de zon. In het noordelijk kustgebied wordt het 22 graden, in het zuiden 30. Verkeersinformatie is er, krijg je van de ANWB. Er
3: staan vooral files door werkzaamheden en een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 11 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Op de A16 Breda richting Rotterdam zorgen de werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein voor 7 kilometer file. En al bijna een half uur vertraging. Op de A27 Breda richting Gorinchem is de weg dus dicht tussen knooppunt Gorinchem en Everdingen door werkzaamheden. 7 kilometer file. Vanaf de brug bij Hank een half uur vertraging.
0: Ja, onderweg naar Oostenrijk, Zwitserland. Ik ben het allemaal tegengekomen in de app van Groot Nieuws Radio. Maar Frankrijk, is Frankrijk nog een beetje populair? Zometeen in ieder geval in de Nieuwe Morgen, de kerkentour.
2: De Nieuwe Morgen,

0: wel bijzonder, Arjo. Op dit moment fietsend door de Dordogne in Frankrijk. Nu is het nog lekker cool. Een rondje van 75 kilometer.
1: De Kerkentour.
0: Ah, speciaal voor jou en al die anderen neem ik je in de Nieuwe Morgen tijdens de Tour de France mee naar kerken en basilieken en andere geestelijke bestemmingen op plekken die de wielerronde aandoet. Een rustdag vandaag, dus kom maar mee, rustig dwalend door waar de Tour gisteren geëindigd is. Ussel is de hoofdstad van het Franse departement Haute-Corrèze. De Gerges en de Sarcelles stromen door de gemeente rond de 10.000 inwoners, maar bekend omdat Ussel wordt genoemd als de eerste plaats die Rémy en Vitaly aandoen in het boek Alleen op de Wereld. En alleen op de wereld zou je je zomaar kunnen wanen als je de Rue Pasteur afloopt en helemaal bovenaan tegen de Capelle Notre-Dame de la Chabanne stuit. Midden in die groene landelijke omgeving, ver weg van de stad. Een landelijke kapel. Als je ervoor staat, draai je om en heb je uitzicht over die stad. Maar als je naar de kapel kijkt, valt direct de halfronde vorm op, gekenmerkt door haar dikke, massieve muren, met daarop een enorm leien dak, gebouwd in het midden van de 17e eeuw. Met een klokkentoren die 3 restauraties heeft ondergaan. 1 in 1750, 1 na de Tweede Wereldoorlog en de laatste in 1993. En binnenin een beschilderd gewelf met panelen uit 1690. Waarschijnlijk vervaardigd door Jean Jaloustre, een schilder uit het nabijgelegen Méjac. Het oorspronkelijke Mariabeeld werd vernietigd. Het stenen beeld van de maagd en het kind, waarvan de sokkel is versierd met 2 pelgrimstaven en Sint-Jacobschelpen, dateert uit de 15e eeuw. Het beeld dat nu boven de deur te zien is, is een kopie. En dat allemaal in de Notre-Dame de la Chabanne in Ussel op deze rustdag in de Tour de France vandaag. De bestemming van onze kerkentour.

0: Mooi om hem vanochtend ook te horen over wat aanbidding is en de risico's tussen aanhalingstekens daarvan. En wat heeft hij indruk gemaakt tijdens zijn live optreden tijdens zijn opwekking in de tent van Groot Nieuws Radio? Een hart vol aanbidding en waar dat toe leidt. Dien hoorde je met armen naar omhoog. De overdenking op maandagochtend krijg je van Nadine de Vos. Ze heeft het over sla is geloof.
1: Er staan van die verhalen in de Bijbel waarvan ik denk, oh, ik zou er wel bij willen zijn geweest. Zo ook eentje vanochtend uit 2 Koningen 2 vers 8 tot 14. Het is het verhaal dat de grote godsman Elia wordt thuisgehaald door vurige wagens. En Elisa is daarbij. Eerst lezen we dat Elia zijn mantel neemt, deze oprolt en op het water slaat. Dan wordt het water naar beide zijden verdeeld en Elia en Elisa gaan er doorheen over het droge. En dan lees ik vanaf vers 9. Het gebeurde nu toen zij overgestoken waren, dat Elia tegen Elisa zei: vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u weggenomen word. Elisa antwoordt dan en zegt: laat er toch 2 delen van uw geest op mij mogen zijn. Elia zegt: u hebt een moeilijke zaak gevraagd. Als u mij zult zien, als ik bij u vandaan weggenomen word, dan zal het aan u gebeuren. Maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. Enkele momenten later wordt Elia door vurige wagens thuisgehaald. En Elisa ziet het gebeuren. Daar staat Elisa, in zijn eentje aan de oever van de Jordaan. Hij had net een laatste tocht gemaakt met zijn voorganger, de legendarische profeet Elia. En nu staat Elisa hier alleen. In zijn ene hand heeft Elisa de mantel van Elia. Het teken dat hij uitgekozen is door God. Hij was weliswaar geboren als een boerenzoon, maar die mantel was de herinnering dat God hem in dienst had geroepen. En in zijn andere hand had hij de belofte van de geest. Elia had gezegd: als je ziet hoe ik word opgenomen, dan zal je krijgen wat je hebt gevraagd. Een dubbel deel van mijn geest. Met deze 2 dingen in handen komt het er nu op aan. Gaat Elisa staan in de belofte en waarheid van God? Waarom ik het zo'n prachtig mooi stukje vind dat juist dit moment van Elisa beschreven staat, is omdat het me herinnert dat ook zo'n grote godsman, die het ene wonder na het andere wonder doet, een keuze te maken heeft. Het gaat niet vanzelf. Geloof vraagt om actie. Elke dag zijn er momenten waarop we kunnen kiezen om te staan in geloof, om vast te houden aan de waarheid van God, of niet. Het is één ding dat we iets geloven in ons hoofd of in ons hart, maar het is iets anders om te handelen in geloof. Elisa pakt de mantel vast, slaat op het water en gaat er doorheen. Ik weet niet waar jij voor staat vandaag. Misschien een uitdagende situatie op je werk, conflicten in relaties, nood in het leven van geliefden. Pak de mantel van Gods roeping voor jou om op de aarde te leven als zijn kind. En om herstel te brengen, leef te spreken en recht te doen. Houd vast aan de belofte in zijn woord, zijn waarheid over jou. Weet dat zijn geest leeft in jou. Sla op het water en blijf gaan in geloof. Een mooie dag gewenst.

0: Riley Clemens, Jesus Christ. En daarvoor hoorde je muziek van Rant Collective. En daarvoor de overdenking van Nadine de Vos. Een vertrouwd geluid op de maandagochtend. En haar hoor je ook weer het volgend uur, de Nieuwe Morgen.
1: En verder vandaag?
0: Tussen 10 en 12 natuurlijk brandstof met collega Eunice, die Lotte Bloem te gast heeft. Lotte Bloem, kindercoach en schrijver van het boek Ik Zie Jezus. God is de God van volwassenen en van kinderen, dat is haar overtuiging. Alles wat God bij grote mensen doet, doet hij ook bij kinderen. In Ik Zie Jezus deelt ze wat kinderen meemaken met God en geeft ze oefeningen om zelf avonturen met God te beleven. Nou, dat klinkt veelbelovend, zeker in deze vakantieperiode. Lotte Bloem te gast en te horen dus in Brandstof tussen 10 en 12. Hier bij Grootnieuws Radio.
2: Als we soms de moed verliezen,

nog gaat komen of wanneer het einde is. Maar wij hopen, wij geloven dat onze toekomst zeker is.

0: Er is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer van minder. Simpel.
6: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
8: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen.

0: Radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het is alle hens aan dek bij de waterschappen. Die maken zich volgens de Telegraaf veel zorgen over de hardnekkige droogte. Zo mogen boeren in steeds meer regio's geen water meer uit sloten pompen voor hun oogst. Intussen roepen de waterbedrijven op, ga niet te lang douchen. In Thailand, in de hoofdstad Bangkok, zijn zeker 27 mensen omgekomen bij een grote cafébrand. Ook zijn er tientallen gewonden. Toen het vuur ontstond waren er honderden bezoekers. De brand werd snel groter en het lukte veel mensen niet om naar buiten te vluchten. Op beelden is te zien hoe het vuur uit de voordeur slaat. De extreme hitte in Frankrijk zorgt opnieuw voor grote problemen. Vlakbij Parijs woedt een bosbrand die steeds groter wordt. Onder de brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur verder overslaat naar dorpen. Zo'n 15 huizen moesten al worden ontruimd. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook komende dagen blijft dat zo. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er
4: staan vooral files door werkzaamheden op dit moment. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door werkzaamheden op de A27. Tussen afrit Veghel en Waardenburg 15 kilometer file. En een half uur extra reistijd op de A16 Breda richting Rotterdam. Door werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein in 8 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer file door de werkzaamheden daar. A73 Maasbracht Nijmegen door werkzaamheden 9 kilometer file tussen knooppunt Bezel. Tussen Bezel en knooppunt Tichelia 1 kwartier vertraging.
5: Goedemorgen in deze vakantieperiode, want dat is het waarin half Nederland naar elders lijkt te vertrekken en jij misschien juist wel thuis blijft. Hoe maak je daar een echte vakantie van? Gewoon heel praktisch, tips, laat jij het huishouden voor wat het is, of in ieder geval op een laag pitje, ga je op speeltuintjes, ontdekkingstocht, bekijk je berichten op je telefoon veel minder. Kom maar door met tips via de app. Wat doe jij als je deze zomer thuis blijft?
6: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
13: Nu bij het Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. Zomer. De nieuwe morgen.
14: Met Annemarie Biljart.
1: Het christelijke radiostation.

0: hoor je Unbroken Praise. Goedemorgen. Margriet meldt zich via de app vanuit Noorwegen, waar het 10 graden is op dit moment. Zijn temperaturen waar Ayo alleen maar van kan dromen, want die zit in Zuid-Frankrijk. Ja, onder al die omstandigheden, 13 juli is het maandagochtend, een paar minuten over 8 voor een heel aantal van ons al zomervakantie. Vanmorgen vroeg in de app van Grootnieuws Radio vakantiegangers onderweg naar Oostenrijk, Zwitserland en mensen die nog even doorbikkelen. Mike laat weten binnenkort naar Frankrijk te gaan. Hou vol. En tegelijkertijd blijkt ook uit onderzoek, steeds meer mensen gaan in de zomer niet op vakantie. Soms is dat een keuze. Geen gedoe op de camping, maar gewoon de luxe van thuis. Lekker slapen in je eigen bed. En als het dit weer is, dan waan je toch in Zuid-Frankrijk. Kan ook dat het voor jou misschien helemaal geen keuze is, maar noodgedwongen blijf je thuis. Geen tijd, geen geld. Daar doe je ook niet zielig over, maar leuk is anders. Nou, in de nieuwe morgen, deze ochtend heel praktisch. Hoe maak je van je staycation, want dat is het, een echte vakantie. In plaats van waar ga jij naartoe deze zomer, de vraag wat doe je deze zomer? En dan specifiek voor de thuisblijvers. Een mooi lijstje gaan we met elkaar samenstellen. Dus meld je via de app van Grootnieuws Radio. Wat doe jij deze zomer? En dan specifiek als je thuis blijft.
1: Dagtekst.
0: Uit de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze, onder meer een oproep tot één zijn als christenen. En dan hoort daarbij in Efeze 4 vers 2, want dat is de dagtekst van vandaag. Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. En de kracht daarvoor die je dan krijgt, want vooral dat wees altijd, kan nooit in eigen kracht. Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Efeze 4, vers 2 is de dagtekst van vandaag.

0: In Salvation met Anne-Michel, breek de hemelen open. Misschien kies jij dit jaar wel voor een staycation. Niet iedereen gaat dit jaar op vakantie naar Zuid-Frankrijk of Spanje. Je kan ook thuis blijven, dat kan om financiële redenen zijn. Maar dat kan ook gewoon omdat je al dat inpakken veel te stressvol vindt. Martin, goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Klinisch psycholoog en stress-expert Ad Vingerhoed geeft in het blad Quest een aantal redenen om dit jaar een verre reis over te slaan. Lekker thuis blijven. Wat zegt hij onder meer?
1: Ja, nou, ik neem eens even met je door. Hij zegt, ja, controleverlies, joh, dat is helemaal niet fijn. Dat is helemaal niet relaxed. Ik zou gewoon lekker thuis blijven. Hij zegt, we zijn daarnaast helemaal niet gemaakt voor verandering. Nou, ook een mooie reden om gewoon lekker thuis te blijven. Hij zegt, die reis zelf moet je helemaal niet doen. Die zorgt eigenlijk voor veel te veel stress. Daarnaast, vond ik het interessante, heimwee geeft ongeveer dezelfde lichamelijke reacties als liefdesverdriet. Dus ja, als je heimwee krijgt, dat is natuurlijk helemaal niet goed voor je, helemaal niet gezond. En de torenhoge verwachtingen die je hebt van de vakantie, die komen toch nooit uit. En het is thuis, ja, gewoon veel, veel fijner. Maar ja, als je dan thuis blijft, hoe maak je er dan toch echt een vakantie van? Hè? Dat is dan de vraag die we hebben. Je gaat natuurlijk niet de hele tijd binnen zitten. Maar er is in Nederland genoeg te zien en te beleven.
0: Ja, dat blijkt uit de reacties via de app van Groot Nieuws Radio. Marjolein die zegt, ik heb altijd vakantie tussen aanhalingstekens. Mijn werk is thuis. Ik ga nog wel een midweekje op kamp eind juli. En de kleinkinderen komen logeren.
1: Ja, en André die is met pensioen. Hij werkt juist in de zomer en gaat dan in november weer lekker naar Spanje.
0: Dat zijn al die verschillende omstandigheden van de luisteraars van Groot Nieuws Radio. Joke die zegt tuinieren, lezen, muziek luisteren. Dat zijn zomaar drie tips voor als je thuis blijft.
1: Ja, en Wouter die is lekker aan het wandelen, want die doet namelijk vandaag de laatste training voor de Nijmeegse Vierdaagse. Hij zegt, er staat nog 40 kilometer wandelen op het programma. Ik ben om 7 uur vertrokken. Dan even rusten en volgende week dinsdag echt beginnen. Ja, wandelen, dat kan je natuurlijk in Nederland ook altijd doen.
0: Absoluut. En die Vierdaagse die gaan we zeker ook volgen hier bij Groot Nieuws Radio. Nou, ik heb je een heel aantal praktische tips beloofd voor als je thuis blijft. Dus we gaan er even een aantal voor je op een rijtje zetten. Schrijf maar even mee. De eerste is een speeltuinsafari met kinderen op een kaart een aantal speeltuinen aanwijzen en die eens bezoeken. Een reisje met de trein, tenzij je dat dagelijks al doet natuurlijk, kan je variëren met een veerpont of een huifkar bijvoorbeeld. En pak de oude bordspellen er weer eens bij. Dat is ook een hele goeie.
1: Ja, je kan ook gaan skiën. Ja, als het bloedheet is buiten, dan kan je gewoon een keer naar een indoor skibaan gaan. Een ijsjestest van de verschillende ijssalons in jouw plaats. De kinderboerderij is met kinderen leuk. Maar ja, ook als volwassenen word je gewoon blij van konijntjes en geitjes aaien. En ja, tot slot nog dat kleine museumpje dat je altijd al eens wilde bezoeken. Ga dat gewoon eens doen.
0: Absoluut. En nou, ik noemde net al het huishouden op een laag pitje. Dat zou bij mij persoonlijk echt wel ongeveer op nummer 1 staan. Maar ik realiseer me ook dat een laag pitje is relatief. En ja, niet iedereen heeft dezelfde norm als het gaat om een schoon en opgeruimd huis. En je telefoon is wat vaker laten liggen. Dat is natuurlijk ook een goeie. Weet je, als jij nog de tip hebt om van je thuisblijfvakantie een echte staycation te maken, dan kun je je blijven melden. In de Nieuwe Morgen verzamelen we die tips en zetten we ze voor je op een rijtje.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Brian en Katie Torwood. En daarvoor Hillsong Worship met King of Kings. Terwijl een heel aantal van jullie zich nog meldt in de app van Groot Nieuws Radio. Hoe maak je van thuisblijven een echte staycation? Erik laat weten, volgende week ben ik medewerker op New Wine. Ja, mooi. Groot Nieuws Radio is daar ook bij, de hele week live. Voor de rest ben ik waarschijnlijk deze zomer wel thuis. Ik ga hier vaak naar een meertje in de buurt. Lekker zwemmen tussendoor, een boek lezen, heerlijk. Henk die laat weten dat hij veel gaat fietsen en picknicken. Een combinatie daarvan natuurlijk, dat is ook mooi. Dankjewel Henk voor deze tip. En Chris die zegt, ik doe een staycation in een vakantie thuis. Ik boek een ontspanningsmassage van 1 uur in mijn omgeving. En denk daarbij met gesloten ogen dat ik aan zee in Spanje lig. Even kijken, dat kan ook gewoon op dit moment. Ja, we zijn zomaar in Spanje. Terug in de realiteit. Het is bijna 8:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er is een massaclaim gestart tegen de koop-nu-betaal-later-dienst Klarna. Volgens een consumentenclub gaat het om leningen en moet er dus gecheckt worden of iemand die wel kan terugbetalen. Maar dat doet Klarna niet. Er zijn steeds meer zorgen over de aanhoudende droogte. Door de lage waterstanden mogen schepen minder lading meenemen. En op steeds meer plekken mogen boeren geen water meer gebruiken uit sloten en beken. De bewoners van een dorp bij Parijs zijn hun huizen uitgehaald vanwege een grote bosbrand. Het vuur heeft al veel natuur in as gelegd en is nog altijd niet onder controle. Er zijn meerdere blusvliegtuigen ingezet.
2: Groot nieuws update.
0: De Britse regering trekt komende 3 jaar meer dan 250 miljoen pond uit om de Joodse gemeenschap beter te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. In heel Engeland en Wales zullen meer dan 500 extra agenten worden ingezet. De Europese Commissie presenteert vandaag een advies over hoe kinderen en jongeren op social media beter beschermd kunnen worden. Ze vroegen daarvoor wetenschappers, experts en jongeren om mee te denken. Je noemt jezelf evangelisch en iemand hoort meteen Trump-aanhanger. Dan sta je met een mond vol tanden. Juist dat ongemak wil de Europese Evangelische Alliantie wegnemen met een verklaring over wat evangelische wel zijn. Het ND citeert uit het statement waar onder meer in staat: we zijn een beweging die Jezus Christus volgt en die positiviteit uitdraagt in het leven. En serieus en studentico's tegelijk, dat kenmerkt CSFR. De grootste reformatorische studentenvereniging bestaat deze week 75 jaar. Het RD schrijft erover. De vereniging had in de jaren 50 en 60 uitsluitend een studiekarakter. Ook politici werden er gevormd. SGP'er Bas van der Vlies, CU-leiders Gert-Jan Segers en Mirjam Bikker en CDA-voorman Henry Bontebal zaten er vroeger bij. Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanochtend nog wat bewolking, later schijnt de zon overal in ons land. In het noordelijk kustgebied wordt het 22 en in het zuiden 31 graden. Verkeersinformatie is er en krijg je van de ANWB.
3: Door werkzaamheden heb je veel vertraging vanochtend. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Waardenburg. 13 kilometer, betekent een half uur vertraging. Door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum. Die weg is dicht bij Knoopend Gorkum. Er staat 6 kilometer file. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Door de werkzaamheden op de A20 bij Knoopend Terbrechtseplein. 8 kilometer file en een half uur vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle, 5 minuten extra bij Zwolle-Zuid. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen wordt gewerkt. Bij het knooppunt Tiekelia 8 kilometer file, 25 minuten vertraging.
0: Annemarie Biljart. Zometeen een van de allermooiste nummers van Lauren Daigle, als je het mij vraagt. Eerst Eline en Mijn Verlosser Leeft. Goedemorgen.
2: De Nieuwe Morgen.

bij de Amerikaanse serie House of David. Indrukwekkend. You Lead Me van Lauren Daigle. Zometeen hoor je in de Nieuwe Morgen de overdenking van Nadine de Vos. Psalm 148 ademt, hoe groot zijt gij? De grootheid van de schepping, maar vooral de schepper. Daar zal ze het over hebben. Na muziek van Reijer en Nieuw Leven.

0: vrijer en nieuw leven. De overdenkingen kun je vinden in de gelijknamige podcast Preken en Overdenkingen. Alles overzichtelijk op een rijtje. Of als je iets nog eens op je eigen tijd wil beluisteren. In de Nieuwe Morgen hoor je de nieuwste afleveringen. Op maandag Nadine de Vos heeft het nu over schreeuwende stenen.
1: Ik lees vanuit Psalm 148 voor ons. Halleluja, loof de Heer vanuit de hemel. Loof hem in de hoogste plaatsen. Loof hem al zijn engelen. Loof hem al zijn legermachten. Loof hem zon en maan. Loof hem alle lichtende sterren. Loof hem allerhoogste hemel en water dat boven de hemel is. Laten zij de naam van de Heere loven. Want toen hij het gebood, werden zij geschapen. Hij heeft ze vast doen staan, voor eeuwig en altijd. Hun een orde gegeven, die geen van hen zal overtreden. Hoor je de roep in Psalm 148? Zie je het? Heb je er oog voor? Hoor je het? Het leven lijkt soms zo gewoon. De alledaagse dingen die ons bezighouden. Misschien dat je zelfs sleur ervaart. Maar als je durft te kijken, en als je daar je best voor doet, dat moet vandaag de dag best wel een beetje, dan zie je soms zomaar opeens een straal door je agenda heen schijnen. Die je trekt naar het koninkrijk. Die onze blik doet oprichten. Weghaalt van dat wat ons hier zo bezighoudt. Het zet het leven in een goddelijk licht. Gods licht. Wanneer Hij zijn licht op ons leven schijnt, gaan we anders kijken en luisteren. We kunnen bij wat we dan zien niets anders dan concluderen. Halleluja. Loof de Heer. Bovenop de top van een berg in Spanje liep ik met een grote groep vrouwen voor mijn werk met Arise. Toen ik een moment alleen had, klom ik achter een grote rots. Daar stond de prachtige bloem die mijn aandacht vroeg. En ik dacht, wie zal ooit deze bloem hebben gezien? Misschien wel niemand. Misschien was ik wel de enige mens die hem ooit zou aantreffen. En toen kwam de gedachte aan zoveel psalmen in de Bijbel. De schepping looft hem. Gewoon, ook als ze daar staat en niemand haar ziet. Als alleen God deze bloem zou zien, zou dat voldoende zijn. Want ze is gemaakt tot eer van hem. Hoe mooi voor ons aan de start van deze week. Want wat als we zo kunnen leven, dat het ons genoeg is wanneer alleen God het zou zien? Ieder gebed, ieder zingen uit volle borst, ieder dankgebed in de stilte van je hart, iedere hartekreet die je misschien in de auto uitschreeuwt, die plek waar niemand kijkt, het mag zijn tot eer van Hem. In Lucas 19, vers 40 zegt Jezus tegen de fariseeën die de discipelen het zwijgen willen opleggen in het loven van God: ik zeg jullie, als zij zwijgen, zullen de stenen het uitschreeuwen. Zullen wij vandaag niet zwijgen, maar samen met de stenen, als het ware schreeuwen, zingen, danken en loven? Psalm 148 moedigt ons aan. En lukt het jou niet vandaag? Weet dat de stenen het uitschreeuwen. Loof de Heer.

0: Gerald Troost en Miranda de Vlieger, 100%. Daarvoor muziek met Ellie Holcomb.
1: De eerste blessing van de dag.
0: Tim, goedemorgen. De blessings die zijn er zometeen na het nieuws van 9 uur.
2: Ja, zijn wij te horen? Ja,
0: absoluut.
2: Okay, dit is een microfoon. Ja, ik heb hem. Als alles straks klaar is, dan kunnen wij vertrekken met nieuwe blessings. En we beginnen de uitzending zo meteen met een bijzonder huwelijksjubileum. Jaap en Roelie van der Baren uit Hoofddorp zijn al maar liefst, hou je vast, dames en heren, 65 jaar een paar. Zometeen een mooi danklied voor jullie samen. God heeft jullie bewaard. Zoveel gegeven en liet ook vandaag de zon weer opgaan. En daar een heel mooi danklied dus bij. En is deze dag, om welke reden dan ook, voor jou ook als je zit te luisteren, speciaal. Vraag deze dag om een lied. Wil je iemand een hart onder de riem steken? Of heb je onlangs een muzikale blessing ontdekt die te mooi is om niet te delen? Klim dan nu in de luisterapp van Grootnieuws Radio. Rechtsbovenaan het uitklapmenuutje. Daar vind je de optie App de Studio. En dan komt jouw bericht hier rechtstreeks in het hoofdkwartier van Blessings.
0: Gaat helemaal goed komen. De Blessings zijn er zometeen.
3: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werkenbijhelix.nl.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000...

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 9 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een claimstichting eist €500 miljoen van koop nu betaal later dienst Klarna. Volgens de stichting gaat het om leningen en moet er dus gecheckt worden of iemand die wel kan terugbetalen. Maar dat doet Klarna niet. Ook zou het bedrijf mensen niet goed waarschuwen voor de risico's van achteraf betalen. Langs de A50 is vannacht een auto de shop van een tankstation binnengereden bij het Gelderse Heteren. De man en vrouw in de auto zijn gecheckt door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Ook in de shop zelf bleef iedereen ongedeerd. De auto kon niet stoppen omdat de cruisecontrol zou zijn blijven hangen. Er is nog drinkwater genoeg, maar door de hardnekkige droogte zijn er wel zorgen. Waterbedrijven roepen op om bijvoorbeeld niet te lang te douchen. Boeren hebben nu al wel last van de droogte. Op steeds meer plekken.

0: werkzaamheden op de A20, een half uur vertraging. Bijna een half uur op de A73 Maasbracht-Nijmegen door werkzaamheden bij knooppunt Tichelia, 8 kilometer file. En op de N62 Borstelen richting Terneuzen, tussen de tolplein van de Westerschelde-tunnel en de Westerschelde-tunnel staat 11 kilometer file. De weg is namelijk dicht door een pechgeval.
1: Dankjewel. Blessings on its way. Een warme douche met muzikale zegeningen. Maar eerst neem ons even mee in jouw luisterstatus. Wie ben je? Waar luister je? En wat houdt jou bezig? Praat ons bij en check in bij de Blessings met een hoogst persoonlijk appje.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
5: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
7: Lidl. Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kampereninworken.nl.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. Summer. Blessings.
11: Met Tim Hendricks.
10: Het christelijke radiostation.

0: zegt. Eindelijk weer is het origineel van Goodness of God door Jen en Brian Johnson. Inderdaad, Battle Music hier op je radio. En Meerte die zegt, Goodness of God, dit is het lied waar ik en mijn man 10 maanden geleden op kwamen lopen tijdens onze bruiloft. Leuk om te horen. Kijk, zo heeft de muziek nu al speciale betekenis. Gerrit, je luisterstatus alstublieft.
1: Goedemorgen, team van Groot Nieuws Radio. Nou, de luisterstatus is... Ja, de bus van naar huis schoonmaken, hè? Van binnen en van buiten, is de bedoeling. En het is de bus van Regio Noord. En voor de warmte op alles maar even schoonmaken. En ja, dat is de bezigheid en de luisterstatus. En benieuwd natuurlijk naar de blessings die zometeen eraan komen. Hè? Dus
0: ja.
1: Vandaar, ik zou zeggen, iedereen gezegende dag, gezegende morgen. En dan de groeten uit Friesland. Ja. Groeten van Gerrit. Hoi.
0: Fantastisch. Groeten terug. En succes met het schoonmaken van de bus. Gaan we even naar Nettie.
2: Hey, goedemorgen Tim. Goedemorgen. Ja, ik ben er weer bij hoor. Maar de startblokken liggen hier een beetje schots en scheef.
0: Oh.
2: Kan niet zo goed op gang komen. Maar dat komt wel vandaag.
0: Jawel.
2: Hey, een fijne uitzending.
0: Nettie, we slepen elkaar er doorheen. Even kijken hoor. Suzanne die gaat zo meteen wat leuks doen. Tieneke die zegt, we luisteren in de auto op weg naar Amersfoort. Olofje die gaat even een dagje de sauna in. Peter en Willemien laten weten onderweg naar Kroatië. Ook een blessing. En ja, dat doen we om tot rust te komen. En we luisteren ondertussen lekker naar de blessings. België meldt zich in de persoon van Paul. Kom net terug van het Credo-huis, waar ik elke zondagnacht bij de jongeren blijf als vrijwilliger. Nu op de fiets naar huis. Veel zegen vandaag. En zo zitten we er vandaag allemaal weer anders bij. Wie je ook bent, waar je ook luistert, wat je status ook is. Dit zijn de blessings van maandag 13 juli in het jaar 2026. En dit is de eerste blessing vandaag voor Jaap en Roelie van der Baren uit Hoofddorp. Jullie krijgen deze blessing van jullie kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze laten weten, lieve pap en mam, opa, oma, opie en omi, vandaag willen wij jullie extra in het zonnetje zetten, want 65 jaar geleden zijn jullie in het huwelijksbootje gesprongen. Van harte gefeliciteerd. 65 jaar, wat een tijd waarin veel gebeurd is. Van prachtige tot hele verdrietige momenten. Ondanks wat er in een mensenleven allemaal kan gebeuren, hebben jullie moed gehouden. Wat voor jullie een heerlijke plek is om lekker te genieten, is jullie tuinhuis. De prachtige bloemen en ook de rust. Alle dank en lof en eer aan God deze dag. En met de volgende plaat van Christian Verwoerd het liedje Ik wil u danken, speciaal voor jullie, namens al jullie kinderen. 8 kleinkinderen. Liefs Thea, Peter, Gerda, Mike, Menno, Belinda, Sandra. Nou, alle kleine en achterkleinkinderen dus. Met elkaar sturen ze jullie deze blessing voor morgen. Jaap en Roelie van der Baren uit Hoofddorp. Allerliefst namens hen en dit lied cadeau. Ik wil u danken.

Supermooi, 65 jaar getrouwd en we mogen dat meevieren hier vanmorgen met het draaien van deze plaat. Jaap en Rudy van der Baren uit Hoofddorp, van harte met 65 jaar huwelijk. Ja, dat is een mooie prestatie. En dan deze prestatie van Katlin. Ja, dit is supermooi. Stan Hoofd laat weten, Katlin, onze dochter, is zojuist geslaagd voor haar theorie-examen. En ja, daar is zo immens veel strijd over geweest. Gaat trouwens over haar scooter-theorie-examen. We zijn God zo dankbaar dat hij bij haar is geweest. En dat ze dus geslaagd is. God is groet. Groetjes van trotse papa Stan. En ja, wij draaien een plaat voor je van Martijn Buwalda. Katlin, deze is voor jou. Dapper genoeg.

0: Ja, Caitlin, je hebt hem gewoon. Je theorie voor je scooter. Dapper genoeg om het aan te gaan. En moed voor je leven. Je toegezongen door Martijn Bewalda. Hier bij Grootnieuws Radio. Blessing van je vader, die trots is natuurlijk. Dan een actie van Inge Schreuder. Inge, je vraagt een plaat aan speciaal voor jouw ouders. En dat zijn jullie, Dick en Nel Wakker. En ik mag de volgende plaat voor jullie draaien. Inge heeft een mooi liedje voor jullie uitgekozen. En licht zelf ook even toe. Waarom dit liedje? Hoe en wat?
1: Lieve papa en mam, afgelopen tijd was pittig voor jullie samen. Ineens een omslag doordat papa ziek werd. Papa gaat morgen met de behandelingen beginnen. Dus het zal spannend zijn hoe het gaat lopen. En ik weet dat jullie daar best tegenop zien. Toen ik zelf in het ziekenhuis lag, had ik een lied wat me op het dieptepunt erg veel steun gaf. Like a bridge over troubled water. Hier is een prachtige vertaling van gemaakt die ik jullie graag wil meegeven. Want hij zal bij jullie zijn. Liefs, mij.

inderdaad dit liedje dus met een speciale reden vandaag op de radio. Voor jullie Dick en Nel Wakker uit Nieuwekerk aan de IJssel gedraaid. Namens jullie dochter Inge. Elise Manna met het liedje Brug over Woelig Water. Ik luister bijna elke morgen naar Blessings, laat Jan-Willem van Koot weten. En ik wil heel graag mijn dankbaarheid naar God toe uiten met een nummer van Phil Wickham. It's always been you, vraag ik aan. Ik ben God dankbaar voor hoe ik hem in mijn leven heb ervaren door alles heen. Dankbaar voor de blessings die ik van God mag ontvangen. En daarom vanmorgen deze blessing voor hem.

0: It's always been you. Phil Wickham.
1: Feliciteer.
2: Bemoedig.
1: Verklaar de liefde.
2: Of doe zomaar even de groeten vanaf je vakantieadres en zeg het met muziek.
1: Geef met jouw verzoekplaat een blessing door via grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Eens even kijken. Ja, het is fijn als je je blessing doorstuurt. Dat kan voor deze zomer vanaf je vakantieadres. Of je geeft juist iemand iets mee. Je zwaait iemand uit met een mooie plaat. Of het is misschien ook wel een beetje stil in deze zomerperiode voor iemand. En ja, dan kun je natuurlijk ergens een hoopvol geluid veroorzaken. Van je laten horen, letterlijk en figuurlijk met een mooie plaat. Ja, wij zijn er gewoon deze zomer. Dus ja, ik zou zeggen, kom maar door met wat we kunnen draaien. En de warme woorden die we namens jou mogen doorgeven. Als een blessing voor die ene speciale persoon. En als een blessing voor het hele land natuurlijk. Want er wordt meegenoten. Door Leni bijvoorbeeld. Die zegt, wij zijn onderweg naar Steenderen om bij de musical van onze kleindochter Sarah te kijken. Ah, heel veel plezier, Leni. En goedemorgen, Tim, zegt Marga. Nee, zegt ja, ook hoor. Maar Johan die zegt ook goedemorgen. Toch maar weer eens inchecken. Alweer een tijdje geleden dat ik me meld. Gelukkig wel geluisterd en vandaag weer een thuiswerkdag. Een mooi rustig begin van de week voor iedereen. Fijne dag allemaal. Groeten van Johan. Fijn dat je erbij bent, man. Ja, dan toch naar Marga. Die zegt zojuist de hond naar de trimsalon gebracht. En nu tijdens blessings wat huishoudelijke klusjes doen. En ja, jouw zoon begrijp ik. Die doet nu dus ook een tussentijdse toetspraktijk voor zijn rijbewijs. Wij wensen hem ook heel veel succes. En dat is natuurlijk ook spannend voor jou, Marga. Dat snappen we. We krijgen groetjes nog van Esther, Ruben en Sil. Fijne uitzending en we luisteren mee vanuit Drachten. Fantastisch. En Esther die is dan ook nog, hoe doet ze het allemaal tegelijk, ook nog een lesje Duolingo aan het doen. Dus die is een extra taal aan het leren. Lekker bezig. Nou, dan een goedemorgen van Samantha van der Belt. Die zegt, ik ben met mijn strijkgoed bezig en ik ben aan het luisteren. Kijk, je zit in het strijkorkest, laten we zeggen. En je zegt, zouden jullie het lied De Wedloop willen draaien? Dit lied betekent veel voor mij. En ja, ik vraag het vandaag aan als een bemoediging voor iedereen. Hoe het leven ook gaat en wat er ook gebeurt in de wedloop van je leven, je mag uitkijken naar wat God voor jou heeft klaarliggen. Dus, met de volgende plaat, het oog op wat God voor jou heeft klaarliggen. God zegen, zegt Samantha. En de blessing dus met Opwekking 564, De Wedloop. En dus is hier de Opwekking Band.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Marr en Lizzie Morgan. Met Leaning. En de volgende plaat. Uitgekozen door Els Oskam. En het heeft natuurlijk een speciale bestemming. Aangevraagd voor Liesbeth Wijkhuizen en Mirjam Huizer. Het lied Elke Traan is een Gebed. Mozik Worship en Kees Kraaienoord. Want, zegt Els, lieve Liesbeth, nogmaals dank voor de gezelligheid afgelopen woensdag. We hebben fijne gesprekken gehad en daar kwam ik mezelf tegen. Ik besef nu pas wat er met jou gebeurt, nu jij door omstandigheden je werk niet meer kunt doen. We hopen en bidden dat de situatie verandert en dat je groen licht krijgt om weer te werken. En Mirjam, deze plaat ook voor jou. Je hebt het moeilijk door ziekte en andere kwalen die de kop opsteken. Jouw blijmoedigheid raakt me steeds als ik je ontmoet. Dat gebeurt niet zo vaak, al spreken we elkaar regelmatig via de app. Veel moed jou toegewenst met al jouw beperkingen, gebrek aan energie en pijn. Mirjam en Liesbeth, speciaal voor jullie beiden. Alle goeds gewenst vanuit Gods hand. Een lieve groet van mama Els.

Elke traan is een gebed, zingt Kees Kraaienoord. Music Worship hier op Grootnieuws Radio vanmorgen. En de muziek komt ook in Tsjechië aan. Dat is goed om te horen, Erika. En Erika, je laat weten. Ik wil graag een blessing doorgeven aan mijn fantastische vriend Johannes. Graag het lied De Kracht van de Liefde voor hem. Vindt hij mooi? Nou, bij deze. We gaan er samen van genieten. En jullie een goede tijd daar in Tsjechië.

0: Reni en Elisa met het lied De Kracht van Uw Liefde. Zometeen weer een nieuwe brandstof. Unies, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tim.
0: Hopelijk heb je een fijn weekend gehad en kun je er weer tegen. Want we hebben je nodig.
1: Als vakantie dit weekend, hoor. Dat mooie weer, heb jij dat ook?
0: Ja, klopt, klopt. Ik heb het idee dat het een week was dit weekend. Ja. Zoveel gebeurd, zoveel gedaan. En...
1: ja, echt heerlijk. Tuinfeestje van vrienden en dan s'avonds nog het water op. En ook geklust in huis. En gewoon zoveel in één weekend dat je denkt, hè, het is net vakantie.
0: Jongen, jongen. En dan ook nog inspiratie voor een nieuwe brandstof.
1: Ja, tussendoor las ik dit boek. Ik zie Jezus.
0: Ja.
1: Echt een heel bijzonder boek. Nou zeg ik dat vaker, maar dit is heel bijzonder omdat het gaat over hemelse ontmoetingen. De dingen die kinderen zien in het geestelijke. En daarover vertellen aan hun juf, Lotte Bloem.
0: Mm-hmm.
1: En het is een levensecht zoals ze het vertellen.
0: Mm-hmm.
1: En het gaat ook wat verder dan zomaar dromen hebben. Zij zegt echt, ja, wij bidden, wij doen luisterend bidden met kinderen. En wat zij dan meemaken is, ja, dat zijn echte ervaringen met God. Sterker nog, kinderen staan daar gewoon heel erg voor open. Ja, en daar heeft ze dus allemaal getuigenissen van verzameld, van kinderen, opgeschreven in dit boek. En ja, ik durf al te zeggen dat je echt iets bijzonders mee gaat maken.
0: Supermooi. Zometeen een nieuwe brandstof. Ik ga hier de laatste plaat in starten voor dit uur dan. Amy Grant, Lead Me On. Het was wel even leuk. Een beetje terug in de tijd. Heerlijk ook dat er wat klassiekers zo tussen zitten.
1: Fijn.
0: Ja, ik wil iedereen heel erg bedanken voor het lekker meedoen aan de blessings. En je uitnodigen voor de komende tijd om gewoon lekker aan te vragen. Ben je op vakantie of stuur je iemand op vakantie? Ben je het voort aan het bewaken? En trouwens, met jarig is ook altijd wel een ding. Hè? Als
1: gaat
0: je jarig
1: door,
0: bent in de vakantie, ja. Dan sneeuwt dat wel eens wat onder. Maar misschien hier in Blessings dat we alsnog daar extra bij stil kunnen staan. Dus grootnieuwsradio.nl/blessings voor al je blessings via de radio. Zometeen brandstof dus. En ik geef het woord, ik geef het podium aan Amy Grant. Ik wens je een mooie dag en tot vanavond bij Wens. Dit is Lead Me On.

0: bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
11: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
15: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 10 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Steeds meer jongeren krijgen gezondheidsklachten door vapen. Dit jaar zijn al bijna net zoveel ernstige gevallen gemeld als in 2024 en 2025 samen, meldt RTL Nieuws. Artsen zien onder meer buikpijn, misselijkheid en hartkloppingen. Ook worden mentale problemen in verband gebracht met vapen. We zijn nog te weinig voorbereid op extreme regenbuien. Dat zeggen de verzekeraars 5 jaar na de waternoodsramp in Limburg. Sindsdien wordt schade door overstromingen vaker vergoed, maar verzekeren alleen is niet genoeg. Volgens de verzekeraars moeten we in ons land ook maatregelen nemen om schade te voorkomen. Een consumentenclub wil Koop Nu Betaal Later dienst Klarna aanpakken. Ze zijn een massaclaim begonnen en eisen een 500 miljoen euro. Klarna biedt volgens de club leningen aan en zou zich daarbij niet aan de wet houden. Het bedrijf checkt bijvoorbeeld niet of iemand zo'n lening wel kan terugbetalen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 28 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig, met vooral in het zuiden wat bewolking. En tot zover het ANP nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
19: Er staan nog steeds file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Ditmaal door een ongeluk bij Afrit Kerkdriel. 5 kilometer file, 25 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht op de A16 Breda-Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file. Op de N230 Maarsen richting Utrecht tussen Maarseveen en de A27 2 kilometer file.
20: Ik hoop dat het voor jou een happy day is. Zo niet, dan denk ik dat brandstof je een aardig eind op weg kan helpen. We hebben een prachtig bovennatuurlijk gespreksonderwerp. En muziek van Gospel Boulevard is onderweg. You wash my sins away. Oh happy day.
21: Oh happy day. Warm zwemband.
22: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
23: Extra ruimte.

0: beter bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. Brandstof.
12: Met Denise Nahuis.
11: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Als hij nog niet happy was, dan is hij nu wel, hè? Gospel Boulevard en Oh Happy Day.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Ik heb altijd bewondering voor hoe fantastisch zij kunnen zingen. Maar ook die band, hoorde je al die basloopjes en het fantastische toetsenwerk? Nou, geweldig. Goedemorgen, heel leuk dat je erbij bent. De laatste reguliere Brandstof op maandag van dit seizoen. Volgende week zijn we live vanaf New Wine. Ik heb ook echt veel zin in, ik ben heel benieuwd. En de weken daarna ben ik er met zomerprogrammering. Volgens mij wordt het een topzomer, dus ik hoop dat je ons lekker meeneemt bij al je avonturen. Ja, en over avonturen gesproken, Lotte Bloem maakt er heel wat mee. Wat dacht je van hemelse ontmoetingen, wonderen en engelen zien? Ze doet deze ontdekkingen samen met kinderen. En dat maakt het nog bijzonderder als je het mij vraagt. Lotte Bloem schreef er het boek Ik zie Jezus over. Speciaal voor kinderen, maar het is zeker ook voor ouders en opvoeders. Misschien herken je het wel, kinderen die hele bijzondere dromen krijgen. Geloven op een andere manier dan wij volwassenen. Als je hier ervaring mee hebt, ik ben heel benieuwd. Praat mee. En het is natuurlijk voor veel kinderen ook al zomervakantie. Dus ik zou zeggen, doe ook mee. Stuur een reactie in de Grootnieuws Radio-app. Als jij kind bent en je maakt bijzondere dingen mee met God. Je kunt de studio appen via de Grootnieuws Radio-app. Zometeen schuift Lotte Bloem aan om er meer over te vertellen.

Marcel en Lydia Timmer met Kyrie Eleison. Ik vroeg me net af, zijn er ook al kinderen die meeluisteren? Dat komt mooi uit dan naar Marcel en Lydia Timmer. Volgens mij is dat de perfecte opmaat. En dat gebeurt zeker. Natanja, 12 jaar, laat weten, ja, wel iets heftigs. Mijn vader heeft 3 jaar geleden een ongeluk gehad. En dat heeft heel veel met me gedaan. Nou, dit soort verhalen komen ook terug in het boek dat ik zo meteen ga bespreken. En ik ben vooral heel benieuwd naar jouw ervaring. Want heb je wel eens van een kind gehoord wat hij of zij meemaakt met God? Zoals samen met Jezus rondrennen door de jungle, een leeuw aaien, in een boomhut zitten of schommelen? Je denkt misschien, kun je dat meemaken met Jezus? Nou, daar ga je vanochtend vanzelf achterkomen. Het zijn de dingen die kinderen aan Lotte Bloem vertelden nadat zij met hem bad. Lotte is ervan overtuigd dat kinderen net zo goed, misschien zelfs wel beter, een persoonlijke relatie met God kunnen hebben. De bovennatuurlijke avonturen schreef ze op in haar boek Ik zie Jezus. En zometeen is ze te gast om hierover te praten. Eerst muziek. De nieuwe single van Sarah Noah hoor je zo. En dit is Rant Collective, You Are My Vision.

0: Het is nieuw van Sarah Noah, Waar was jij? Je kunt ongetwijfeld raden waar ze dit op gebaseerd heeft, op welk bijbelboek. Het zou bijna alvast een quizvraag kunnen zijn voor de zomer, hè? Werd net al gevraagd in de app, komt er nog weer zo'n bijbelquiz? Volgens mij komt hij eraan deze zomer en is Jury daar druk mee bezig. Ons onderwerp van vandaag is iets bijzonders. En dat woord zul je misschien nog vaak horen vandaag, maar ik denk dat het terecht is. Kinderen ervaren God op een bijzondere manier. Ze kunnen bijvoorbeeld een kijkje in de hemel krijgen, engelen zien of Jezus zelf voor zich zien. Dat is de ervaring van Lotte Bloem. Ze is kindercoach, juf en moeder en ontdekte de kracht van luisterend bidden. Ze besloot dit ook te proberen met kinderen. Ja, er gebeuren allerlei bijzondere dingen als ze bidt met kinderen. De verhalen schreef ze op in het boek Ik zie Jezus. Lotte, welkom.
1: Dank je wel.
0: Hoe ontdekte jij de kracht van luisterend bidden?
1: Toen ik zelf 12 jaar geleden een levend geloof kreeg en ontdekte dat mensen gingen voor mij bidden, 2 mensen bij een vaderhartconferentie. En ze spraken zulke mooie woorden uit, waarvan ik dacht van hoe kunnen ze dit weten? En dat konden ze natuurlijk alleen door de Heilige Geest weten. Ze waren aan het profiteren over mij. En ik dacht van nou, dit wil ik ook kunnen. Dit is zo gaaf. We hebben echt een levende God.
0: En woorden als profiteren en dit soort dingen meemaken, was dat allemaal nieuw voor je?
1: Ja, dat was allemaal nieuw voor mij. Ik kom uit de gereformeerd vrijgemaakte kerk. Daar ben ik in opgevoed door mijn ouders. En ik heb echt het geloof meegekregen van hun en vertrouwen op God. Dus dat is heel erg mooi. Maar ik had nooit doorgehad dat je ook echt een levend geloof, echt een relatie met God kan hebben. En dat je ook met hem kan praten. Dus daar begon het bij mij 12 jaar geleden mee.
0: Ja, en dit is een heel verhaal waar we waarschijnlijk zo meteen nog op terug gaan komen. Maar je doet dit dus ook nu met kinderen, dat luisterend bidden. Misschien trouwens voor de mensen die het niet kennen. Luisterend bidden, wat houdt het in?
1: Ja, je bidt tot God en je vraagt of hij iets in je gedachten wil geven. Of een plaatje, of een gevoel. Hij kan op allerlei manieren zintuigen kan hij gebruiken om tot je te spreken. Mm-hmm. En dat kan je ontdekken van wat bij jou past. En op die manier wil hij tot je spreken, ook door bijbelteksten heen. En dat mag je gewoon ontvangen als je stil wordt in gebed.
0: En wat maakte dat jij dit met kinderen wilt doen?
1: Ik volgde op dat moment 9 jaar geleden een cursus luisteren bidden van New Wine. En ik vond dat zo gaaf dat ik dacht ik wil vaker oefenen dan die paar keer in de week. Of 1 keer in de 2 weken was dat. En ik dacht nou dat kunnen de kinderen uit mijn klas vast ook wel. En het is een christelijke school, dus ik dacht ik kan ook wel met ze bidden. En laat ik dat gewoon proberen met ze. Kijken okay. Wat er gebeurt.
0: En had jij van tevoren verwacht dat er zoveel bijzondere dingen zouden gebeuren?
1: Nee, niet zoveel in één moment. Ik had voor het eerst een eigen klas. Een vluchtelingklasje. En het was al lastig om ze stil te krijgen. En nu zei ik van nou laten we bidden. En dan gaan we voor 1 meisje de klas. Gaan we luisteren naar God wat we mogen ontvangen. En dan gaan we dat straks delen met elkaar. Dus ik zei...
0: Vond je dat niet spannend om te doen?
1: Ja, ik dacht, nou, er kan niks komen. Dat is ook prima. We oefenen gewoon, dacht ik.
0: Okay.
1: Dus ik dacht, we zijn 1 minuut stil. Ik ga beginnen met bidden. Daarna ben ik 1 minuut stil. En dan mogen jullie gewoon even luisteren. En dan mag je straks vertellen wat er is gebeurd. En dat was heel bijzonder. Want ze waren echt gewoon 1 minuut stil. Dat vond ik al heel bijzonder. Ja. En daarna deelden de kinderen wat ze hadden ontvangen. Maar 1 jongen bleef in de biddende houding zitten. En toen fluisterde ik van nou laat hem maar zitten. En delen jullie maar wat je had ontvangen voor dat meisje uit de klas. Het was maar een klein klasje met 7 kinderen. Verder allemaal jongens en 1 meisje. Maar wat bleek nou, ze hadden niet wat voor haar ontvangen, maar iedereen had persoonlijk iets voor zichzelf ontvangen. En een jongen die kreeg in zijn gedachten dat hij later dat hij moest stoppen met schietspelletjes wat hij deed, want dat was niet goed voor hem. En dat hij eerst monteur zou worden en later meester. Dus dat was al heel bijzonder om te horen. En dat meisje die zag allemaal mooie bloemen die ze mocht gaan plukken. En ze kreeg witte kleren. En een andere jongen die stond op een surfboard over golven. En hij was helemaal niet bang.
0: Wauw, en ja. Dat allemaal in 1 minuut.
1: Ja.
0: Ja, we gaan zo meteen ook nog even terug naar deze ervaring. Maar voor heel veel mensen zal dit, denk ik al... Nou ja, dat je even met gespitste oren zit te luisteren van... Wow, wat is dit?
1: Ja, dat dacht ik ook.
0: Ja, dat dacht jij op dat moment ook?
1: Ja, ik pakte gelijk een pen en papier. Ik dacht, dit moeten ze niet vergeten. Dit is zo bijzonder. Dus ik begon gelijk te schrijven wat ze vertelden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat denk jij waarom God dit aan kinderen wil geven?
1: Ja, ik denk dat het voor kinderen zo belangrijk is om te weten dat wij een levende God hebben. Dat je echt een relatie met ze kan hebben. En dat hij ook weet wat zij leuk vinden en belangrijk vinden of spannend vinden. Dat hij weet gewoon alles wat een kind nodig heeft.
0: En staan kinderen er ook meer voor open?
1: Ja, dat is wel mijn ervaring. Ja, het gaat toch wel makkelijker bij kinderen. Dat is ook wetenschappelijk wel neer te leggen. Maar het is ook zo dat zij makkelijker ontvangen. Toch wel.
0: Je schrijft zelfs in je boek over een bepaalde leeftijdsfase, categorie, waarin kinderen daar het meest ontvankelijk voor zijn.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Ja, tussen 4 en 6 jaar oud zijn ze nog het meest ontvankelijk voor het bovennatuurlijke. Dat heeft ook met de grijze hersenschors te maken. Of dat gaat best diep dan. Maar ja. Waardoor zij gewoon nog veel meer openstaan. Ook voor fantasie, maar ook voor het bovennatuurlijke. Om makkelijk te ontvangen. En wij als volwassenen hebben vaak toch wel meer ongeloof toegelaten. Van nou, dat kan niet. Of bepaalde denkpatronen. Waardoor wij niet volledig de controle durven los te laten en zo ontvankelijk te zijn als kinderen.
0: Ja, je bent het dus op gaan schrijven. En als ik je goed hoorde, dan was dat voor de kinderen zelf, zodat ze het niet zouden vergeten.
1: Ja.
0: Wanneer besloot je, er moet een boek komen?
1: Toen de ene na de andere gebeurtenis bleef komen. Ja, kleine, maar ook grote, bijzondere dingen tijdens het bidden. Ik ben gaan bidden in mijn kindercoachpraktijk, die ik ook rond datzelfde tijdstip begon. Maar ook met onze eigen kinderen. Daar leerde ik al jaren daarvoor al van. Dat zij hele bijzondere dromen ontvingen. Maar ook dat zij heel makkelijk over God vertelden tegen vriendjes en vriendinnetjes. En dat zij... dat zij ook hele mooie vragen, geloofsvragen al hadden.
0: Ja,
1: ja.
0: Nou, uiteindelijk heeft het dus geleid tot een boek waarin je het hebt over visioenen, Gods stem verstaan, profeteren, grote thema's. Volgens mij niet per se heel gebruikelijk voor een kinderboek. Kunnen kinderen dit eigenlijk zelf lezen of kunnen ze beter voorgelezen worden?
1: Ja, ik heb het zo geschreven dat het geschikt is voor kinderen van 8 jaar en ouder. Dat ze het zelf kunnen lezen. Maar het is ook heel erg mooi om het samen met een ouder te lezen. Mm. Dan kan je er ook nog rustig over doorpraten. En dan kan je de activaties, de opdrachtjes dat ze zelf kunnen bidden, kan je door de ouder laten voorlezen. Dat is nog het allermooiste. Ja. Mm.
0: Nou zit ik wel te denken. Kinderen zijn natuurlijk kwetsbaar. En zeker van een juf nemen ze alles aan. Is dat ook iets waar je bewust van bent?
1: Ik ben er wel bewust van. En aan de andere kant, wat is er mooier dan een persoonlijke relatie met God te hebben? Dat ze dat dan al mogen ervaren en leren hoe je dat zelf kan doen.
0: Ja, en natuurlijk zijn er ook vragen en twijfels. Dat is jou ook niet onbekend. Er is ook wel kritiek op van ja, hoe ver ga je dan met kinderen? Daar gaan we ook zeker in dit gesprek nog aandacht aan besteden. Maar het mag er ook gewoon zijn wat mij betreft de ervaringen die je meemaakt, die de kinderen meemaken. Dus het is een boek vol met echt heel bijzondere verhalen. Wat ontroert jou nou het meest over wat deze kinderen met je delen?
1: Wat mij het meest ontroert is dat de waarheid van God echt diep in hun hart gaat landen. Dus door die mooie geloofsavonturen die ze omschrijven. Dat lijkt heel kinderlijk soms, maar het is zo mooi wat zij... op dat moment gebeurt er echt iets met ze. Ik zie drukke kinderen veranderen in hele rustige kinderen. Hele verdrietige kinderen zie ik dat ze weer blij worden en vrede ervaren. En ik vraag ook altijd na zo'n gebed van wat denk je dat God hiermee bedoelt voor jou? Dat vul ik zelf niet in, want ik vind dat kinderen dat zelf kunnen verwoorden of misschien op een ander moment. En heel vaak hoor ik van ze, nu weet ik echt dat God heel veel van mij houdt. Of nu weet ik dat hij mij mooi vindt of dat hij altijd bij mij is en dat ik nooit bang hoef te zijn. Dat hoor ik altijd weer terug en dat vind ik zo mooi. En ik heb ook heel vaak gehad, als ik zo mooi, dat ik aanwezig was bij zo'n mooi gebed, dat ik nog dagenlang vol vreugde was, omdat ik wist dat er iets heel bijzonders was gebeurd in het kind. Dat bepaalde leugens weg moesten gaan, omdat zij nu echt wisten wie ze waren in Christus.
0: Nou, bedankt voor het delen van deze getuigenissen nu al. Je hebt zelf ook een bijzondere ervaring gehad met luisterend bidden. We hadden het er al kort over. Je was zelf toen al wel ietsje ouder dan deze kinderen nu, en ik hoorde graag zometeen meer over. Na Michael W. Smith en dit is Zach Williams, Chainbreaker.

0: heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je alleen maar...
0: Nee, dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Michael W. Smith en Draw Me Close. Daarvoor hoorde je Zach Williams. Op jonge leeftijd maakte Lotte Bloem iets mee dat diepe sporen naliet. Pas later in haar leven ontdekte ze hoe groot de pijn is die ze sinds dat moment met zich meedroeg. Ze ontdekt het wanneer er voor haar gebeden wordt en zij mag luisteren en ontvangen. Ja, Lotte, misschien goed om eerst nog iets verder terug te gaan. In wat voor gezin ben jij opgegroeid?
1: Ik ben in een liefdevol gezin opgegroeid. Met mijn vader, mijn moeder. En ik heb twee zussen en een zusje. En zoals ik net al zei, we zijn opgegroeid in een gereformeerd vrijgemaakte kerk. En ik heb wel echt geleerd wat geloven inhoudt. En later ontdekte ik nog meer diepere lagen die er nog meer zijn.
0: Mm, en toen je 15 werd, gebeurde er iets heftigs in jullie gezin?
1: Ja.
0: Met je moeder, hè?
1: Klopt. Ja, mijn moeder die had een aneurysma bij haar hersens. En dat was zo groot als een sinaasappel. Die moest verwijderd worden. En die operatie was best wel riskant. En toen we bij haar kwamen, vlak voor de operatie, toen zei ze ook van ik leg mijn leven in Gods handen. Dus het was heel spannend hoe ze eruit zou komen.
0: Mm.
1: En ik ben heel dankbaar en blij dat ze nog steeds leeft. En ze heeft wel, doordat ze bij de hersens moesten opereren, is ze halfzijdig verlamd geraakt en heeft ze afasie gekregen, waardoor ze moeilijk uit de woorden kan komen. Maar ze is er nog steeds en dat is wel heel erg bijzonder.
0: Ja, wat voor effect had dit op jouw leven daarna?
1: Ik probeerde eigenlijk een beetje te vluchten, niet stil te staan en geen pijn te voelen, zeg maar. Dus ik ging veel drinken op feestjes en veel werken. Ik wilde niet zoveel stil hoeven te staan. Onbewust, ik had het zelf niet zo door.
0: Want waarom deed dit zo'n pijn?
1: Je hebt toch een stukje van je gezonde moeder moeten verliezen, zeg maar. Ja, en dat raakt me nu ook toch nog wel. Terwijl ik wel dankbaar ben dat ze er nog steeds is. Dat deed dus toch wel verdriet. Terwijl ik dacht van we gaan gewoon door. Het gaat goed met ons. En ik stond er eigenlijk minder bij stil eigenlijk.
0: Het is ook lastig dat verdriet. Want je bent ook blij dat ze er nog steeds is. Dus ja, is er dan ook ruimte voor verdriet? Dat lijkt me heel lastig.
1: Ja, dat was ook wel lastig. Dus daarom ga je ook maar gewoon door met dingen.
0: Ja.
1: Ja.
0: We maken een sprong in de tijd. Wat gebeurde er de eerste keer toen jij luisterend bidden meemaakte?
1: Ik was bij een weekend van New Wine, een gebedsministrie weekend. En we deden een oefening dat we aan God vroegen van zit er nog ergens pijn of verdriet in ons hart? Wat we misschien niet zo goed weten. En toen raakte hij me zo aan dat ik echt nog wel last had van het moment dat mijn moeder die aneurysma kreeg en de hele operatie. En
0: met hij bedoel je God?
1: Ja, God liet dat zien dat daar nog pijn zat. En dat was een jaar of 4 geleden. Vervolgens gingen we in groepjes voor elkaar bidden. En er waren 3, 4 vrouwen die echt heel mooi gebed voor mij uitspraken. Maar op een gegeven moment hoorde ik ze niet meer. En toen liet God mij elk kamertje in het ziekenhuis weer zien. Dat hij er altijd bij was. Dus hij bracht mij terug naar 20 jaar terug in de tijd dat mijn moeder in coma lag op het IC. Dat je ook zag dat de haren weggeschoren waren en haar een litteken zeg maar op de hoofd van waar ze geopereerd hadden.
0: Terwijl ze voor jou aan het bidden waren, was jij eigenlijk ergens anders.
1: Ja, ik was terug naar die tijd. Ja, en hij liet mij zien dat Jezus ook achter mij stond in het kamertje waar ik toen was. En dat was al zo bijzonder voor mij om te weten dat we niet alleen waren, dat Jezus er altijd bij was. En daarna liet hij mij door zijn ogen naar mijn moeder kijken. En dat is zo indrukwekkend. Ik kan er nog steeds geen woorden aan geven, want hij houdt zo ontzettend veel van mijn moeder. Ik had zoveel blijdschap, zoveel vreugde kwam er in mijn hart. Ik voelde me vereerd dat ik gewoon even door zijn ogen naar mijn moeder mocht kijken. En toen later besefte ik over, maar zo kijkt hij dus ook naar ons en naar mij. Met zoveel liefde. Dat is echt ongelooflijk. En dit gaf echt innerlijke genezing voor mij. Voor de pijn die in mijn hart zat. Er kwam echt iets nieuws daarvoor in de plaats. En daarna liet hij mij ook nog andere momenten in het ziekenhuis zien. Dat ze op een ander kamertje lag. En dat ik samen met mijn vader bij mijn moeder was. En dat ze de eerste drie woordjes weer sprak. Terwijl artsen hadden gezegd dat ze nooit meer zou kunnen spreken. Dat ze altijd met een zonnebril op zou moeten zitten. En nou was ze allemaal niet kon. Maar God zei, ik kreeg echt in mijn gedachten van, nee, maar ik had speciaal voor jou die momentjes bewaard. Of jou gegeven dat jij daar getuige van mocht zijn.
2: Vond je dat nog op een of andere manier vreemd? Want je was dit niet gewend. Het gebeurde eigenlijk allemaal voor het eerst.
1: Ja, ja, ik vond het heel bijzonder. Het was even alsof ik weg was bij die vrouwen. Heel indrukwekkend was het. En ik vond het niet raar. Ik dacht echt van ja, wij hebben ook een almachtige God die alles kan. En ook weet wat je nodig hebt. En dit was precies wat ik nodig had voor dat moment.
2: Was dit ook het moment dat je besloot, ik wil dit doorgeven?
1: Ja, ik dacht als die dat bij mij kan. hè? En als je ziet hoe ik heb geleefd met mijn verdriet. Dat ik dacht, waarom was ik niet eerder bij God voor herstel, voor innerlijke genezing. En als hij dit voor mij heeft, hoe mooi is het als hij dat ook al aan kinderen geeft. Want hij wil het aan hen geven. En dit was niet eens zo georganiseerd, dit gebed. Hè? Die vrouwen, ik vroeg later, wat hebben jullie allemaal gebeden? Wat hebben jullie allemaal gezegd? Ja. Dat was ook allemaal heel mooi. En allemaal mooie bijbelteksten hadden ze voor mij.
2: Ze hadden geen eens specifiek daarvoor gebeden. Bedoel je?
1: Nee, ja, ik weet eigenlijk, ik was er niet meer bij. Nee. God liet mij dat hele visioen zien, dus ik hoorde niet eens meer wat ze allemaal spraken op dat moment. Mm. Dus later heb ik nagevraagd en ik heb ook gedeeld wat ik had meegemaakt. Ja.
2: Ja, was voor hen denk ik ook heel bijzonder.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Ja.
2: Nou, je bent het dus ook gaan doen met de kinderen met wie je werkt. De eerste keer was in een klas met vluchtelingenkinderen. Je deelde daar net al iets over, maar er valt nog meer over te zeggen. In het volgende uur gaan we met jou terug naar die klas en horen we wat er gebeurde. En ik ben ook heel benieuwd hoe jij luistert naar dit thema. Herken je het dat kinderen bijzondere dingen meemaken met God? Je verhalen, we zijn er ontzettend benieuwd naar. Ze mogen gedeeld worden in de Grootnieuwsradio-app. En ook zeker kinderen, hè? Praat mee vanochtend. Muziek van Mercy Me komt eraan. En dit is de Opwekking Band met Talita Nawijn, Toon Mijn Liefde.

alone, making well with my soul. I need a peace that only

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl. Je verdient het.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
6: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Steeds meer jongeren krijgen gezondheidsklachten door vapen. Dit jaar zijn al bijna net zoveel ernstige gevallen gemeld als in 2024 en 2025 samen, meldt RTL Nieuws. Artsen zien onder meer buikpijn, misselijkheid en hartkloppingen. Ook worden mentale problemen in verband gebracht met vapen. We zijn nog te weinig voorbereid op extreme regenbuien. Dat zeggen de verzekeraars 5 jaar na de waternoodsramp in Limburg. Sindsdien wordt schade door overstromingen vaker vergoed, maar verzekeren alleen is niet genoeg. Volgens de verzekeraars moeten we in ons land ook maatregelen nemen om schade te voorkomen. Een consumentenclub wil koop nu betaal laterdienst Klarna aanpakken. Ze zijn een massaclaim begonnen en eisen een half miljard euro. Klarna biedt volgens de club leningen aan en zou zich daarbij niet aan de wet houden. Het bedrijf checkt bijvoorbeeld niet of iemand zo'n lening wel kan terugbetalen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 28 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig, met vooral in het zuiden wat bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 3 kilometer file door de controles, 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en Duitsland 3 kilometer file. Op de A28 Assen richting Zwolle staat 3 kilometer file bij Afrit Westerbork. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook waarschijnlijk nog een half uur dicht. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 4 kilometer file en 20 minuten vertraging.
13: Kinderen en bovennatuurlijke waarnemingen. Daar hebben we het over in Brandstof. Lotte Bloem maakt het regelmatig mee. Sterker nog, ze nodigt kinderen uit om samen te luisteren naar God. Ja, zometeen hoor je wat er dan gebeurt. Na muziek, deze komt eraan. Kun je hem al raden? Ja toch? Come People of the Risen King.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
18: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
19: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
18: Sorry Bo, het is beauty.
19: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: Door de stijgende prijzen kan het

0: opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten

0: Keith en Christine Getty. Come, people of the risen king.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Welkom, fijn dat je luistert. Luisteren, dat is precies waar we het vanochtend over hebben. Ja, niet zomaar luisteren, nee, luisterend bidden. Lotte Bloem ontdekte hoe bijzonder dit is en ze wil dat niet voor zichzelf houden. Ze werkt onder meer als kindercoach en juf en besloot om luisterend te gaan bidden met haar kinderen. Ja, en dat levert vaak heel mooie momenten op. Momenten die ze heeft opgeschreven in haar boek Ik zie Jezus. Lotte, nogmaals welkom.
2: Dank je.
0: De eerste keer dat jij luisterend ging bidden met een groepje kinderen, daar heb je net al iets over verteld, maar voor de mensen die net inschakelen, wat was de setting?
2: Ja, we gingen met de taalklas gingen we bidden. En dat deden we voor het eerst. En de andere kinderen ontvingen al hele mooie dingen. Maar één jongen bleef maar in de biddende houding zitten. En dat duurde 5 minuten, toen 10 minuten. En op een gegeven moment kwam hij met een hele diepe zucht weer recht overeind zitten. En hij keek ontzettend blij. Dus toen vroeg ik van, wat was er bij jou gebeurd dan? Want ja, was de bedoeling even 1 minuutje iets ontvangen en dan door.
0: Ja.
2: Maar hij vertelde wat hij allemaal had meegemaakt. En hij deelde dat hij in een klas zat met heel veel kinderen. En ze moesten een hele moeilijke rekentoets maken. En andere kinderen werden geholpen door hun ouders, maar hij niet. En een andere jongen ook niet. En op een gegeven moment kwam er een man naar hem toe. En die vroeg aan hem of die hem mocht helpen. En graag, zei hij. Die man die had witte kleren aan en een rode sjerp om. En hij hielp hem heel fijn. En daarna hielpen ze die andere jongen ook. En toen liepen ze hand in hand uit de klas. En hij vroeg al, die jongen vroeg aan hem van, wie bent u eigenlijk? Nou, wie denk je dat ik ben? Toen zei hij, Jezus. Toen zei hij, ja. En toen liepen ze naar buiten en naar zijn huis toe. En toen klopte ze aan bij zijn huis en het hele huis werd verlicht. En toen deed zijn zus open. En toen kwam zijn vader er ook bij staan. Van, oh, heb je Jezus meegenomen? En toen vroeg zijn vader van, kan je mijn dochter ook brengen? Want die is nog steeds in Eritrea. We weten niet hoe het met haar gaat. En toen zei Jezus, ja, natuurlijk. En toen... toen kwam ze vanuit de lucht, kwam ze eraan. En toen waren ze ontzettend blij, gingen ze knuffelen. En daarna ging Jezus weer weg. Toen zagen ze hem naar de wolken toe gaan. En toen zwaaide Jezus. En dit was zo bijzonder dat hij dit ontving. Want ik wist dat zijn zus inderdaad nog in Eritrea was. En dat ze niet wisten of ze nog leefde.
0: Oh, echt?
2: En, want toen ze vluchtte uit het land, toen werd zij toch nog weer meegenomen door soldaten en in de gevangenis gezet.
0: Oh, schuwelijk.
2: En toen hebben we een hele tijd gebeden voor haar, dat ze iets van haar mochten horen. En op een gegeven moment stopten we maar met bidden, omdat de jongen best wel verdrietig was. En toen hadden we afgesproken dat we zelf allemaal bleven bidden. En na 9 maanden kreeg ik een berichtje van de contactpersoon van zijn gezin. Van dat ze die zus had gebeld, dat ze nog leefde. na 9 maanden, het was net coronatijd, dus dat duurde allemaal heel lang voordat ze. En toen kwam er ook bij het opvangkamp waar ze zat in Ethiopië, was ook oorlog. Toen na 9 maanden was ze er ook.
0: En wow.
2: Zo bijzonder dat het visioen dus was uitgekomen. En ik ben ook bij haar thuis geweest en aan die zus gevraagd van, hoe heb je dat overleefd? Want er zijn vast gruwelijke dingen gebeurd bij haar. En toen wees ze in de lucht, zei ze, komt alleen maar door God.
0: Wauw.
2: Dus dat is zo ontzettend indrukwekkend. Nou, ja. Die was dus tijdens de eerste keer luisteren en bidden met de kinderen.
0: Tijdens de eerste keer?
2: Ja.
0: Oh, ik weet gewoon bijna niet wat ik moet zeggen. Dit zijn verhalen die je geven gewoon, die geven je mond. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Wat gebeurde er met jou?
2: Ja, ik was ook zo verrast. Ik vond het zo indrukwekkend. Ik dacht, wauw, als God nu al zo wil spreken door kinderen heen. Dit is fantastisch. Dan wil je meer van dit soort mooie momenten voor die kinderen. En ja, dat er zulke gave dingen gebeuren dan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Denk je dat vluchtelingkinderen er gevoeliger voor zijn, voor het ontvangen van dromen?
2: Misschien wel. Zij hebben ook wel, deze kinderen waren ook wel bewuster van de geestelijke wereld. Dat er ook wel demonen zijn en praten daar toch ook makkelijker over. Ze hebben wel net een ander geloof dan wat wij hebben. Maar dus ergens in die zin kunnen ze iets makkelijker ontvangen. Maar ik heb ook genoeg mooie momenten met andere kinderen meegemaakt. En als je ook kijkt naar wat er tegenwoordig op tv is. Kinderen worden echt in aanraking gebracht met, nou, in Disney films met spirituele tintjes. Hè? Duistere dingen. Of films of beelden die ze zien die nog niet geschikt zijn voor hun leeftijd. Horror of seksueel getint. De kinderen komen tegenwoordig zo makkelijk aan verkeerde beelden.
3: En zie jij dat dan ook, want je bent bezig met de geestelijke wereld. Heeft dat dan effect? Merk je dat het, ja, dat je hier dus echt, dat je dit tegenkomt?
2: Ja, ik kom dit wel veel tegen bij kinderen. En eerder dacht ik, als kinderen van die seksueel getinte opmerkingen maakten, kon ik boos worden. Dacht ik van, waarom doe je zo stoer?
3: Hè? Ja, waarom zeg je zo'n raar woord, zeggen we dan?
2: Ja. Zoals een jongen die op het schoolplein naar buiten liep en ik toevallig ook net naar buiten liep. En hij heel hard riep, dildo! Toen dacht ik echt, een jongen uit groep 7, hoe kom je erbij om zoiets te zeggen? Dus ik liep naar hem toe en ik voelde zoveel liefde voor die jongen. Want ik dacht, oh, je arme jongen, je hebt hier gewoon last van. Dus ik dacht van, hoe kom je erbij om dit te zeggen? Heb je dat een keer ergens gehoord van iemand of iets gezien? En hij werd helemaal rood en wilde liever eigenlijk doorlopen. Maar ik dacht, ja, ik moet eigenlijk nu even het momentje pakken. Want hij heeft hier last van. En toen zei hij, dit heb ik een keer gezien. En toen dacht ik, oh, dat is helemaal heftig als je dat hebt gezien, hè, op een beeld, een dildo. Toen zei ik van, heb je daar ook last van? Toen zei hij, ja, eigenlijk wel. En toen zei ik van, nou, maar God wil jou helpen dat je daar geen last meer van hebt. We kunnen ervoor bidden. En toen zei hij, nou, doe ik thuis wel. Maar ik dacht, nou, nee, we blijven hier even staan. Want ik dacht, ik moet nu doorpakken, want dat kreeg ik zo op mijn hart, dat God hem echt er vrij van wilde maken. Ik zei, blijf maar gewoon staan, je hoeft je handen niet te vouwen. Doe maar gewoon even je ogen dicht. Ik ga heel kort iets uitspreken en dan zien we wel wat er gebeurt. Dus ik vroeg aan God of hij dat nare beeld weg wilde halen en iets nieuws wilde geven. En op dat moment zag ik dat hij aangeraakt werd door God. En ik zag de tranen over zijn wangen stromen. En ik vroeg, wat gebeurde er? Want ik zag zo'n rust komen. Hij zei, ik moest denken aan een heel fijn moment met mijn gezin, dat we op het strand waren. En toen zei ik, van, oh, wat fijn. God heeft dit beeld weggehaald. Je hebt er geen last meer van. En hij was er zo blij van. En hij ergens liep hij gelijk weg, want hij dacht, oh, wat is er nou gebeurd? En ik vroeg ook, wil je dat ik iemand anders hier nog over vertel? Of is het goed zo? Hij had liever niet dat ik de juf of de ouders op de hoogte bracht. Hij vond dat goed zo. Dus ja, ik zag gewoon dat hij vrij is gekomen van het nare beeld wat hij heeft gezien.
3: Ja, dit is echt weer iets heel bijzonders wat je vertelt. Dit soort dingen lees ik ook in je boek. Tegelijkertijd gaan er ook wel wat vraagtekens bij mij omhoog. En ik denk bij je luisteraars ook. Want dit jongetje die geeft zelf aan van, nou, ik wil misschien liever niet dat er voor me gebeden wordt. Jij merkt de Heilige Geest, denk ik, in je, die wel door wil pakken op zo'n moment. Dat is ook voor jou spannend, kan ik me voorstellen.
2: Ja.
3: Maar je hebt ook inderdaad te maken met ouders, met leerkrachten, die misschien ook wel denken van, nou, ik weet niet of dit wel zo pluis is en of het kind dit echt wel zelf ook wil. Er zijn, neem ik aan, ook allemaal mensen die hier vraagtekens bij stellen. Is dat zo?
2: Ja, zeker. Ja, het is niet makkelijk om deze weg te gaan en God te volgen hierin. En ik begrijp het ook. Dit zijn best wel hele bijzondere dingen. En het liefst bid ik ook met ouders erbij, hoor. Omdat ouders hebben autoriteit over het kind. En die zijn verantwoordelijk en geven bescherming aan het kind. En het is ook gaaf als ouders dit ook meemaken. Hoe tof God door een kind heen kan werken. Maar tegelijkertijd heb je dat niet altijd zo voorhanden. En soms moet je toch luisteren naar de Heilige Geest en toch uitstappen daarin.
3: Ja, en dan doe jij dat dus. Nou, je hebt inderdaad ook reacties gekregen van ouders. Kunnen we misschien zo nog even over doorpraten. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe je thuis meeluistert. Misschien heb jij ook wel vragen. Die mag je stellen, want zometeen dan praten wij nog met elkaar door. Is alweer voor het laatste deel. Ik heb zelf gelukkig ook nog genoeg te vragen en jij genoeg te delen. Dus we gaan zo nog even doorpraten. En ik mag één van de boeken weggeven. Ik zie Jezus, getuigenissen van kinderen die dus inderdaad Jezus zien. Geschreven door Lotte Bloem, die bij mij te gast is. 1 exemplaar mag ik zo weggeven.

0: Toby Mac en daarvoor Lef met kleine sprankjes hoop. Stel je voor, je kind komt uit school met het volgende verhaal. Er was veel ruzie in de klas en toen zei de juf: "Duivel, je mag hier niet zijn, ik stuur je weg in de naam van Jezus." En toen werd het weer rustig. Hoe zou je hier als ouder op reageren? Het is een van de ervaringen die Lotte Bloem beschrijft in haar boek Ik zie Jezus. Ja, net hoorde je ook al van een gebed op het schoolplein. Waarvan Charissa zegt in onze app: wat een ongelooflijk stoer mens is Lotte Bloem. Zelf als leraar ook genoeg meegemaakt bij kinderen wat niet oké was, maar meestal niet het lef gehad om ervoor te bidden. Hulde. Nou, bij onze luisteraars, hulde voor jou, Lotte. Ja. We hadden het net al over ook de vragen die je er wel eens over krijgt. Ik zat ook te denken, je schrijft hier zelf ook over in je boek. Bij een kind loopt alles door elkaar heen. Herinnering, fantasie, werkelijkheid, vinden ze het allemaal even echt. Heb je zelf wel eens twijfels gehad bij wat een kind jou vertelde over de ervaringen met God?
1: Ja, zeker. Ja, ja, en ik heb ook een geestelijke mentor, Georgine, waar ik enorm dankbaar en blij mee ben. Want ik kom bij haar terecht met vragen dat ik dacht: hè, hoe zit dit dan? Hè? Als ze kinderen dingen deelden waarvan ik dacht: hè, kan dat echt? En dan kon ze het steeds weer naast de Bijbel leggen, waarin soortgelijke dingen ook gebeuren. En daarom introduceer ik elk hoofdstuk ook aan de hand van de Bijbel, waar zij mij heeft geholpen ook, waar het in terugkomt. Maar ik had ook zeker wel mijn vragen. Maar ik kon ook steeds weer checken van: hé, het voelt met de Heilige Geest voelt het goed dat het klopt. He, soms had ik wel eens mijn vraagtekens van: nou, nu slaan jullie een beetje door. Nu is het wel even iets te veel fantasie. En dan vroeg ik dat en dan klopte dat ook. Maar er is zoveel mogelijk bij God. En ook kinderen kunnen in een hele korte tijd zoveel delen. Want als je in gebed bent, als je God staat buiten tijd en ruimte, dan kunnen kinderen ook zoveel meer meemaken dan dat ene minuutje dat je met elkaar even ontvangt.
0: Oh, dat is ook een goed besef, ja. Want je kan ook denken, zoals bij het voorbeeld wat ik net zeg van een onrustige klas, hoe jij er dan voor bidt, denk ik bij de eerste keer dat ik het lees: wow, dat is heftig. Want je denkt misschien als leraar wel: nou, ze zijn moe, toe aan vakantie, moeten even afreageren. Maar jij besluit ervoor om te bidden en te zeggen: nee, duivel, jij mag hier niet zijn.
1: Ja, ja, ik had zelf ook zoiets van: wat klopt hier niet? Ik dacht: ik heb goed voorbereid, daar ligt het niet aan. Dus ik ging alles bij langs. Ik dacht: hoe kan het nou dat ik zo'n druk en zo'n onrust ervaar, terwijl het nergens voor nodig is? En toen vroeg ik aan God, eigenlijk ben ik de hele dag door tegenwoordig hoor, maar ik vroeg: wat is er mis? En toen kreeg ik heel erg de indruk dat ik iets weg mocht sturen. Dus ik dacht: ik dorp maar gewoon. Hè, dat is voor mij ook uitstappen. En het maakte zo'n verschil. Dat was zo bijzonder. In één keer voelden we een rust over ons heen komen en hadden ze geen ruzie meer en konden ze lekker werken.
0: Ja. Er gebeurt veel bij jou in de klas. Kinderen die beelden zien, die erover delen, dat luisterend bidden. Ik kan me voorstellen dat mensen denken: wow, wie is deze vrouw? Hoe doet ze dat? Maar misschien is het ook goed om te vermelden: de verhalen uit je boek, die zijn niet allemaal in één jaar gebeurd, hè?
1: Nee, zeker niet. En dit is deze verhalen heb ik in 9 jaar tijd verzameld. En ik heb ook echt gekeken van: ik wil en de kleine verhalen, maar ook de grote verhalen delen. Zodat iedereen, en ik deel ook bij het toerustinghoofdstuk naar ouders toe, deel ik ook wat mijn eigen geloofsreis was. En dit gebeurt echt niet elke dag bij mij. ik wil jullie echt bemoedigen van: wees moedig en heb een eigen persoonlijke relatie met God. En stap uit om dit ook met kinderen te doen, want het is zo fantastisch. Je kan juist van kinderen ook zelf weer leren.
0: Ja, je zegt niet voor niks: stap uit. Je hebt hier ook moed voor nodig.
1: Ja.
0: Want wat als ze niks zien of horen? Ik kan me ook voorstellen dat je dan het idee hebt van: oh, blijkbaar spreekt God niet tegen mij. En dat kan weer allerlei gevolgen hebben. Ziet hij mij dan niet?
1: Klopt, het gebeurt ook vaak. En ik leg ook altijd aan kinderen uit: het kan ook zijn dat er nu niks komt. Het is ook goed. Of dat je zijn stem niet herkent. Want God kan ook gewoon een fijn gevoel geven. Of dat je opeens een fijne herinnering krijgt. Of opeens aan een lied denkt. Of hij kan tot zoveel manieren tot jou spreken. Of misschien Ben je te gespannen op dat moment en komt het later als je lekker in je bed ligt wel de ontspanning om te ontvangen van God?
0: Mm. Ja, er zijn veel manieren, zeg je. Dat laat je ook zien in jouw boek, op hoeveel verschillende manieren God allemaal kan spreken. Ben je daarin zelf inderdaad de afgelopen jaren ook wijzer in geworden? Dat je denkt, er zijn nog veel meer manieren dan ik had kunnen denken?
1: Ja, ik ben voor mezelf dat ook aan het uitstappen. Nu past een plaatje veel meer bij mij, hoor. Dat ik een plaatje zie en dan gaat het in mijn gedachten verder door. En ik raad iedereen ook aan om te trainen, om je bij te scholen en gewoon te oefenen, heel veel oefenen. Om dat te ontdekken wat bij jou past.
0: Ja,
1: Sommige kinderen is het schrijven heel erg fijn. Dat doen we ook met de training Sterker door Jezus, identiteitstraining. Dan gaan we ook op verschillende manieren ontdekken hoe God tot hen spreekt. En ook wat ook een mooie manier is om een brief te schrijven naar God waar je hart lucht. En dan daarna schrijf je je eigen naam erboven. En dan schrijf je op wat er dan in je gedachten komt. En dat zijn zulke mooie waarheden wat kinderen dan opschrijven over het stukje tekst wat zij zelf hadden geschreven.
0: Mm.
1: Dat is ook een manier.
0: Ja, je zit vol met manieren volgens mij. En je hebt ook aan het eind van je boek een heel stuk geschreven, ook voor ouders en opvoeders. Juist om ze hierin ook toe te rusten. Wat is het belangrijkste dat je met dit boek ook aan hen wilt meegeven?
1: Ja, dat zij ook echt een voorbeeld zijn voor de kinderen. Van hoe is je eigen persoonlijke relatie met God? En dat je zoveel moois de kinderen mee kan geven om een fijn leven dicht bij God, bij een levende God te hebben. En dat zij Jezus kunnen zien. En dat ze hun ogen op Jezus gericht kunnen houden. Zodat de leugens steeds meer op de achtergrond gaan.
0: Ja. En ik begrijp dat jij het niet alleen bij een boek houdt. Je hebt het net al over een training. En er komt ook een toerustingsdag aan in het najaar.
1: Ja. Ja, ik ben ontzettend dankbaar dat ik bij de stichting Child of God Ministry zit. Met twee krachtige vrouwen. In maart hebben we de stichting gelanceerd. En op 7 november komt er een toerustingdag voor alle mensen die van kinderen houden. Ouders, kinderwerkers, iedereen. Om kinderen toe te rusten, zodat de hemel op aarde komt. En de dag heet Open Hemel.
0: Kijk, dat hebben jullie zo voorbereid en dat heb je in gedachten. Dat gaat dan gebeuren, nog één keer de datum?
1: 7 november in Veenendaal.
0: Oh, kijk. En als mensen erbij willen zijn, hoe regelen ze dat?
1: Ze kunnen via childofgodministries.nl kunnen ze zich aanmelden.
0: Oké, nou wij slaan deze link ook even op. Dus als je die wil hebben, reageer even in onze app. Ik zie dat er sowieso veel mensen nu aan het reageren zijn die graag het boek willen winnen. Daar zullen we zo goed naar kijken en een winnaar uittrekken. En misschien ook nog wel heel goed om te vermelden. Ja, je boek staat vol met prachtige illustraties. Op de voorkant staat Jezus afgebeeld met zo'n sjerp om, zoals de kinderen dat ook tegen jou zeiden. Het maakt de geestelijke wereld heel expliciet, viel mij op in die tekeningen. Wat wil je daarmee overbrengen?
1: Nou, ik ben heel blij. Mijn zus Ellen, die heeft al die prachtige illustraties gemaakt. En naar de voorkant kregen wij in een visioen door dat Jezus in het water stond en dat er echt honderden kinderen naar hem toe kwamen. En mijn zus die heeft het natuurlijke wat kinderen hebben verteld, heeft ze geprobeerd om te schilderen. En het geestelijke heeft ze geprobeerd met lagen, digitale lagen daaroverheen, om dat ergens toch in beeld te brengen van wat er gebeurt tijdens een gebed, om dat vast te leggen in een beeld.
0: Ja, ik heb al vaker gezegd, het is een heel bijzonder boek vanwege de inhoud, maar dus ook vanwege de illustraties. En dat boek heet Ik zie Jezus. Het is te vinden op jouw website.
1: Ja.
0: Die ga ik even noemen. Lotte Bloem, haar naam hebben we de hele ochtend genoemd. LotteBloemKindercoaching.nl.
1: Nee, anders.
0: Oh, sorry.
1: LotteBloemKindercoach.nl.
0: Oh, gelukkig. Goed dat je me even corrigeert. Ik zeg hem ook nog een keer. LotteBloemKindercoach.nl. Als je er nu niet uitkomt, maar je weet het, hè. Je mag ons ook even appen. Lotte, dank je wel voor je eerlijke en kwetsbare verhaal.
1: Jullie ook bedankt.
0: Zometeen, dan hoor je Elevation Worship over Jireh, de God die voorziet. En dit is Irma Dee. We hebben het over luisterend bidden gehad. Nou, dit is haar gebed, een hele bekende, gebed om kalmte.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

Elevation Worship met Gyra. Ja, een greep uit de reacties die binnenkomen op het gesprek met Lotte Bloem over haar boek Ik zie Jezus. Achna, met 29 neefjes en nichtjes, lijkt het geweldig om hiermee bezig te gaan. Nou, heel tof. Ik ben benieuwd. Als je dat gaat doen, laat het ons weten. En Wouter durft het bijna niet te vragen, maar zou het boek zo graag winnen omdat het interview hem diep raakt. Hij zegt, deze schrijfster heeft een bijzondere, bijna tastbare band met God. Haar verhalen spreken kracht, geloof en nabijheid uit. En hadden we het net nog even over toen de microfoons uitgingen. Het is natuurlijk ook geschikt voor volwassenen. Je kunt er net zo goed door geïnspireerd raken. En Jacqueline, die laat weten, mijn dochter van 8, die luistert mee en die vraagt steeds, wat bedoelt die mevrouw en kunnen wij dat ook doen? Nou, en dit is een reactie van een kind waarvan wij dachten, laten we zorgen dat het boek jullie kant op komt. Dus Jacqueline, hij komt eraan, hij is voor jou en je dochter. Zometeen hoor je Jamie McDonald en dit is Feest met Selah. Juich, Hosanna.

0: Ik weet niet hoor, maar volgens mij ben je vanochtend getrakteerd op heel veel mooie muziek. Jamie McDonald en Desperate, bijna tot slot in Brandstof. En dat betekent dat we vooruit gaan kijken met onze alleraardigste presentator van de lunchroom.
1: Dat zijn de teksten, doe nog eens.
0: Ja, dat jij heel aardig bent.
1: Hey, Denise, goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen. Nee, ik zat net nog een beetje volgens mij... de juf in mij kwam een beetje naar boven. Ja, alle juf te gast.
1: En
0: Tim,
1: te
0: gaan, jij, Tim en jij zaten een beetje zo te drentelen bij de deur.
1: Hij begon, hè? Wacht even.
0: Ja, nee, maar ik was heel duidelijk, hè?
1: Ja, maar hij begon echt.
0: Ja, nee, maar dit soort dingen... We spreken dit zo meteen nog even na de uitzending, Daan. Dus blijf jij maar even na.
1: Zeg, over de week.
0: Ja. Over een week? Dan zijn we op New Wine.
1: Ja, toch?
0: Ja, daar begon ik deze uitzending ook mee. Ik heb wel een beetje die kriebels dat je denkt... we gaan iets doen. We gaan op uitje, schooluitje, studio-uitje.
1: Busje staat klaar.
0: Ja, dit wordt helemaal leuk. Volgende week inderdaad, goed dat je het zegt... zijn wij op maandag op New Wine. Hoe laat beginnen we?
1: Jij begint om 10:00, denk ik.
0: Oh ja, dat is waar. Nee, dat gaat helemaal goed komen. We gaan ons best doen. Tot slot hier in Brandstof een nummer dat echt prachtig past... bij deze uitzending. Als het gaat over luisteren naar Gods stem, luisterend bidden... Dat kan dus al met kinderen. Sterker nog, zij zijn er goed in. Mosaic Worship en Reni Kraaienoord. Met het prachtige Ruimte. Veel plezier met Daan.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
6: Thijs en Jorieke live.
7: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
6: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
8: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
7: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
8: Wat ga jij dan doen?
6: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
8: Tot dan!
9: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 12 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft 14 jaar cel gekregen. Hij heeft volgens de rechter te maken met 2 moorden die meer dan 10 jaar geleden werden gepleegd. Er was levenslang geëist voor 5 moorden. Maar van sommige liquidaties is hij vrijgesproken omdat er geen bewijs was. In Meppel in Drenthe zijn panden ontruimd vanwege een grote brand. Die begon vanochtend in een voormalige slagerij waar nu barbecues en pallets liggen opgeslagen. Daarboven zitten appartementen. Voor de zekerheid zijn in Meppel ook kinderen uit een kinderdagverblijf gehaald. Ze worden opgevangen in een hotel. In Rotterdam is een man in een vuilniswagen beland. Hij zit daar nu vast tussen het vuil en klem met zijn been. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden. Ze denken volgens regiozender Rijnmond dat hij lag te slapen in een container met vuilnis. Daarna is hij samen met het afval in de vuilniswagen gekieperd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig, met vooral in het zuiden wel wat bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en Afrit Budel doe je er 10 tot 15 minuten langer over. De A7 Groningen richting Duitsland vanaf Oudeschans door de grenscontroles 25 minuten vertraging. En dat is ook het geval op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Koenenberg sta je bijna 50 minuten in de file. Tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Venlo West en knooppunt Tiegelia is je vertraging 5 tot 10 minuten door wegwerkzaamheden.
12: Opgelet. Even een vraagje hier in onze lunchroom. Heeft iemand van jullie enig idee wat er in het Bijbelboek Matteüs staat en dan wel hoofdstuk 6? Nee? Nou, dit en je hoort het hier straks helemaal. Yeah, look at the birds.
13: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Vodafone Mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: je mee. Plus.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
5: Met Daan Hartgers.
6: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom
1: met Daan Hartgers.
2: Goedemiddag. Ik ben 's morgens altijd vroeg op pad. Om zo op tijd een beetje in onze lunchroom aanwezig te zijn. Ja, er moet van alles voorbereid worden en zo. En dat was vanmorgen te merken op de wegen. Het was een stuk rustiger. Regio Noord had natuurlijk al vakantie. Zuid is daarbij gekomen. En ja, dat maakt het een stuk rustiger op.

weg. Hier is het niet rustiger in onze lunchroom. Integendeel, wat een drukte hier. Wat een gezelligheid. Ik zeg, hoe meer zalige zielen, hoe meer gezelligheid. Dat is het dus al, gezellig. En dat wordt het in de komende 2 uur ook, dat weet ik zeker. Wat jullie allemaal voorgeschoteld krijgen, dat vertel ik je zo dadelijk wel. Eerst maar eens genieten van ons hoofdgerecht. Das muziek, en wel van Darlene Check.

0: van God.
1: In het leven draait het niet om de absolute waarheid te weten, mocht die er zijn natuurlijk. Hè. Maar echt belangrijk zijn vertrouwen, hoop en ja, dat er ruimte ook mag zijn voor twijfel. Dat zong deze Martijn Buwalda. Het is 12:15.
2: De dagtekst.
1: En die krijg je dan elke dag hè, van ons in de lunchroom rond dit tijdstip. Komt vandaag uit Efeziërs 4 vers 2, waar staat: wees altijd nederig en zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Schone taak weer voor vandaag. Hè. Wees nederig, zachtmoedig, geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Efeziërs 4 vers 2.

Zelf trekken we het niet altijd meer in ons leven. Hè. Zo gaat dat, of zoals we al eerder zeiden. Soms hebben we onze twijfels, onze zorgen, onze angsten. De Lise moedigt ons aan om dat alles bij God neer te leggen en om bij hem veiligheid en troost te vinden. Schuil bij mij. Het is bijna 12:30, straks iets heel anders. De muzikale lunchkaart.

0: En met Dan Moon werd het 12:30. Tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buien en Radar. Zonnig, droog, maximaal van 22 graden aan de noordkust tot 31 in het zuiden van het land. Morgen opnieuw volop zonnig, weinig bewolking. Ook dan in het noorden lekkere temperaturen. Ietsje warmer nog dan vandaag. Maximaal morgen 27 graden daar en 32 in het zuiden van het land.
1: De lunchkaart.
0: Hoppakee, weer een zomerse week. Even kijken, muzikale lunchkaart voor vandaag. Klopt dit, jongens? Is dit de kaart voor vandaag? 13 juli, ja. 13 juli. Ja, ik heb hem. Beetje drukke boel bij ons in de keuken. Ik heb hem hier voor me liggen, de muzikale lunchkaart voor vandaag. 13 juli 2026. Unieke kaart. Je weet niet wat je hoort straks. Elke dag weer iets anders. Twee menu's, altijd heel overzichtelijk. A of B. Het is aan jou om te bepalen welk menu we helemaal gaan draaien. Nou, misschien eerst even een klein voorproefje.
1: Menu A.
0: Met als nagerecht. Sing Praise. Hoofdgerecht. Endless Hallelujah.

0: En dat moet het zijn.
1: Daan Hartgers.
0: En er wordt al besteld. En ja, dat kan vanaf nu. Ja, een minuutje of 8 ongeveer hoor. A of B, heel simpel. A of B. En waarom, hè? A of B. Ik ben benieuwd naar. Kom maar door.
2: De Lunchroom.

Twee liederen achter elkaar in onze lunchroom. God is with us. Je hoorde The Afters. En daarvoor voldoende voor vandaag. Door Cherish Music, Sharon Gibbs en ook Gilbert Tera. Je krijgt hem zo, de uitslag van de muzikale lunchkaart. What's

0: Al dus Matthew West, Don't Stop Praying, het is 1:15. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. He, dan krijg je de uitslag van de muzikale lunchkaart.
1: De lunchkaart.
0: Hadassa, dank voor het stemmen. Zeg ik ook tegen Jeroen, Matthijs, Esther, Joke, Johan, Iris, Freek, Paul, Mariette en heel veel anderen. Dit is B met They Will Know We Are Christians By Our Love, On My Knees en... And...

0: was menu B. Met They Know We Are Christians By Our Love, On My Knees en Yeshua. Dank voor het stemmen. Morgen 12:30 nieuwe kaart.
1: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie!
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
2: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 1 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft 14 jaar cel gekregen. Hij heeft volgens de rechter te maken met 2 moorden die meer dan 10 jaar geleden werden gepleegd. Er was levenslang geëist voor 5 moorden, maar van sommige liquidaties is hij vrijgesproken omdat er geen bewijs was. In Meppel in Drenthe zijn panden ontruimd vanwege een grote brand. Die begon vanochtend in een voormalige slagerij waar nu barbecues en pallets liggen opgeslagen. Daarboven zitten appartementen. Voor de zekerheid zijn in Meppel ook kinderen uit een kinderdagverblijf gehaald. Ze worden opgevangen in een hotel. In Rotterdam is een man in een vuilniswagen beland. Hij zit daar nu vast tussen het vuil en klem met zijn been. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden. Ze denken volgens regiozender Rijnmond dat hij lag te slapen in een container met vuilnis. Daarna is hij samen met het afval in de vuilniswagen gekieperd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig, met vooral in het zuiden wel wat bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Er staat een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam door een kapotte vrachtwagen tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein. Een kwartier vertraging in 7 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht door grenscontrole op de A7 vanuit Groningen bij de Duitse grens 4 kilometer file. En bijna een half uur vertraging, net zoveel vertraging is er op de A50 Eindhoven richting Arnhem door een ongeluk. Tussen Nistelrode en Ravenstein staat 6 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. A76 Geleen-Duitse grens, 5 kilometer file, 35 minuten vertraging.
0: We beginnen het tweede uur van onze lunchroom zo dadelijk toch met een prachtig lied, zeg. Even een klein voorproefje. Luister, dit lied.
16: Refiner's Fire.
3: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
14: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op Landal.

0: www.nl.
1: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
2: Summer. De Lunchroom.
3: Met Daan Hartgers.
2: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Refiners Fire. Goedemiddag. Mobieltjes, ja, we kunnen niet meer zonder, toch? He? Om even te kunnen bellen natuurlijk. Maar ook om te appen, even wat op te zoeken, om onze routeplanner

0: aan te zetten, onze socials te checken. Nou ja, van alles en nog wat. En nu hoorde ik dit verhaal bij onze collega's van de KRO, NCRV. Het verhaal van Floris.
1: 8 jaar geleden heb ik de smartphone in het vuur gegooid. Ik zat met een groep studenten rond een kampvuur. En een van mijn medestudenten die zei: telefoons, big tech, ze zijn alleen maar erop uit om ons leeg te zuigen. Laten we gewoon allemaal die telefoon in het vuur gooien. En iedereen lachen, niemand doen. Toen dacht ik na een paar minuten, ja, waarom niet? Toen heb ik mijn telefoon geplakt, in het vuur gelegd. Het was meteen heerlijk om geen telefoon meer te hebben. Voordat je je smartphone wegdoet, denk je misschien van: oh, dit kan ik dan niet, dit kan ik dan niet. Zo moeilijk is het niet, zo bijzonder ben ik niet. Kan iedereen.
0: Al dus Floris, die nu ruim 8 jaar geleden dus zijn smartphone in het vuur heeft gegooid. En dat bevalt hem zeer prima. Nu hoor ik je denken, en misschien ook wel bij mezelf, nou, ik zou dat niet kunnen, hè? Afscheid nemen van mijn mobieltje kan niet zonder dat ding. Maar misschien is het jou wel gelukt. Misschien ben jij wel zonder mobieltje gaan leven. Nou, wat voor leven kreeg jij toen? Laat het ons even weten via onze Groot Nieuws Radio app. En misschien heb je ook wel tips. Kan ook. Alles is welkom natuurlijk. Of iets meer behapbaar. Vakantietijd. Is dat voor jou een mooi moment om je mobieltje wat meer aan de kant te leggen? Dat zou kunnen natuurlijk. Dat kan via onze app. Kun je dat ook ons laten weten? Gaat dan wel weer via jouw mobieltje natuurlijk. Dat is een beetje ingewikkeld. Maar nou, is dat een mooi moment, de vakantietijd, om jouw mobieltje wat meer aan de kant te leggen? Dus minder met je mobieltje. We horen het graag via onze app.

0: Chapel Avenue, dat is een multiculturele kerk in Almere. Die gemeente wil eigentijdse aanbiddingsmuziek maken die toegankelijk is voor een breed publiek. En zo brachten ze onlangs dit lied uit, U maakt ruimte voor mij. Aansluitend hoorde je Natalie Grant met You Are My All in All.
1: De plaat die je raakt.
0: Muziek kan gewoon lekker klinken, het kan ons vermaken of soms van veel diepere betekenis zijn, zoals in dit geval voor Dorrie. Zij liet ons het volgende weten. In dit lied wordt verwoord waar ik naar uit mag zien. Naar de Heer te ontmoeten. Een verlangen naar de hemel waar geen verdriet, pijn of tranen meer zijn. Alle tranen zullen van mijn ogen afgewist worden. Dat geeft hoop in mijn leven. Dit is speciaal voor jou, Joke Buijs met Lichtstad met de Paardenpoort.

0: Je hoort een new name written down in glory. En daarvoor de stad met paarlenpoorten. En je hoort nu iets heel anders. Het is namelijk het weer voor vandaag en morgen. Namens Buienradar. Vanmiddag is het zonnig, droog. Maximaal van 22 graden aan de noordkust tot 31 in het zuiden van het land. Dus 22 in het noorden. Morgen opnieuw volop zonnig, weinig bewolking. Dan wordt het in het noorden ook wat warmer. Dan 27 graden tot 32 in het zuiden.
1: Daan Hartgers.
0: Het is voor velen vakantietijd en ik was even benieuwd naar... kun jij een beetje zonder jouw mobieltje? Lukt dat een beetje? Of volledig niet? Laat het ons weten.
2: De Lunchroom.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Hoe snel kan het gaan met een nieuw lied? Dit lied is nu ruim een halfjaartje uit. Dat is niet zo lang natuurlijk, maar velen kennen het al. Velen kunnen het meezingen, dat hebben we gemerkt. Toen ze bij ons, heb ik het over Sander en Angela, tijdens opwekking een paar maanden geleden in onze studio dit zongen. Nou, dat werd massaal meegezongen.
1: De Lunchroom.
0: Ja, heerlijke dag.
1: Schuif aan bij Daan.
0: Kan elke dag even aanschuiven hier in onze Lunchroom. We hebben het vandaag over onze mobieltjes. Ben je misschien wel van plan om in deze vakantie dat ding een beetje aan de kant te gooien? Sterker nog, dat ding helemaal weg te doen. En dan gebruik je zo'n oud Nokiaatje of zo voor alleen te bellen tijdens noodgevallen. Dat zou kunnen. Nou, ik vroeg aan jou, is dat iets voor jou? Nou, zegt Janine, mobieltje heb ik tot nu toe nog niet weggedaan. Ik leg hem wel wat vaker aan de kant. Vooral in het bijzijn van mijn kinderen, om zo toch een beetje een voorbeeldfiguur voor hen te zijn. Dat ik niet constant met dat ding in mijn handen zit. En je geniet toch veel meer zonder je mobieltje. Gesprekken zijn veel leuker met onze pubers. Je wordt minder afgeleid. Chris zegt, nou, ik kan niet zonder mijn mobiel, want ik kan niet meer naar jullie luisteren via mijn oortjes op mijn werk. Ja, dat is mooi, Chris. Goeie reden. Bas zegt, ik kan ook niet zonder. Ik heb me altijd op zak. Ik wil kunnen bellen bij nood, hè, dus 112. Ik gebruik hem ook in de supermarkt of in het restaurant om iets te vertalen via Translate. En ik ben momenteel in Spanje op vakantie. Er zijn bosbranden en ik wil het laatste nieuws natuurlijk wel volgen. Wie hebben we hier? Colinda, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Kun jij een beetje zonder je mobieltje, Colinda?
2: Ja, de ene keer beter dan de andere.
0: En wanneer lukt, wanneer lukt dat niet?
2: Ja, 's avonds op de bank. Ja, het bekende moment, denk ik.
0: Ja.
2: Ja, eigenlijk kost eigenlijk gewoon veel te veel tijd.
0: Ja, het is eigenlijk, zat ik net te denken, een soort zak chips. Je wil hem niet pakken, hè?
2: Een beetje wel, ja. Ja.
0: Ja, en daar zit van alles in. Allerlei lekkers, hè? Leuke dingen. Even een beetje afleiding, even niks.
2: Ja, klopt. Maar toch, dan ben je, nou ja, kijk je op je klokje en dan ben je stiekem toch weer een half uur verder met Insta of wat dan ook. Denk je, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen?
0: Ja, dat dus. Wanneer lukt het je wel om dat ding gewoon even bewust weg te leggen?
2: Straks vakantie komt eraan, dus dan ben ik echt wel heel bewust van, nou, hup, Insta, ik leg het even op mijn heupen, zeg maar. En dan gaat Insta eraf en dan gaan spelletjes eraf en kan ik het ook echt wel volhouden? Is het ook echt een opluchting of zo soort?
0: Maar wacht even, je gooit het er echt af dan ook?
2: Ja, dan gaat de Insta-app er gewoon af en dan kan ik er ook niet meer bij.
0: Oh, wat goed. Nou, dat vind ik al een hele stap.
2: Ja, en eigenlijk op die momenten mis ik het ook eigenlijk helemaal niet. En dan is het vooral gewoon lekker rustig.
0: Wat grappig, hè? Ja, we zijn verslaafd aan dat ding, ja.
2: Ja, eigenlijk gewoon wel. Ja. Het gaat er eigenlijk helemaal nergens over, maar ja.
0: Zo gaat het. We zijn gewoon mensen, Colinda, hè?
2: Ja, zeker. Ja, absoluut.
0: En als je dan even zonder Insta bent, of zonder spelletjes of zo, wat krijg je ervoor terug?
2: Gewoon veel meer tijd. Heel veel tijd over. Voor leuke dingen, nuttige dingen, huishouden, noem iets.
0: Ja. En dat is allemaal gratis. Dat is ook nog lekker,
2: hè? Ja, zeker weten. Absoluut.
0: Ja, nou mooi. Ga je nog met vakantie, Colinda?
2: Ja, zeker. Maandag op de weg te gaan, ja.
0: Oh, mag ik vragen waar naartoe?
2: Texel.
0: Oh, prachtig. Oh,
2: een heerlijke natuur in. En,
0: Nee, dan heb je dat ding niet nodig, hè?
2: Nee, eigenlijk gewoon helemaal niet, nee.
0: Voor een paar fotootjes misschien, voor de herinnering.
2: Dat mag inderdaad, maar probeer ik het ook mee te laten.
0: Nou, mooi. Zeg, dank en geniet er vooral van, Colinda.
2: Ja, gaat helemaal lukken.
0: Ja, doei.
2: Fijne zomer, doei.
0: Hoi.
1: De Lunchroom met

0: Heel mijn hart zingt, je hoorde Dean. En daarvoor Laura Story met Blessings. En je hoort de stem van Lucas. Goedemiddag, Lucas.
1: Goedemiddag, Daan.
0: Hans is al een beetje wieberen, eigenlijk. Beetje...
1: Ja, een beetje half weg, half hier nog.
0: Ja, wat doet hij nou eigenlijk, hè?
1: Ja, zeker. Ik denk de laatste loodjes voor zijn vakantie.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja. het is even maandagmiddag. Heb je maar een goed weekend gehad, Lucas?
1: Ik heb een heerlijk weekend gehad.
0: Nog een beetje gefietst of zo?
1: Ja, ik was afgelopen weekend in het noorden van het land. Ja. Ja, ik woon zelf in het midden van het land. Ja. Dus ik ben eigenlijk een klein beetje de hitte ontvlucht. Ja. En richting het noorden was het heerlijk cool trouwens. Dus ik heb heel eerlijk gefietst. Ja, dan kom je soms door dorpjes heen waarvan je denkt van, bestaat dit echt? Ik was bij het dorpje Hongerige Wolf.
0: Dat is niet waar.
1: Nee, echt waar. Nee. Het bestaat echt.
0: Hongerige Wolf?
1: Hongerige Wolf.
0: Niet waar.
1: Ja. Ja, ik weet niet waar die wolf trek in had. Oh, maar ik mocht in ieder geval niet in. Er was een of ander feest met alles was afgezet met hekken. Dus
0: met wolven.
1: Dus ik moest helemaal omfietsen.
0: Oh,
1: maar je komt echt in Friesland en in Groningen kom je soms door dorpjes heen. En denk je van, bestaat dat?
0: Ja.
1: Zeker. Staan nog van huizen.
0: Gelukkig ben je weer terug, Lucas.
1: Ik ben weer terug.
0: Dat had anders uit kunnen pakken. Hè? Het tipje van de sluier straks.
1: Ja, het is zomer. En we gaan vanaf vandaag vol de zomerclassics in backstage. Ja. Dus we gaan lekker terug naar de jaren 70, 80, 90.
0: Heerlijk.
1: Zero's.
0: Heerlijk. Geniet ervan, hè.
1: Joep.

0: berichtje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie olifant.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 2 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Alkmaar is de eerste zitting geweest in de moordzaak rond een vrouw in Nieuw-Vennep. Zij werd eerder dit jaar door een man doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Volgens justitie viel de man die dag meer vrouwen lastig. Zeker 4 zijn naar de politie gestapt. De verdachte is een Italiaanse arbeidsmigrant. Tientallen boeren hebben vannacht door heel het land gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeerden bijvoorbeeld distributiecentra van supermarkten in het Drentse Bijlen en Geldermalsen in Gelderland. Volgens Farmers Defence Force waren het spontane acties van boeren en komen er nog meer aan. Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag zijn voorarrest waarschijnlijk thuis uitzitten met een enkelband. Een rechter heeft dat besloten. Høiby werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandelingen, maar ging in hoger beroep. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig en tot ruim 30 graden in Zuid-Nederland. En dat blijft vanavond ook zo. Morgen opnieuw zon en van noord naar zuid 25 tot lokaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staan een file tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein van 9 kilometer. 20 minuten is de vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Omrijden over de A13. A35 Almelo, Duitse grens tussen Enschede-West en de Duitse grens 4 kilometer file. En van de Duitse grens naar Enschede staat 5 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er ligt namelijk zand op de weg en tot een uur of 3 is afwisselend per rijstrook maar 1 rijstrook per richting beschikbaar. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat 10 kilometer file tussen Os-Oost en Knoop het Bankhoef. De vertraging is 20 minuten.
16: Goedemiddag, zometeen gaan de heupen los hoor in backstage. Dat verzeker ik je alvast. En muziek komt eraan van de Blowing Co. en Carrie Job.
17: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
18: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze, in een leuk plaatsje.
22: Met 20.000

0: Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt fluisterend en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat ze kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergronds onderdrukt.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan. En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
6: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. Summer. Backstage.
7: Met Lucas Kramer.
6: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: En van die geest hebben we meer en meer nodig. Je hoort het DAF, een lied van The Belonging Co. en Carrie Job.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I see a great news radio is Joel and Luke here with Fakir Country.
3: Hey, this is Andrew Rip.
4: Hey friends, I'm Natalie Lane.
5: Met Lucas Kramer.
0: Een hele goede middag. Het is maandagmiddag 13 juli 2026. Ja, de zomer die is volop bezig. Ook vanmiddag lekker warm en kan zelfs een graad of 32 worden vandaag. Ja, de een die mag die middag doorbrengen buiten in de zon. En de ander, ja, hopelijk binnen met een beetje airco en een beetje verkoeling. Nou, wat de maandagmiddag extra speciaal gaat maken, ja, dat zijn de zomerclassics die je vanaf vandaag gaat horen in dit programma. Zomerse nummers uit de voorbije decennia. En zometeen kan er een beetje meegedijnd of misschien meegedanst worden op klanken van Toby Mac. En we blikken ook deze zomer terug op de mooiste nieuw uit Nederland nummers van het afgelopen seizoen. Zo horen we dit uur nieuwe muziek van Stuart Bin. Ja, muziek van Sela ga je ook zo meteen horen. En eerst een lied over wat christenen al eeuwenlang ervaren in meer of mindere mate. En dat is de leiding van God in hun leven. Lauren Daigle zingt erover. Dit is You Lead Me.

0: Sinds hij verrees in heerlijkheid, ben ik van vloek en schuld bevrijd. Ik leef in hem en hij in mij. En dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. Je hoorde Sela en Jezus alleen, hij is mijn rots.
1: Groot Nieuws Radio,
2: Zomer Classics.
0: Ja, zoals gezegd, we gaan een zomerseizoen in vol met Zomer Classics. Ja, nummers uit de afgelopen decennia. Ja, die bijzonder zomers in het oor klinken. Ja, nummers en ook artiesten om niet te vergeten. Ja, en dan kunnen we om één naam zeker niet heen. En dat is de naam van Toby Mac. Ja, één van de drie zangers van Digitalk natuurlijk. En met Heaven on My Mind heeft hij ook vandaag de dag nog altijd een plekje op de playlist van Gronings Radio. Ja, vandaag een ander nummer uit 2008. En dat gaat over een hele bijzondere liefde. Namelijk iets bovennatuurlijks. Iets waar je ja, ook zomaar aan voorbij kan leven. Maar ook een liefde die niet moeilijk te vinden is. En als je er eenmaal van geproefd hebt, ja, dan verlang je er meer en meer naar. Nou, ik denk dat je wel weet waar ik op doel als ik het heb over een bovennatuurlijke liefde. Dit is No Ordinary Love. En als je iets van een maandagmiddagdip hebt, nou, dit is het moment om van je stoel op te staan en die heupen heel even te laten gaan. Dit is Toby Mac.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Gerald en Linda Troost zien goud in jou. En daarvoor, ja, wat energie op deze maandagmiddag. Ook Alexander ging daar heel erg lekker op die energie. Van Toby Mac, je hoorde No Ordinary Love. En dat was een lied uit 2008.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Ja, en van het verleden 2008, ja, dat klinkt toch ons heel erg dichtbij eigenlijk. Gaan we toch terug naar nieuwe muziek uit het afgelopen seizoen. Want dit zomerseizoen gaan we terugblikken op hele mooie releases van de afgelopen tijd. Nou, zo bracht Seward Bin een nieuwe EP uit. En dat kun je gerust bestempelen als heel veel jeugdsentiment. Maar dan ja, met een nieuwe twist daaraan gegeven. En natuurlijk met een grote rol voor de gitaar, want dat is het instrument waar hij het liefst op speelt. Nou, ik was in de voorbereiding even zijn EP aan het doorluisteren. Onder andere dit lied staat ook op die EP.
2: Voor

prachtig. Wij zongen dit lied altijd na de maaltijd volgens mij in het gezin. Nou, prachtig voor al uw goede gaven. En ook het nummer dat je nu gaat horen kun je denk ik wel meezingen van begin tot eind. Nou, doe het gerust hoor. Come, let us sing. Nieuwe muziek van Siward Bin.

0: Dat klinkt vertrouwd, hè? Stuart Townend en All to See the Dawn, The Power of the Cross. Ja, en daarvoor, dat klonk ook vertrouwd. Maar toch is dat gloednieuw. Muziek van Siewert Bin, dat is zijn naam. In het lied Come Let Us Sing. Ja, zometeen krijg je nog een zomerclassic van me. Ik ga nog even niet verklappen van welke artiest, maar wel kan ik zeggen dat we teruggaan naar de jaren 80. Muziek komt eraan van Lef en ook van Hillsong Worship, maar eerst duiken we nog even de Bijbel in.
1: De dagtekst.
0: Met een belangrijke les uit Efeziërs 4, vers 2. Daar staat: wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Dus wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. De dagtekst van vandaag uit Efeziërs 4, vers 2.
2: Als we soms de moed verliezen,

nog gaat komen of wanneer het einde is. Maar wij hopen, wij geloven dat onze toekomst zeker is.

0: mooi gebed om te bidden. Lord, have your way in me. En dat laat zich het beste vertalen, denk ik, met... ja, laat uw wil geschieden in en door mij. Je hoorde Hillsong, Worship en I Surrender.
1: Groot Nieuws Radio, Zomer Classics.
0: Ja, en dan het duo Eddie DeGarmo en Dana Key. Ja, twee bebaarde mannen. En als je het artwork van hun platen ziet, dan weet je het zeker. We gaan tijdreizen. We gaan tijdreizen naar een ander decennium. En in dit geval naar het jaar 1983. Ja, Eddie en Dana die kwamen op latere leeftijd tot geloof. Ze raakten betrokken bij Youth for Christ en ze lieten zich inspireren door onder andere Larry Norman. Door muziek te gaan maken van het hedendaagse soort. Ja, ook een paar decennia geleden hadden ze dus hedendaagse muziek. Nou, ze gingen dus moderne muziek maken. Eerst onder de titel The Christian Band. Ja, 10 punten voor de originaliteit. En later werden dus DeGarmo en Key. En dit lied is een loflied voor God. Ja, laat de hele schepping, laat de hele wereld halleluja zingen voor Jezus. Let the whole world sing, DeGarmo en Key. En luister goed mee naar het prachtige intro. Uit 1983 dus.

Dolbacking Band met Rebecca Sehet, Jan en Overwinnaar. Ja, zometeen na 3 uur meer backstage en meer zomerclassics. En dit is We Are Messengers en 1000 Times.

0: tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
2: Odido. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert
5: Heijn. We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 3 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink zou als VAR met Danny Makkely meegaan naar het WK-voetbal, maar de FIFA trok zijn deelname in door een ontuchtzaak na een Europese wedstrijd. Die zaak werd geseponeerd. Rob Dieperink was 38 jaar. Voor de brand in de binnenstad van Meppel zijn 2 NL-alerts verstuurd. Daarin staat het advies om ramen en deuren dicht te houden tot de rook weg is. Het blussen gaat waarschijnlijk nog uren duren. Het dak van het brandende pand is ingestort. Een kinderdagverblijf in de buurt en een hele straat zijn ontruimd. Vanwege de lage waterstand moeten binnenvaartschippers soms langer wachten bij de sluizen. Die laten minder schepen door om water te besparen. Door het lage water kunnen de schepen ook nog eens minder vervoeren, want dan liggen ze minder diep in het water. Daardoor zijn meer schepen nodig om dezelfde ladingen te transporteren. Het weer van Weer Online? Bijna overal schijnt de zon en het is ruim 30 graden. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang warm. Morgen wordt weer stralend zonnig en 25 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Het is druk onderweg, omdat een groot gedeelte van het land de zomervakantie is begonnen. Meerdere files vallen op, te beginnen met de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij Den Hoorn is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk en de rechter rijstrook is hier dicht. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor knooppunt Brechtseplein een kwartier vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken door grenscontroles een half uur extra reistijd.
13: En zometeen over een paar minuten in Backstage een bekend gebed uit Matteüs hoofdstuk 6. Het Onze Vader, de Lord's Prayer, hoor je zometeen. Father, let

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
4: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis.
4: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kamperenin-workum.nl.
7: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl. Luister deze week naar Groot Nieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. Backstage.
8: Met Lucas Kramer.
7: Het christelijke radiostation.

0: Laat uw koninkrijk komen en laat uw wil geschieden. Ja, het is dat welbekende gebed dat zondag aan zondag gebeden wordt in heel veel kerken. Het Onze Vader. Ja, nu muzikaal verwerkt door Matt Maher. Je hoorde The Lord's Prayer.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, mijn naam is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Amber here.
6: Met Lucas Kramer.
0: Goedemiddag. Ja, de zomerse maandagmiddag bij GroNieuws Radio is dit. Met in de vakantieperiode de mooiste zomerclassics uit de afgelopen tientallen jaren. En ook blikken we terug op hele mooie releases van het afgelopen jaar. Met zometeen een classic uit de jaren 90 van een band die iets kalms over zich heeft. Nou, ik word er in ieder geval heel erg rustig van. De band Out of the Grey. En een nieuw uit Nederland van het uur. Ja, dus die is van een worshipband die wel houdt van een beetje energie. Nou, welke band ik het over heb, dat ga ik je zometeen vertellen. Eerst Brandon Lake over een halleluja die je soms maar moeilijk kan uitspreken of uitzingen. En hoe goed is het om te weten dat God dan genadig is. Dit is Hartford, halleluja. Dit is Brandon Lake.

0: 146. Prijs de Heer met blijde galmen. De oude tekst opnieuw muziek door de Psalm Project.
1: Groot Nieuwsradio. Zomerclassics.
0: En voor Brandon Lake en Heart for the Hallelujah. Ja, als je in de krochten van de top 1008 gaat zoeken, ja, dan kom je erachter dat de band Out of the Grey in 2018 voor het laatst in de lijst stond. En in 2017 stond dit lied van hen voor het laatst in het lied All We Need. Nou, een stukje context. Out of the Grey, het is de band van Scott en Christine Dante. Ja, Christine die ook solo het een en ander heeft uitgebracht. Ja, en dit lied dat gaat over het enige nodige in ons leven. En dat is Gods liefde ontvangen. En die niet alleen voor jezelf houden, maar die ook weer uitdelen aan andere mensen. We gaan luisteren naar Out of the Grey. Ja, en speciale aandacht voor dat heerlijke gitaarsolootje in dit nummer. All We Need uit 1994.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Again Anymore. En daarvoor heb je hem gehoord, dat prachtige gitaarsolootje uit dat nummer van Out of the Grey. Je hoorde All We Need.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Ja, nummers als Houd Vol en Jezus Overwinnaar kennen veel mensen wel. Maar hoe zit het met nummers als Jezus Messias en Eén Heer? Ja, het zijn nieuwe nummers van Mosaic Worship die dit voorjaar werden uitgebracht en die hun weg naar het publiek toch een beetje moeten vinden, denk ik. Nou, ze verzorgden het slotconcert op Opwekking en ze brachten ook een boek uit met daarin songteksten en foto's. Nou, een mooi initiatief in tijden waarin streaming toch wel de norm is en cd's maar weinig worden verkocht. En je wilt toch op een originele manier de nummers onder de aandacht brengen. Nou, van het nieuwe Mosaïek-album horen we nu het lied Eén Heer. En dat gaat over de kerk die gebouwd is op Jezus. En zijn liefde die overstijgt alle eeuwen. Dit is Eén Heer.

Saffron & Co. en Church Take Me Back. En daarvoor Mozik Worship en Kees Kraaienhoort en Eén Heer. En zometeen de oudste zomerclassic van vandaag. Ja, niet de oudste van deze zomer, maar wel een flink oude. Uit de jaren 70, komt van Chai Coltrane en gaat over een fascinerend bijbelverhaal. Nou, zometeen meer daarover. Eerst een lied over een lange weg. En dan heb ik het even niet over die Autoroute du Soleil richting Zuid-Frankrijk. Nee, over de lange weg die leidt naar God. En dat is niet een weg met een knip in je vingers en je bent er zo, een quick fix hier en een quick fix daar. Nee, vertrouw maar op het proces, op de reis en vertrouw op God. Take me down the long way, if the long way leads to you. Hier is Natalie Lane.

laatste woord. Oh, in elk geval was onze hoop vermoord. Terwijl we zo druk pratend een heel stuk af hadden gelegd, kwam plotseling een man bij ons die meeliep op de weg.

met ons mee te gaan. Terwijl hij bij ons binnen was, gebeurde het opeens.

0: Christian van Woed en op weg naar Emmaüs. En daarvoor hoorde je de Long Way van Natalie Lane.
1: Groot Nieuwsradio.
2: Zomerclassics.
0: Ja, altijd leuk als ik even in de decembermaand aan het gluren ben bij de buren en collega's van NPO Radio 2. Als Chai Coltrane weer een plek heeft gekregen in de top 2000. Ja, Go Like Elijah staat daar al heel wat jaren in de lijst. Net als in onze eigen top 1080 bij Groot Nieuwsradio. Ja, en dat lied dat gaat over een Bijbelverhaal uit 2 Koningen 2. Het is een verhaal waarin Elia wordt opgenomen in de hemel. En ja, dat gebeurt met paden, met vuur en een stormwind. Een echt een fascinerend verhaal. Je kan het teruglezen dus in 2 Koningen 2. Chai Coltrane maakte dit lied over uit 1972. Dit is Go

0: Een liefde die overvloedig is en een vriendschap die intiem is. Ja, zo is de liefde van Christus. Je hoorde Your Love is Extravagant, een lied van Casting Crouch. Ja, het is bijna 4 uur. Ik ga afscheid van je nemen. Ik ben morgenmiddag weer bij je terug om 1 uurtje of 2. En ik wens je heel veel plezier zometeen met de dag van vandaag met Laurens van der Kraats. En hij geeft zometeen kaarten weg voor het Zera Worship Festival. Ja, wordt in augustus gehouden, dus mocht je nog op zoek zijn naar een mooi uitje, een mooi festival, een mooie bezigheid voor deze zomer. Check zeker het Zera Worship Festival en maak kans op kaarten via grootnieuwsradio.nl/actie. Nou, vul je gegevens in. En wie weet beeldt Laurens je zometeen terug in de uitzending. Een hele fijne maandagmiddag verder. En ik laat je achter met dit lied van Rob Favier. En de horizon voorbij. Tot morgen.
1: Wij scherpen onze blik aan een prachtig vergezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: België. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 4 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een vrouw uit Woerden moet 1,5 jaar de cel in... voor het uitbuiten van een kwetsbare jonge vrouw. Ze moest 11 jaar lang werken in een paardenfokkerij in Kamerik zonder salaris. Ook werd ze mishandeld. Het slachtoffer was op jonge leeftijd uit huis gezet. Van de rechter moet haar bazin haar 2 ton schadevergoeding betalen. Een schok voor de Eredivisie. Scheidsrechter Rob Dieperink is onverwachts overleden, meldt de KNVB. Hij was jaren actief in de Eredivisie, maar kwam pas nog negatief in het nieuws. De FIFA schrapte zijn WK-deelname als VAR... na een beschuldiging van ontucht die nooit werd bewezen na een Europese wedstrijd. Rob Dieperink was 38 jaar. Er worden steeds meer maatregelen genomen om droogte tegen te gaan. In een groot deel van Brabant mag vanaf morgen overdag geen water meer uit sloten worden gehaald om de tuin of akker te besproeien. En waterbedrijven roepen op om in heel Nederland zuinig om te gaan met drinkwater. Er is nog geen tekort, maar we moeten wel zuinig zijn. Het weer van Weer Online? Bijna overal schijnt de zon en het is ruim 30 graden. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang warm. Morgen wordt weer stralend zonnig en 25 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op. Te beginnen met de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Kelpen-Oler staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je een half uur. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Een kapotte vrachtauto bij Rijswijk Plaspoelpolder. Hierdoor heb je een half uur vertraging en dit gaat naar verwachting tot 5 uur vanmiddag duren. Van de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Brechtseplein 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles een half uur extra reistijd.
13: Goedemiddag, de maandagmiddagshow van Grootnieuws Radio. We gaan zo van start met onder andere muziek van CC Winans. En we willen zo meteen beginnen met een toast.
14: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
15: En bedankt, hè.
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Het strand, propvol. Een ijsje,
15: niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
19: hoi,
18: of binnenkort vertrekt,
20: adios,
18: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
19: Fijne vakantie!
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
23: Thijs en Jorieke, live.
24: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
23: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
25: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
24: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
25: Wat ga jij dan doen?
23: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
25: Tot dan!
26: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
27: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
28: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
27: Dus waar moet je zijn voor de magic?
29: Joujou.
30: Even bollen. Idee.

0: Deals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. De dag van vandaag.
2: Met Laurens van der Kraats.
1: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Het is de middagshow van Groot Nieuws Radio en hij is begonnen met Cece Winans en That's My King. Wist je dat dat lied niet ontstond bij Cece Winans zelf, maar bij een preek 200 jaar eerder, moet je horen.
1: Death couldn't handle him and the grave couldn't hold him. That's my king. Yeah! He always has been.
0: S.M. Lockridge, That's My King. Daardoor was Cece Winans geïnspireerd en dat maakte uiteindelijk That's My King. En daarmee zijn we begonnen met een nieuwe middagshow. Maakt het 4:08. Welkom.
2: De dag van vandaag met Laurens van der Kraas.
0: Welkom bij een nieuwe middagshow. Het is de start van weer een warme week met temperaturen rond de 28 graden. Nou, heb je vandaag misschien ook al wel lekker van kunnen genieten omdat je vakantie hebt. Nou, je bent niet de enige die geniet van deze temperaturen. Ook de Nederlandse wijngaarden die gaan er wel lekker op, hoor. We krijgen door de stijgende temperaturen steeds meer een wijnklimaat in Nederland, heb ik ontdekt. Nu.nl die schrijft erover. En het is dus niet per se dat het... een hele nieuwe wijnen zijn. Want het zijn ook de Chardonnays, het zijn allerlei bekende Pinot Noir bijvoorbeeld, die nu dus op Nederlandse bodem worden gemaakt. Niet per se oude wijn in nieuwe Hollandse zakken dus. Want het is wel echt een hele nieuwe wijn in de Nederlandse druiven. Ja, te warm is trouwens ook niet goed voor de wijn, heb ik begrepen. Deze temperatuur die we nu hebben is top. Liefst af en toe ook nog een beetje regen erbij. Maar 30, 35 graden is eigenlijk ook al te warm voor die druiven. En eigenlijk ook voor mij, hoor, dus wat dat betreft. Nou, ik zou wel willen zeggen, proost op een nieuwe middagshow. Ja, goed zo.

0: These are the days op Groot Nieuws Radio. En daarvoor hoorde je net ook nog een lied van Cici Winans. Geïnspireerd op een preek van de jaren 50 oud. Ja, een goed christelijk lied die kan soms hetzelfde effect hebben als een uitstekende preek van een uur. Dit is er dan weer zo een.
1: 1 uit 1008.
0: Een van de scherpste nummers van Martijn Buwalda. Wat als het historische Babylon ook vandaag veel dichterbij is dan je denkt. Nou, je kunt het lied ook wel als een wake-up call zien. Want voor je het weet word je in dit leven meegezogen in de rat race van meer en meer en meer. Druk om te presteren, naam te maken, aan de norm te voldoen. En voor je het weet, ja, vraag je jezelf af, weet ik eigenlijk nog wel wie ik ben? Of ben ik mezelf onderweg helemaal kwijtgeraakt? Nou, bijna 10 jaar terug kwam die uit op het album Hotel de Hoop. En nog steeds in de top 1008 op 404. Martijn Buwalda, Babylon.
2: Deze stad ligt in het midden van mijn wereld. Ze ziet er prachtig uit, verleidelijk mooi.

0: heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Schrijvers voor Gerechtigheid en Vluchtkerk. Daarvoor You Shine van Brian Dirksen. En dat maakt het 16:30. En daarmee krijg je de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor het uitbuiten van een kwetsbare jonge vrouw moet een vrouw uit Woerden 1,5 jaar de cel in. Ze liet haar jarenlang zonder salaris werken in een paardenfokkerij en mishandelde haar. Ook moet ze haar 2 ton schadevergoeding betalen. De KNVB heeft gereageerd op het onverwachts overlijden van Eredivisie-scheidsrechter Rob Dieperink. De arbitrage verliest een gewaardeerde scheidsrechter met internationale ervaring en een fijne collega, zeggen ze. En in Vlaanderen is het risico op natuurbranden verhoogd van geel naar oranje. Zeer gevaarlijk. Er wordt extra uitgekeken naar eventuele branden. En mensen die de Vlaamse natuur ingaan moeten vooral niet roken en geen vuur maken.
0: Dat is het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond is het helder. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen opnieuw volop zomersweer met veel zon en 27 tot 33 graden. Dus insmeren is geen overbodige luxe. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op, onder andere de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Hier heb je 3 kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, bij Rijswijk Plaspoelpolder, 40 minuten op onthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. Dit gaat naar verwachting tot 5 uur vanmiddag duren. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer file met 1,5 uur vertraging. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij afrit Maarn 40 minuten vertraging door een bermbrand. 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles nu 50 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: In de band We The Kingdom was ik al ongelooflijk fan van haar, maar nu solo, wauw. Ik heb het over Franny Cash. Dit lied gaat erover dat als je terugkijkt, dat je ziet dat Jezus er altijd bij was. Jesus all along, Franny Cash.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Eline met Abba op Groot Nieuws. Misschien ook wel jouw woord van vandaag. Omdat God vandaag echt voor jou als een vader was. Het zou kunnen, dan mag je dat appen.
1: Ja, mijn woord van vandaag is planning. Storing. Ja, Griekenland.
2: Woord van vandaag.
0: Ik heb hier een nieuwe pagina van deze maandag 13 juli 2026. En ik zet daar graag woorden op die iets over deze dag zeggen. En daar kan ik jouw hulp bij gebruiken. Dus als jij een woord van vandaag hebt, dan mag je dat naar me appen. Nou, een woord dat mij wel opviel vandaag is die van AI-personages. Nu.nl die schrijft over AI-actrice Tilly Norwood, die mogelijk te zien zal zijn in een echte speelfilm. Daarmee is het dan een volgende stap in de realiteit dat er steeds meer AI-personages opduiken. Op Instagram zijn al heel veel nep-influencers met miljoenen volgers te vinden. Je hebt de nieuwe presentatrice van de Kids Top 20, Jess bijvoorbeeld, met allemaal filmpjes op socials ook. Ja, ik vind het persoonlijk er nu vooral ook vaak nog heel slecht uitzien. Ik denk van ja, hier zie je wel heel duidelijk dat het nep is. Maar ik heb er ook niet echt behoefte aan dat het in de kunst en zo gaat komen. Het heeft ook best wel zijn voordelen. Maar ook vaak gewoon behoefte aan een mens van vlees en bloed. Hè. Naar Gods beeld geschapen. Genoeg robots bij klantenservice, contacten en zo. Dat hoeft wat mij betreft niet in de kunst, wat betreft film en zo. Maar goed, misschien hoor ik dit over 20 jaar terug en dan klinkt het net alsof over 25 jaar geleden, hoe we toen over de mobieltjes praten, weet je nog?
3: Ik heb gewoon een telefoon, waarvoor moet ik een mobiel hebben?
4: Ben je op de fietsen, dan word je gebeld.
0: Ja, en dan is het dus ook weer de normaalste zaak van de wereld. Ja. Misschien is jouw woord van vandaag ook wel nep, omdat je in een spammail bent getrapt van iets wat AI was, maar echt leek. Misschien is je woord van vandaag wel rook, omdat jij op dit moment onderweg bent naar Zuid-Frankrijk en moet je omrijden in verband met de bosbranden daar. Of door de brand bij een slagerij in het centrum van Meppel dat je rook hebt gezien. Heel benieuwd, hoe was jouw dag? Ik wil je uitdagen om één woord te bedenken die dat het best vertolkt. Kom maar door. Je mag het appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. Celtic Worship Boy zo met Your Kindness. En eerst in de dag van vandaag, de stem van Charity Gill. We need a miracle.

0: nieuws. En het is ook de kindness van allemaal leuke, lieve luisteraars die mooie berichten hier insturen naar de studio. Mensen die laten weten dat ze blij zijn met de muziek. En mensen die laten weten dat ze een woord van vandaag hebben. Zoals bijvoorbeeld Judith, die zegt, van mij mag je behangplaksel opschrijven. Onze moeder die gaat namelijk verhuizen. En samen met mijn zus hebben we haar nieuwe appartement helemaal behangen. Nou, blijf ook vooral hier even plakken, Judith. Want zo'n mooie muziek van Sela nog. Maar eerst naar Lisbeth. Goedemiddag, wat is jouw woord van vandaag?
1: Goedemiddag, mijn woord van vandaag is kasseien.
0: Oh, en waarom?
1: Nou, wij waren aan het fietsen. En lekker over een asfaltweggetje. En toen fietsen wij in het Belgische stukje, zeg maar. En toen kwamen wij op de kinderkopjes, oftewel de kasseien.
0: En dan was het gesprek ineens op deze manier aan het voeren.
1: Ja, precies.
0: Maar ik mag je feliciteren volgens mij, hè? Want dit is een primeur. De eerste keer fietsvakantie voor jullie, hè?
1: Ja, dat klopt met z'n tweetjes inderdaad. Ja,
0: even een korte review, Lisbeth. Hoe bevalt dit tot dusver?
1: Nou, tot dusver bevalt het eigenlijk wel goed. Dus we zijn nu onderweg naar ons vakantiehuisje. En het is nog niet gedaan met het fietsen. Dus,
0: Nog geen zere billen?
1: Nee, dat valt wel mee. Het was nu maar 35 kilometer. Dus,
0: Oké. Lekker bezig. Nou, geniet ervan, Lisbeth.
1: Ja, dankjewel.
0: Fijne tijd voor jullie. Dan naar Eline. Goedemiddag. Wat is jouw woord van vandaag?
2: Ja, mijn woord is toeschouwers.
0: Oké, en waarom?
2: Ik ben lekker aan het schilderen. En ik had ineens twee kippen naast me staan die kwamen kijken wat ik aan het schilderen was.
0: Wat leuk. Ja, ik zie ook een foto langskomen. En ik kan me wel voorstellen dat ze benieuwd zijn. Wat kunnen de kippen precies aanschouwen bij jou? Want wat ben je aan het maken?
2: Ik ben op dit moment een beeld aan het maken van twee handen die in aanbidding omhoog gestoken worden. En die ondersteund worden door twee paar andere handen.
0: Een bijzonder beeld. Hoe kwam je daarbij?
2: Ja, dat is het beeld dat ik kreeg tijdens opwekking eigenlijk. Tijdens een van de preken. Toen ging de preek over Mozes die zijn staf omhoog moet houden op de berg. En dan ondersteund wordt door Aaron en Hur in de strijd tegen de Amalekieten. En toen ik later in die dienst zelf mijn armen in aanbidding omhoog hief, toen voelde het net alsof twee paar handen mijn armen omhoog hielden. En ja, dat was zo bijzonder. Dus dat probeer ik vast te leggen op schilderij.
0: Wow.
2: Ja, echt het beeld van dat je het niet alleen kan, dat we samen God mogen aanbidden, samen Gods werk mogen doen, maar ook wanneer iemand zo diep zit dat hij zelf God niet meer kan vinden, dat anderen diegene dan ook bij God mogen brengen.
0: Ja, wat heeft dat voor jou betekend, dat je dat zo hebt ervaren tijdens opwekking?
2: Nou, voor mij was het de eerste keer dat ik echt zo letterlijk iets voelde, dus dat was gewoon nou heel bijzonder. Maar het is ook wel, ik krijg steeds vaker beelden van God waar ik wat mee mag doen. En dat, ik vind het heel lastig. Handen schilderen is heel lastig natuurlijk. Maar ik wil wel gehoorzaam zijn en dat op schilderij zetten.
0: Ja.
2: En dan ben ik benieuwd wat God er dan weer verder mee gaat doen.
0: Ja, ga bijzonder zeggen. Ik denk dat lang niet iedereen inderdaad zoiets concreet ervaart in het geloofsleven. Ik moet eerst zeggen dat ik ook nog nooit zoiets heb meegemaakt. Maar ik vind het wel gaaf dat je dat zo vertelt en ook weer door wil geven door zo'n schilderij.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Mooi. Ja. En je bent dus nu in een B&B, heb ik begrepen, om echt even een paar dagen lekker op het schilderen te focussen. Gaat dat afkomen, denk je?
2: Dat denk ik niet, want ik ga morgen weer naar huis.
0: Ja.
2: En hier zit nog wel heel wat uurtjes werk in, denk ik. Maar het begin is goed gemaakt in ieder geval.
0: Nou, heel gaaf. Laat me even weten als die af is. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
2: Doe ik.
0: Oké, dankjewel Eline en heel veel plezier nog, hè?
2: Oh, dankjewel.
0: Hoi.

0: wat kan het heerlijk zijn van die warme dagen als de wind ook even komt, hè? Een verkoelend briesje geeft. En ook in geestelijke zin natuurlijk. De wind steekt op. Sela op Groot Nieuws Radio. En daarmee is het bijna 5 uur. Zo direct na 5 uur hoor je onder andere Chris Tomlin. Whom shall I fear?
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
11: Groot Nieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 5 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Vanwege de droogte geldt voor inwoners, boeren en bedrijven in delen van Brabant vanaf morgen een verbod. Ze mogen overdag geen water meer gebruiken uit sloten, beken en rivieren voor het besproeien van tuin, akkers of sportvelden. De laatste keer dat het waterschap Brabantse Delta met dit verbod kwam, was 4 jaar geleden. In natuurgebieden in Vlaanderen wordt extra gelet op eventuele natuurbranden. Het risico daarop is verhoogd naar oranje, wat zeer gevaarlijk betekent. Na een grote natuurbrand in Zuid-Spanje is bekend wie 6 van de 12 doden zijn. Ze kwamen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Voor het uitbuiten van een jonge, kwetsbare vrouw moet een vrouw uit Woerden 1,5 jaar de cel in. Ook moet ze het slachtoffer 2 ton schadevergoeding betalen. Ze liet de vrouw 11 jaar lang werken in een paardenfokkerij zonder haar daarvoor te betalen. Ook mishandelde ze haar. De vrouw moet de staat 250.000 betalen. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal zomers en zonnig, alleen in het noorden is wat bewolking. Het is ruim 30 graden en dan blijft het vanavond ook nog lang in het zuiden. Morgen wordt nog iets warmer, maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Groot Nieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Het is een drukke avondspits. Meerdere files vallen op. Te beginnen met de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoflied is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Wassenaar over de N14, de N44 en de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk Plaspoelpolder 40 minuten oponthoud door eerdere bergingswerkzaamheden. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 1,5 uur vertraging. De A27 Almere richting Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 40 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles nu 1 uur vertraging.
0: Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Dit is de middagshow van Groot Nieuws Radio met zo kansen op kaartjes voor een leuk concert. En ook een stam in Oorzo.
15: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
15: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. De dag van vandaag.
7: Met Laurens van der Kraats.
6: Het christelijke radiostation.

Even tot rust komen met Elisa Manna en Brug over woelig water. En daarvoor hoorde je Chris Tomlin met Whom Shall I Fear? God of Angel Armies. De dag van vandaag. Goedemiddag, dit is de middagshow. Het is goed dat je erbij bent, want over iets meer dan een maand gaat het gebeuren. Midden in het land, in Zeewolde, vindt dan het Zera Worship Festival plaats. Het is geïnspireerd door openbaringen waar beschreven staat dat God dag en nacht wordt aanbeden. Nou, wat ze daar willen doen is dat een beetje nabootsen. Als in 50 uur lang non-stop aanbidding gaat daar plaatsvinden. Vorig jaar was het zo'n groot succes dat ze het nu voor de tweede keer gaan organiseren. En dat doen ze niet alleen. Samen met artiesten als Kees Kraaienoord, Dean, Julian Goedhart, Ellie Limebeer. Nou, dat wil je niet missen. Dus deze week maak je ook bij Groot Nieuws Radio de hele week kans op kaarten voor dat festival. Hoef je niet veel voor te doen. Je kunt gaan naar grootnieuwsradio.nl/actie. Vul je gegevens daarin. En hou je telefoon dan even goed in de gaten. Want binnen nu en 8 minuten ga ik iemand bellen.

0: Marcel en Lina Zimmer. De Heer is mijn header.
1: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Zera Worship Festival.
0: Non-stop, 50 uur lang wordt het doorgaan met een continue aanbidding door allerlei verschillende artiesten die achter elkaar langs zullen gaan komen. En jij kan gewoon aan gaan haken en ja, op welke tijden dan ook meegaan op het moment dat jij dus die tickets wint. Nou, het kan zomaar zijn dat je gebeld wordt. Zorg dat je telefoon in de gaten houdt. Want we gaan nu een van de mensen bellen die mee hebben gedaan met onze actie. Deze hele week geven we namelijk kaartjes weg in de middagshow.
2: Met Simone Burgaard.
0: Simone, goedemiddag met Laurens, Groot Nieuws Radio.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe gaat het met je?
2: Nou, nu even wat minder, maar normaal gaat het wel goed hoor.
0: Oh, want?
2: Ja, ik heb een beetje pech gehad. Ik ben gisteren van de trap afgevallen.
0: Nee joh.
2: Ja.
0: Hoe kon dat gebeuren?
2: Ja, ik dacht dat ik er al was, maar ik was er nog niet.
0: Ach.
2: Toen lag ik ineens op de grond.
0: Oh, wat naar zeg. Hoe voel je je nu?
2: Nou, ik heb nu al last van mijn ribben. Dus daar ben ik vanmorgen naar de huisarts even toch gegaan voor de zekerheid. En die zei, ga maar even foto's maken. Het is gelukkig niet gebroken, de ribben alleen gekneusd. Maar ja, net zoveel pijn.
0: Ach, dus, ja. Hé, maar jij hebt meegedaan met onze actie, hè? Want jij wil heel graag naar het Zero Worship Festival toe. Met wie zou je willen gaan en waarom?
2: Ja, met mijn man. Omdat hij de liefste is.
0: Ach, hoe lang zijn jullie samen?
2: Bijna 31 jaar.
0: Dat is al best een poosje. En wat maakt Aart de liefste?
2: Ja, omdat hij heel zorgzaam is en altijd voor ons is en voor de kinderen en altijd klaar staat voor het gezin.
0: Wat fijn. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Hé, Simone, kom rustig even bij. Blijf ook vooral even zitten bij de boodschap die ik je nu ga vertellen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je meteen de recht overeind springt. Maar Simone, jij mag naar het Zero Worship Festival!
2: Woe!
0: Ja.
2: Dat is leuk.
0: De kaartjes die zijn voor jullie. Dus ik wens jullie heel veel plezier. Is er nog een bepaalde artiest waar je heel graag naartoe wil?
2: Nee, ik vind het allemaal leuk. Ik hou van deze muziek, dus ik luister ook altijd naar Groot Nieuws. Dus,
0: fijn. Nou ja, dan gaan er genoeg artiesten inderdaad als Mozaïek en Dien gaan allemaal langskomen, dus komt goed. Ja. Simone, heel veel plezier en doe rustig aan en veel beterschap, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Doeg.
0: Dit is de dag van vandaag met Blessing Offer en Jordans.

0: Blessing over Jordans in de middagshow. En daarvoor won Simone kaartjes voor het Sera Worship Festival. En nog deze hele week maak je daar kans op. Hè? Dus als jij ook mee wilt doen, grootnieuwsradio.nl/actie. En daarmee werd het 5:30 en krijg je het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje om cyberaanvallen, zegt buitenlandminister Berendsen. Rusland hackte camera's van burgers om militaire transporten te kunnen volgen. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel hoeven voortaan niet meer buiten te wachten. Ze worden opgevangen in een pand op het terrein, maar wel eerst gefouilleerd, zegt minister Van den Brink. En de brand in de binnenstad van Meppel is onder controle. Wel is de brandweer nog volop bezig met blussen. De brand brak vanochtend uit en onder meer een kinderdagverblijf werd ontruimd. Er werden 2 NL-alerts verstuurd. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond is het helder. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen opnieuw volop zomers met veel zon en 27 tot 33 graden. Of het een beetje doorrijdt op de Nederlandse wegen, hoor je van de ANWB.
2: Het is een drukke avondspits met vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer file met een half uur vertraging. Van de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een uur extra reistijd. Dan de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraafsmeer. Bij de afrit Amsterdam Centrum is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. De A20, hoek van Holland richting Gouda. Voor knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten op onthoud door een kapotte auto. En tot slot de A76, Geleen richting Aken. Door grenscontroles een uur extra reistijd.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Op zoek naar een nieuwe rode draadplaat zometeen. We waren bij de opwekking band. Kracht van uw liefde. Gaan we zo op door. Naar Lef, stil maar, mijn ziel.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Lef, stil maar, mijn ziel. Het is tijd voor...
1: De Rode Draadplaat.
0: En we gaan ervoor even terug in de tijd. Want afgelopen donderdag hadden we te maken met Project of Love. Matthew Six met Look at the Birds. En daar vandaan gingen we naar een lied van de Opwekking Band. Vrijdag kwamen we uit bij een lied waar ook die liefde in zit. Want we gingen van Project of Love naar De Kracht van Uw Liefde. En dan is nu de opdracht om aan dat lied een andere vast te knopen. Dus ik ga een fragment aan je laten horen. En dan is het misschien wel iets wat je dan in de tekst hoort, de melodie. Of misschien wel iets in de titel waarvan jij zegt... hé, maar daar weet ik wel een andere plaat bij. Komt-ie. Ja, zeg het maar.
1: De Rode Draadplaat.
0: De Opwekking Band met De Kracht van Uw Liefde. Dat is waar we gebleven zijn en de rode draad moet doorgaan. Dus er moet een andere plaat zijn waar we dan weer die rode draad aan vast kunnen gaan knopen. En daar heb ik jouw hulp bij nodig. Dus als jij een idee hebt wat je kan linken aan De Opwekking Band en De Kracht van Uw Liefde, mag je het nu hebben. En wie weet is het dan straks door heel Nederland te horen op de radio. Ondertussen, terwijl we hard nadenken, One Sonic Society. Yeah.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: aan een project met Halleluja in de middagshow. Het stemmen kan zo meteen gaan beginnen op...
1: De Rode Draadplaat.
0: Drie opties, drie nummers die in principe, wat ons betreft in ieder geval, de Rode Draadplaat mogen gaan worden vandaag. Want ze zijn op een of andere manier te linken aan de Rode Draadplaat van afgelopen vrijdag. Maar de vraag is nog wel, welke wil Nederland dan het allerliefste horen? En wat krijgt de meeste stemmen? Nou, eerst even terug naar vrijdag. Toen was dit hem. De kracht van uw liefde van de opwekking bent. Ineke heeft optie 1 te pakken. Ze zegt van kracht wil ik naar power. There is power in the blood. Een medley van het Liberty Quartet. There is power.

0: En dan optie 2, Hans die zegt van houd mij vast. Een beetje letterlijk vertaald naar He Will Hold Me Fast, Keith en Christine Getty. Ja, het zat inderdaad in het fragment net, hè? Hou me vast, laat uw liefde stromen. En Samantha wil ook inderdaad door op die liefde. En dan naar een lied van Cela, die we iets minder vaak op de radio horen. Dus dat is leuk om dan ook in de selectie te doen. Jezus liefde voor mij, nummer 3. Dit zijn vandaag de 3 opties.
1: De rode draadplaat.
0: En waar ga jij voor? 1, 2 of 3? 1 voor het Liberty Quartet met een medley waar ook There Is Power In The Blood in zit. Ga je voor 2? Ga je voor Keith en Christine Getty, He Will Hold Me Fast. En 3 voor Jezus Liefde Voor Mij van Cela. Heb het maar. If you

Rijer, Kees Kruijnoord en Manda Lok. En toon ons uw glorie. De Rode Draadplaat, die zit in diezelfde hoek, want we blijven in het Nederlandstalige dankzij Jorian, Miranda, Evelien, René, Elma, Gerrit. Carla zegt leuke opties. Uiteindelijk kies ik voor de liefde. En Endrina die zegt, ik kies op mijn verjaardag voor lied nummer 3. We gaan van de kracht van uw liefde naar Jezus' liefde voor mij. De Rode Draadplaat staat vandaag op naam van Sela. Dan.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
8: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 6 uur.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nu het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, neemt minister Van den Brink maatregelen. Asielzoekers voor wie geen plek meer is, hoeven niet meer buiten te wachten. Ze worden overdag opgevangen in een pand op het terrein en gefouilleerd. 'S Avonds gaan ze dan met de bus naar de nachtopvang. Er komen steeds meer maatregelen tegen de droogte. In grote delen van Brabant geldt vanaf morgen overdag een verbod om tuinen, akkers en sportvelden te besproeien met water uit sloten en rivieren. Van een drinkwatertekort is nog geen sprake, maar wel raden de drinkwaterbedrijven aan om in de piekuren zuinig aan te doen. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje omdat Rusland camera's van gewone mensen heeft gehackt. Daarmee werden routes bekeken waar militaire transporten langskwamen, zegt buitenlandminister Berendsen. Frankrijk en België hebben hun Russische ambassadeurs ook ontboden om spionage en sabotage. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal zomers en zonnig. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang rond de 30 graden. Morgen wordt nog iets warmer, maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons, maar we zijn nog verre van filevrij. Meerdere files vallen op, waaronder de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer file met 35 minuten vertraging. Van de A27 Utrecht richting Gorkum. Voor knooppunt Everding een half uur op onthoud door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A76 alleen richting Aken. Door grenscontroles 50 minuten extra reistijd.
17: Welkom op de maandagavond alweer. Goed dat je erbij bent. Het is een hoopvol geluid waarmee je de avond ingaat. Met zo onder andere Thea en Gonna Be Good.
18: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
19: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
18: Nog niet helemaal dus.
19: Tja, die administratie. Toevallig tips?
18: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
19: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
18: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
20: Mam, waar is mijn mijn zwemband.
21: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
22: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
23: Allsafe. Geeft ruimte.
24: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
25: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
26: hoi,
25: of binnenkort vertrekt,
27: adios.
25: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
26: Fijne vakantie.
28: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
29: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
29: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
30: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
31: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
32: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. De dag van vandaag.
33: Met Laurens van der Kraats.
32: Het christelijke radiostation.

Thea en Gonna Be Good in de middagshow. De dag van vandaag. Nou, ik lees dus net dat liedje van Thea wat je zojuist hoorde in Portugal op de seculiere radio gewoon volop gedraaid wordt. Nou, dat is dan wel weer leuk, hè? Zo hebben wij bijvoorbeeld Lauren Daigle wel gehad, hè? Mary Shackles, ook wel hier in de top 40 terechtgekomen. Ja, ik ben benieuwd. Ik heb zo meteen een after dinner tip voor je. Een liedje waarvan we bij Groot Nieuws schrijven zeggen, ja, die moet je toch wel echt even gehoord hebben. En vandaag is het een track van Seth Slater. Ja, dat is de man die je ook kan kennen van het lied Counting My Blessings. Nou, hij heeft dus weer iets nieuws uitgebracht. En ja, over radio gesproken, daar kan die ook zeker op te horen zijn. Maar eerst de muziek van de opwekking, mensen.

0: De Opwek in Band met Karel Foppen. Lof aanbidding.
1: De After Dinner Tip.
0: Met vandaag nieuwe muziek van een man die echt upcoming is in de christelijke muziek. Hij is denk ik de vaakst verkeerd uitgesproken naam wel op christelijke radiozenders. Het is namelijk Seth Sleater. Het is een naam die altijd verkeerd gespeld eruit ziet en ook verkeerd uitgesproken klinkt. Want je schrijft het als SCH en dan Leuter. Ja, het is eigenlijk ook nog niet uit te leggen. Maar goed, ondertussen weten we het hier bij Groot Nieuws Radio allemaal, want we draaien hem steeds vaker. Het was 2 jaar terug dat hij doorbrak met Counting My Blessings, wat echt viral ging op social media. En hij maakt gewoon een hele mooie mix van popmuziek en worship met hele mooie persoonlijke en eerlijke teksten. Nou, vandaag is er weer nieuwe muziek van hem te laten horen hier in de After Dinner Tip. En het gaat eigenlijk over het keerpunt in je leven. Het oude leven wat je achter je wil laten en een nieuw leven dat je met Jezus wil beginnen. Dus je zou kunnen zeggen, een perfect lied voor bijvoorbeeld een doopdienst. En vandaag de After Dinner Tip. Nieuwe muziek van Seth Sleater. Heel benieuwd wat jij ervan vindt. Dit is Bye Bye.

0: Je hoorde een duet van Pat Barrett en Corey Asbury en Build My Life in de middagshow. Maakt het 5 minuten voor 6:30. Zometeen hoor je een nieuw gesprek in de doorgeefbijbel, is het plan. We gaan ervan uit dat hij weer doorgegeven is door Jolien uit Nijkerk. Die sprak ik afgelopen donderdag. Ze deelde een mooie tekst uit Jesaja 43 vers 2. Al moet je door het water gaan, ik ben bij je.
1: Ja, ik vind het een mooie tekst omdat er staat dat God gewoon altijd bij ons zal zijn. Waar we ook doorheen gaan. Dus als we moeilijke tijden doorheen gaan, hij is er gewoon bij.
0: Zo direct hoor je een nieuw gesprek in de doorgeefbijbel. Eerst de Lize en vrede.

0: De Lize en Vrede. En daarmee werden het 6:30 en gaan we naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Rode Kruis zegt weer veilig hulp te kunnen verlenen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers voor wie geen plek is kunnen voortaan terecht in een pand op het terrein. Eerst moesten ze buiten wachten en ontstonden vaak opstootjes. Europese landen gaan een eigen systeem maken om zich te beschermen tegen Russische raketten. Volgens premier Jetten is dat hard nodig. Er is een groot tekort aan Amerikaanse raketten die nu gebruikt worden. En waterschappen raden aan om zuinig om te gaan met water. Maar er is nog geen drinkwatertekort. Wel kan de druk hier en daar lager zijn. In grote delen van Brabant geldt vanaf morgen overdag een sproeiverbod van water uit sloten en rivieren.
0: Je krijgt dan het Groot Nieuwsradio weerbericht op Buienradar. Vanavond is het helder. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen opnieuw zonnige dag. Volop zomers weer met veel zon. Tussen de 27 en 33 graden gaat het morgen worden. Situatie op het asfalt hoor je van de ANWB.
2: Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons. Er staat nu nog zo'n 200 kilometer file. De files die opvallen zijn de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk, Plaspoelpolder, 25 minuten vertraging. De A13, Rotterdam richting Den Haag, is bij knooppunt Prins Klausplein een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten oponthoud. Op de A13 de andere kant op, richting Rotterdam. Voor Delft een kapotte auto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een 30 minuten vertraging. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Utrechtseplein 25 minuten extra reistijd. En tot slot de A76, Geleen richting Aken. Door wegwerkzaamheden op de Duitse A4 duur je een uur langer over.
3: Laurens van de Kraat.
0: De Doorgeef Bijbel, je gaat zo meteen weer een nieuwe aflevering horen, is het plan. En volgens de GPS-tracker zijn we op dit moment in Amersfoort. Bij wie hoor je zo? Na Keith en Kristen Getty.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Rechtstreeks vanuit de Bijbel, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Keith en Christine Getty samen met Cochrane & Company. As for me and my house.
1: De Doorgeefbijbel.
0: We sloten afgelopen donderdag de Doorgeefbijbelweek af bij Jolien in Nijkerk. En zij heeft hem doorgegeven, als het goed is, aan iemand in de regio Amersfoort. Of in Amersfoort zelf, heb ik het idee.
2: Hoi, goedenavond met Louis.
0: Goedenavond Louis, met Laurens, Groot Nieuws Radio.
2: Hey, Laurens.
0: Als het goed is, heb jij de doorgeefbijbel doorgekregen van Jolien, toch?
2: Ja, zeker.
0: Altijd toch maar even checken. Niet dat iemand hem te vondeling op straat ergens heeft zien liggen en hem ineens in handen heeft, die doorgeefbijbel. Maar fijn dat jij direct in contact staat. Wat is jouw link met Jolien?
2: Dat is mijn vriendin.
0: Ah, nou, dus een kort lijntje zie ik al. Mooi.
2: Ja, heel kort lijntje.
0: Hey, wat moeten we over jou weten, Louis? Hoe ziet jouw leven eruit?
2: Ik ben ondernemer. Ik heb een eigen bedrijf in houten kinderspeelgoed. Daarnaast ben ik best wel sportief. En eigenlijk afgelopen jaar zelf radicale keuze gemaakt om veel met geloof bezig te gaan.
0: Oh, dat is toch heel vers voor jou?
2: Ja, best wel vers voor mij gedaan.
0: Ja. Ben je dan wel christelijk opgevoed of hoe is dat gegaan voor jou?
2: Nou, eigenlijk totaal niet. Ik ben zelf altijd gewoon atheïstisch opgevoed. Mm-hmm. Maar mijn oma was wel katholiek. En daaruit heb ik op een gegeven moment heel veel inspiratie gehaald. En toen ik begon met ondernemen, toen is bij mij meer een idee gekomen van oké, maar er moet eigenlijk meer zijn. Mm. En toen ben ik zelf een beetje op zoek gegaan en uiteindelijk maar dus bekeerd.
0: Ja, hoe kwam dat, denk je, dat toen je met ondernemen meer aan de slag ging, dat je dacht er moet meer zijn?
2: Nou, ik was toen een heleboel self-development boeken aan het lezen. Dus echt alles van Stephen R. Covey tot met Napoleon Hill, allemaal van dat soort auteurs. Ja. En die hebben over het algemeen ook relatief christelijke overtuigingen. En toen dacht ik op een gegeven moment oké, maar misschien is het allerbeste self-development boek wel de Bijbel. En toen heb ik zo eigenlijk de bruggetje gekomen dat ik daar niet een keer de Bijbel gepakt. En zo daar ben ik helemaal ingerold.
0: Ja, en als je dat dan inderdaad even terugdraait, afspeelt dat bandje. Want wat is er een jaar terug gebeurd waardoor je inderdaad hebt gezegd van nou, maar nu kies ik echt voor om bewust christen te zijn?
2: Nou, ik leerde een vriend van mij kennen op een ondernemers-evenement op een gegeven moment. En toen was ik er zelf al wel mee bezig. Ik was mezelf er gewoon al persoonlijk mee aan het verdiepen. En toen had ik met hem samen voor de eerste stap gezet om ook daadwerkelijk naar de kerk te gaan. En zo ben ik uiteindelijk Alpha gaan volgen en van Alpha is het volgende gekomen, zeg maar.
0: Cool. Ja. Hey, wat is het grootste verschil tussen de Louis voordat je christen was en nadat je christen was als het gaat om je ondernemerschap?
2: Ondernemerschap. Ik denk vooral een stuk ethischer. Ik denk dat ik sowieso trouwens wel de normale normen en waarden zou dat altijd al wel goed, maar vooral...
0: Oké, anders maak even een belletje, Louis, dan weet je dat.
2: Nee, vooral gewoon eerlijkheid duurt altijd het langste. Dus dat is ook waar het in ondernemen echt voor staat. Ja. En ik denk dat het grootste verschil tussen de oude en nieuwe Louis was al voordat hij begon met ondernemen.
0: Ja, precies. Ja. Dus het is wel een duidelijk voor en na voor jou.
2: Ja, ik geloof eigenlijk dat God mij zelf al heeft gered op het moment dat hij mij het ondernemerschap liet beginnen.
0: Oh echt, dat zie je zo.
2: Een heleboel oude rituelen die ik deed heb ik toen al overboord gegooid, zeg maar.
0: Oh,
2: dus zo heb ik dat wel ervaren als ik erop terugkijk.
0: Ja, dus dat je zijn leiding eigenlijk ziet als je terugkijkt.
2: Ja, exact.
0: Ja.
2: Dat ik het getuigde eigenlijk pas later was.
0: Ja. En wat doen jij die ervaringen vanuit het verleden met hoe je zeg maar naar de toekomst kijkt?
2: Nou ja, dat sluit ook gelijk wel een beetje aan bij mijn vers. Maar ik laat me gewoon heel erg leiden door wat God voor mij daar heeft. En wat ik ervaar van mezelf. Dus ik probeer daar zo min mogelijk ook over te piekeren, zeg maar. Want ondernemerschap is natuurlijk ook niet altijd even rooskleurig als dat het eruit ziet. Mm-hmm. Dus ik probeer me gewoon altijd door God te laten leiden in hetgene wat hij voor mij heeft. Dus ja.
0: Je mag de tekst voorlezen die je hebt uitgekozen.
2: Marcus 14, vers 36.
0: Ja.
2: En dat is, en hij zei, Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt geschieden.
0: Ja.
2: Dus dat gelijk terug erop dat ik eigenlijk Gods plan komt altijd tot uitwerking, ongeacht wat je zelf wil. En dat komt ook heel mooi terug bij het ondernemerschap.
0: Louis, vanuit Amersfoort geloof ik, hè?
2: Ja, klopt.
0: Dankjewel voor het meedoen met de Doorgeefbijbel vandaag. Markus 14, vers 36 gearcheerd. Morgen een nieuw gesprek rond deze tijd. Al enig idee waar hij naartoe gaat?
2: Daar moet ik nog even over nadenken. Ik denk dat hij gewoon lekker doorgaat in onze vriendengroep.
0: Leuk, gezellig. Nou, we gaan het morgen horen. Dankjewel, Louis. Mooie avond.
2: Jo, fijne avond. Jo.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid.

0: Over de Alpha en Omega zong Red Worship met Lizzie Morgan.
1: De Luisterwijzer.
0: En dan komen we ook aan het einde van dit radioprogramma van vandaag. Waar zo meteen gaat er weer van alles van start. Bijvoorbeeld op 7FM kun je ook genieten van lekkere energie en muziek. Bijvoorbeeld Cargo & Company en Runs in the Blood. Je kunt ook op Groot Nieuws Radio non-stop genieten van heel veel mooie muziek. Dan zit je iets dichter bij het muziekgeluid wat je normaal op Groot Nieuws hoort. Ook op DHB Plus hoor je zo meteen Ruben Morgan met Stil.
2: When the oceans rise and thunders roar,
0: en hier begint zometeen Tim Hendricks met het programma Wens. Het christelijk genemuider mannenkoor Stereo. En die prachtige lage stemmen Glorify the Name. Morgen vanaf 4 uur weer een nieuwe middagshow. En daarin wederom kans op kaarten voor het Sera Worship Festival. Denk aan Mosaic Worship komt al langs. Ellie Limebear, Hub Worship en Julian Goethart. Wil je erbij zijn en kans maken op die kaarten dus? Ga naar grootnieuwsradio.nl/actie. En wie weet, tot morgen. Hier is Sela. En zo lief had God de Vader ons.

0: nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt, fluisterend, en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat ze kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergronds onderdrukt.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl. Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 7 uur.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Woerden is een man opgepakt voor de brand gisteren in een appartementencomplex. Hij zou de brand hebben gesticht, waardoor een explosie ontstond. 24 woningen moesten worden ontruimd en de bewoners konden terecht in een sporthal. Aan 7 appartementen is de schade zo groot dat de bewoners nog niet terug kunnen. Het Rode Kruis hervat de hulpverlening bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers voor wie geen plek is, kunnen voortaan terecht in een leegstaand pand op het terrein. Eerst moesten ze buiten wachten, maar vaak ontstonden vechtpartijen. Ook vluchtelingenwerk gaat in Ter Apel weer aan de slag. Omdat er vaak geen Amerikaanse Patriot-raketten geleverd kunnen worden, gaat Europa zelf een afweersysteem maken. 10 Europese landen werken eraan mee, waaronder Nederland en Oekraïne. Premier Jette zegt dat zo'n eigen systeem hard nodig is om iedereen veilig te houden, nu Rusland steeds meer raketten heeft die ver kunnen komen. Het weer van Weer Online? Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk een kwartier op onthoud. En op de A76 Geleen richting Aken, tussen Simpelveld en de Duitse grens een uur op onthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden op de Duitse A4.
18: Zometeen
14: wens.
18: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
19: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Thijs en Jorieke, live.
5: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
4: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
6: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
5: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
6: Wat ga jij dan doen?
4: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
6: Tot dan!
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. Elke avond vanaf 7 uur.
4: De mooiste kerk- en koormuziek.
1: Het christelijke radiostation.

En zo verschijnen we vanavond met nieuwe muziek van het Gener Muidermannenkoor Stereo hier aan de start van Wens. We zongen Glorify Thy Name. Father, we love you. Vader, we houden van u. Dat onze liefde voor God zijn weg mag vinden.

De wens, Jo en Zwanneke Schuurman, voor jullie het lied Er is een God die hoort. Aangevraagd door tante Pita, Pita van Dijken. En ze zegt, lieve Zwanneke en Jo, hartelijk gefeliciteerd met jullie verjaardagen. Ik hoop dat jullie met de kinderen en kleinkinderen een mooi feest hebben gehad. Het is een heel onrustige tijd, ook voor jullie. Maar we geven het in Gods hand. Ik hou van jullie. Een lieve groet van tante Pita. En dit is Er is een God die hoort, gezongen door het gemengd Drechtsteden Corporation.

0: De dagtekst.
1: Ook vandaag de Bijbel weer open voor inspiratie. En we lezen Efeziërs hoofdstuk 4 vandaag. En we onderstrepen vers 2 als dagtekst. Oké, hou je vast, daar komt-ie. Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig. En verdraag elkaar uit liefde. Zo, ga er maar aan staan. Efeziërs 4 vers 2. Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig. En verdraag elkaar.

elkaar uit liefde. Efeziërs 4 vers 2, we laten het op ons inwerken terwijl we luisteren naar Young Ladies Choir Rejoice. Zij zingen het liefdeslied en daarmee voegen we hier ook inspiratie uit 1 Korinthe hoofdstuk 13 aan toe.

mooie liefdeslessen in dit liefdeslied. Naar 1 Korinthe 13 door Young Ladies Choir Rejoice. Onder leiding van Wilbert Magré. En Efeziërs hoofdstuk 4 vers 2, de dagtekst voor vandaag. Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig. En verdraag elkaar uit liefde. Deze dingen, het klinkt eenvoudig, maar het kan sowieso lastig zijn om het op te brengen als jouw gevoel alles in jou wat anders zegt. Maar er is ook wel wat wijsheid voor nodig om dit in praktijk te brengen. En dan kijken we naar Jezus. Hoe deed Jezus dat in zijn leven? Mooi om dat terug te lezen in de evangelie. We gaan naar Barendrecht met het volgende lied. Marleen, dit is voor jou, omdat je jarig bent. Namens Caroline mag ik zeggen, lieve Marleen, je bent jarig vandaag en juist omdat we jou waarderen, willen we je bedanken voor alle liefde die jij ons geeft. Op deze speciale dag een wens via Grootnieuws Radio voor jou. We wensen jou namens je ouders, zussen en nicht God zegen toe, dat hij je steeds opnieuw mag leiden. Dat is onze wens, ons gebed en geniet van dit moment. Dit lied is voor jou. De Heer is mijn herder. Voor je gezongen door Remco Hackert.

0: Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee wonen ruim 50.000 mensen. 6.000 daarvan wonen in Dirksland, een dorp ongeveer in het midden van het eiland. Ze hebben daar een ziekenhuis, twee grote kerken, de Nederlands Hervormde Kerk aan de Voorstraat en de gereformeerde gemeente aan de Mozartsingel. En daar gebeurt het. Daar is plaats voor 1.000 gasten. Maar eens in de twee weken is het gebouw op woensdagavond gereserveerd voor de 52 zangers van het Dirkslands Mannenkoor. Ze bereiden zich dan onder leiding van dirigent Wijnand den Hertog voor op het volgende concert. Per jaar geven ze zo'n 6 concerten. En na de zomer staan er onder meer concerten in Capelle en Eerseke gepland. Het Dirkslands Mannenkoor werd opgericht in 1983. Dinant Struik was dirigent, Martin Mans de organist. Tussen 1996 en 2018 stond het koor onder leiding van Frans Cornet. Daarna kwam Dinant Struik weer terug als dirigent. En vanaf dit jaar, januari, staat het koor onder leiding van Wijnand den Hertog. Vaste organist is zijn broer Rob den Hertog. En we gaan ze deze week gewoon extra veel horen. Dirkslands Mannenkoor. Blijde klanken, koor van deze week. En ze zingen voor ons Psalm 136, de versen 1, 2 en 26.
1: Het Blijde Klanken, koor van de week.
2: Deze week het Dirkslands Mannenkoor.

En hiermee is de kop eraf voor het Dirkslands Mannenkoor. Hier zijn ze, het Blijde Klankenkoor van de week. Onder leiding van Dinan Struik te horen met Psalm 136. De hele week komen ze hier voorbij in Wens. En de hele week op ons themakanaal Blijde Klanken. We gaan naar Barneveld met muziek voor Kees en Laura. En hier is jullie dochter, Anne. Anne Wolswinkel zegt voor mijn lieve papa en mama, want vandaag, op deze 13 juli, zijn jullie 24 jaar getrouwd. Gefeliciteerd en voor jullie het volgende lied. Dit nummer werd 24 jaar geleden ook gespeeld op jullie bruiloft. En hoe mooi dat het hier vanavond opnieuw op de radio te horen is. Opwekking 488, het lied De Kracht van Uw Liefde.

Voor alles is een tijd. Voor bijna alles een lied. Dus ga nu naar grootnieuwsradio.nl/wens voor een lied in elk seizoen.

groot Nederlands jongerenkoor zong hier Daal neer, almachtige God. En misschien heb je wel ideeën voor het volgende lied. Laat dan van je horen en geef mij door welk lied hier mag klinken. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. En je weet het, je kunt je lied een bestemming geven. Voor wie mogen we het draaien? En knoop er een kaartje aan vast met een persoonlijke boodschap. Een wens die we dan namens jou mogen uitspreken. grootnieuwsradio.nl/wens. We zien je verzoekplaat voor deze zomer wel verschijnen. En dan naar Bussum met het lied Ik wil zingen van mijn heiland. En wel uitgevoerd door het Kampermannenkoor, door Eendracht Verbonden, onder leiding van Klaas-Jan Mulder. Het is het verzoek van Marie Kruger. Die zegt, lieve Arnold, Arnold van den Burger uit Bussum, gisteren mocht je jarig zijn en ik wil je daarom alsnog van harte feliciteren en je dit lied als cadeau meegeven. Ik weet dat je met hart en ziel hebt meegezongen in verschillende koren. En daarom dit lied, Ik wil zingen van mijn heiland, voor jou. Samen met Elisabeth wens ik je Gods liefdevolle nabijheid en zijn kracht toe in dit nieuwe levensjaar. Een lieve zegengroet van Marie.

Vanavond ook een verzoekplaat namens Helene van Eck. Vanuit Herwijnen laat je van je horen. En stuur je een hoopvol geluid naar Gijsbert en Jannie van Houwelingen uit Arkel. Want, beste Gijsbert en Jannie, vanuit Herwijnen wil ik jullie bemoedigen met Psalm 121. Jannie, je verblijft momenteel in het gasthuis in Gorkum voor revalidatie. Een moeilijke periode voor jullie beiden. Van harte wens ik jullie Gods nabijheid en zijn rust en vrede toe. Een hartelijke muzikale groet vanuit Herwijnen van Helene van Eck. Psalm 121, de versen 1, 2 en 4. Gezongen voor jullie door het Reformatorisch Jongerenkoor Genanja. Onder leiding van Jan Hendrik van Schothorst.

Als woorden tekortschieten, dan kan muziek soms enige uitkomst bieden. Kan het ons helpen om iets te vertolken van wat we willen vertellen. En ik denk dat alleen al het gebaar van jou, Janita Berends, al heel veel zegt. Jouw verzoek voor Pa en Ma Blok uit Zuidwolde. Je zegt, hun zoon en mijn broer Cor is afgelopen december op 51-jarige leeftijd overleden. Lieve Pa en Ma, jullie dragen dit verdriet met veel kracht en een groot geloof. En daar heb ik grote bewondering voor. Ter bemoediging voor jullie, het lied Ik zal er zijn. Gezongen vanavond door Sorry Deo Gloria Urk.

0: Je hart zong het misschien mee vanavond met het interkerkelijk koor Immanuel uit Harskamp. Het laatste lied van deze wensuitzending, het lied Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Yes, dank je wel voor je aanwezigheid vandaag, voor het geven en ontvangen van de wensen. Mooi dat we dit samen mochten doen. Morgen weer een nieuw uur wens met weer heel veel mooie muziek in de uitzending. Dankzij jou. En wil je ook jouw verzoekplaat nog toevoegen, dan kan dat via grootnieuwsradio.nl/wens. We horen graag van je. Jouw stem op de radio met een lied, met een persoonlijke boodschap. Morgenavond zijn we er weer, iets over zevenen. Graag hier op deze plek. Zou leuk zijn elkaar hier weer te ontmoeten. Voor nu bedankt en nog een hele mooie avond.
1: Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Vertel door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
2: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor €1 per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One van Vodafone
11: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen in Groningen en het noorden van Drenthe krijgen geld van het kabinet om hun huis te verduurzamen. Maximaal €40.000. Veel oude huizen in het noorden zijn niet goed geïsoleerd. Dat zouden er een €250.000 zijn. Binnen 10 jaar moeten die wel goed geïsoleerd zijn. Ook mensen in huurwoningen krijgen er geld voor. In Hongarije is de grondwet gewijzigd, waardoor de president kan worden afgezet. Premier Magyar zegt dat de huidige president een marionet was van de vorige premier Orbán. De president heeft niet veel te zeggen in Hongarije, maar kan wel een veto uitspreken om een wet tegen te houden. Met de grondwetswijziging kan dat niet. De 4 astronauten die in april een rondje om de maan vlogen zijn in Nederland. In het gebouw van het Europese ruimteagentschap ESA in Noordwijk spraken ze vandaag over hun missie. Ze hopen dat er in de toekomst meer Europese astronauten mee kunnen op gezamenlijke missies met de Amerikanen. Het weer van Weer Online? Het is vannacht in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Vertraging op de A76, alleen richting Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 7 kilometer file met 25 minuten oponthoud.
16: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
17: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
16: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
18: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
19: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
20: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
22: Praxis.
23: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
24: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
25: Grootnieuws Radio Muziekavond.
24: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.
0: Grootnieuws Radio.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland doet mee aan een internationale troepenmacht voor Oekraïne, heeft premier Jette gezegd. De militaire oefeningen worden de komende maanden gehouden in de buurlanden van Oekraïne. Eerder vanavond zei de Franse president Macron dat de troepenmacht wordt ingezet in Oekraïne zodra er een bestand is met Rusland. In Roermond is iemand neergestoken in de buurt van het station. Er is nog geprobeerd om het slachtoffer te helpen, maar die overleed later aan zijn verwondingen. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De dader zou op blote voeten zijn gevlucht. De politie van Roermond is nog naar hem op zoek. Scheidsrechter Danny Makkely noemt het onwerkelijk dat zijn collega en vriend Rob Dieperink is overleden. Ze spraken elkaar pas nog tijdens het WK. Daar zouden ze samen naartoe gaan, maar dat ging niet door na een beschuldiging van ontucht die niet werd bewezen. De 38-jarige Dieperink maakte als VAR deel uit van het team van Makkely. Het weer van Weer Online? Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht komt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. Het staat nog steeds vast op de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens 4 kilometer file met 40 minuten vertraging.
11: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
11: Pak je Grootnieuwsradio-korting met code GNR op kamperenin Workum.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt fluisterend en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat zij kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergrondsonderdrukt.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Thijs en Jorieke, live.
3: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
2: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
4: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
3: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
4: Wat ga jij dan doen?
2: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
4: Tot dan!
5: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn twee mensen aangehouden voor de grote natuurbrand in de buurt van Parijs. De brandweer vermoedde al dat het was aangestoken, omdat er 10 verschillende brandhaarden zijn. Het afgebrande stuk bos is zo groot als 2000 voetbalvelden. Daarom gaat het blussen ook nog wel even duren. Misschien nog wel een paar weken. Nederland gaat meedoen aan de militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een overleg in Parijs met bondgenoten. De zogeheten Coalition of the Willing. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar in buurlanden. Mocht er een staakt het vuren komen met Rusland, dan worden de militairen wel in Oekraïne ingezet. Het COA is blij met de nieuwe dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel. Mensen voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum hoeven vanaf morgen niet meer buiten te wachten. 'S Avonds gaan ze dan met de bus naar de nachtopvang. Maar volgens het COA is het nog geen oplossing voor het structurele probleem, het landelijke tekort aan opvangplekken. Het weer van Weer Online? Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
8: Op de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens nog 10 minuten vertraging.
2: Zometeen
6: levenswoorden.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders grijp je mis.
9: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
14: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival. Grootnieuws. Levenswoorden.
2: Met Daan Olthoff.
15: Een hele goede avond. Op deze maandagavond gaan we luisteren naar een overdenking van Bram Rebergen. Misschien heb je hem ooit wel eens ergens zien spreken of horen spreken. Zometeen gaat hij het met ons hebben over wat het betekent om uitgedaagd te worden. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt uit Efeziërs 4, vers 2. Daar staat: wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde.

0: We the Kingdom bij Groot Nieuws Radio. Je hoorde God is on the throne. Je hebt hem misschien wel eens ergens horen of zien spreken. Bram Rebergen. Hij is ook werkzaam voor het leger des hels. En vandaag neemt hij ons mee in Galaten 6 vers 2. Een bijbelstuk dat ons oproept om elkaar te helpen in moeilijke tijden.
1: Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten, zo brengt u de wet van Christus tot vervulling. Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. Vandaag gaat het specifiek over Galaten 6 en dan het tweede vers. Draag elkaars lasten, zo brengt u de wet van Christus tot vervulling. Je hebt van die bijbelteksten die zo goed passen op een mooie aanzichtkaart of op een leuke tegel aan de wand. Teksten die het altijd en overal wel goed doen en voor niemand een probleem zijn. Vooral het eerste deel van deze tekst is zeer bruikbaar voor heel veel situaties. Hoe fijn is het om een dergelijke bemoediging van iemand te ontvangen of op een mooie kaart te lezen die je door de kerk is gestuurd omdat je in een lastige periode van je leven zit. Dat kan je even boven die last uittillen. Gedeelde smart is tenslotte halve smart. De tekst prijkt soms ook op de gevel van een uitvaartcentrum of van een hulpverleningsorganisatie. Meestal wel een christelijke organisatie, in dit geval. Ik denk ook dat deze tekst vaak wordt gebruikt als uitnodiging. Of als je wilt, uitdaging. Om in actie te komen voor daar waar nood is. Het roept jou en mij op om wat te doen en van onze stoel af te komen. De mouwen op te stropen en ons steentje bij te dragen. Dan komt die tekst al wat dichterbij.

aan een of ander goed doel. Of als we meedoen met de postcode-loterij, omdat het zo fijn goede doelen steunt. En natuurlijk, elk klein steentje helpt.

0: Sela, Jorde, ik wil komen en knielen. Gelaten 6, vers 2. Dat is het Bijbelvers waar we vandaag bij stilstaan. Daar worden we opgeroepen om andere mensen te helpen. Samen met Bram Rebergen van het Leger des Heils gaan we dieper in op deze tekst.
1: Draag de lasten van elkaar. Dat betekent dat je een deel van de last van een ander op jouw schouders neemt. Dat is wat anders dan dat je het afkoopt. In feite betekent het dat jouw last zwaarder wordt door de last van die ander. Je voelt misschien wel de pijn van die ander. Je ervaart misschien wel de eenzaamheid van die ander. En hoort misschien wel heel nare verhalen door de ervaringen en omstandigheden van die ander. Dat kan je soms al overkomen als je naar iemand luistert die in een uitzichtloze situatie zit. Of zelfs als je naar de film kijkt waarin de realiteit zo hard binnenkomt. Ik zag enige tijd geleden de film I Was a Stranger. Over een gezin dat vluchtte uit Syrië. Zo ingrijpend. En ik voelde soms de pijn van de harteloosheid, de haat en de afwijzing van mensen. En ik voel het soms ook als ik mensen spreek die op een of andere locaties van het Leger des Heils binnenkomen. Voor een kopje koffie, een schone trui of een slaapplaats. Maar het kan nog wat dieper gaan, nog wat intenser ook, waarin het jou kwetsbaar maakt. Het vers voorafgaand aan deze tekst gaat over iemand die een misstap maakt. Iemand die misschien wel bewust iets doet of heeft gedaan dat anderen kwetst of tekort doet. Iemand die geen last van een slachtoffer draagt, maar de last van een schuld. De last van een dader. Dat is nog heftiger, toch? Wanneer heb jij meegedragen in de schuld van iemand? Wanneer ben jij naast iemand gaan staan die de hele boel bij elkaar heeft gelogen, een ander heeft bedrogen, ontrouw is geweest, overspel heeft gepleegd, misbruik? Durven we daar nog een deel van die last op ons te nemen? Dan worden wij ook kwetsbaar voor de reacties en veroordeling van anderen. Dan wijst de vinger ook zomaar naar jou en naar mij. En toch, ook hier die urgente oproep: draag de last van elkaar, want zo breng je de wet van Jezus in vervulling. Dus het is niet alleen maar iets goeds doen, je brengt de wet van Jezus in vervulling, die jou en mij oproept onze naaste evenzeer lief te hebben als jezelf.

0: the one who gives the gift of life and breath.
1: Ontdek ook de Levenswoorden podcast via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

ziet het bijna voor je, hè? Dat ze daar dan zit, samen met een pianist en een gitarist in je woonkamer. En dan dit prachtige lied tegen horen brengt. Je hoorde Charlotte Jordaan en Niemand is als u. Daarvoor met Redman, Life and Breath. Zometeen dan lezen we samen met Ben Ketting uit Lucas 8, vers 4 tot en met 25. Eerst hoor je muziek van Natalie Grant en Mary Mary. Dit is Shackles.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
1: Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 8, vers 4 tot 25 uit de Basisbijbel. Het verhaal van de zaaier. Er kwamen veel mensen uit alle steden naar Jezus toe. Toen vertelde hij hun weer iets in de vorm van een verhaal. Hij zei, een zaaier ging zaaien. Een deel van het zaad viel langs de weg. Daar werd het vertrapt en de vogels aten het op. Een ander deel viel op rotsgrond. Toen het opkwam, verdroogde het, totdat er geen vocht in de grond zat. Een ander deel viel tussen de distels. En de distels kwamen tegelijk met het zaad op en verstikten het. Een ander deel viel in goede grond. Toen dat opgekomen was, leverde het een oogst op die 100 keer zo groot was als wat er gezaaid was. En hij riep, als je oren hebt, moet je ook goed luisteren. De betekenis van het verhaal van de zaaier. Jezus' leerlingen vroegen aan Jezus wat hij met het verhaal bedoelde. Hij zei, jullie mogen de geheimen van het Koninkrijk van God kennen. Maar aan de andere mensen vertel ik er alleen over met verhalen. Want zo zullen ze het niet zien, ook al kijken ze. En ze zullen het niet begrijpen, ook al horen ze. Luister naar wat het verhaal betekent. Het zaad is het woord van God. Het zaad dat langs de weg valt zijn de mensen die het woord wel hebben gehoord, maar bij wie de duivel het woord uit hun hart rooft. Daardoor geloven ze niet en worden ze niet gered. Het zaad dat op de rotsgrond valt zijn de mensen die het woord blij geloven als het horen. Maar het geloof van die mensen heeft geen wortels. Hun geloof zit niet diep. Ze geloven wel een tijdje, maar als er moeilijkheden komen, verliezen ze hun geloof. En het zaad dat tussen de distels valt zijn de mensen die eerst het woord wel geloven. Maar ze maken zich aldoor zorgen. En omdat ze rijk zijn en van de mooie dingen van de wereld houden, wordt het woord verstikt en er groeit geen vrucht aan. Het zaad dat in de goede grond valt zijn de mensen die met een goed en gelovig hart het woord horen, er gehoorzaam aan zijn en het vasthouden. Daardoor groeit er aan hen veel vrucht. Hoe je moet luisteren? Jezus zei, als je een olielamp aansteekt, zet je hem daarna niet onder een emmer of onder je bed. Nee, je zet hem ergens hoog neer, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet. Alles wat verborgen is, zal zichtbaar worden. En alles wat geheim is, zal bekend worden en in het licht komen. Let goed op hoe jullie luisteren. Want mensen die hebben, zullen nog meer krijgen. Maar van de mensen die niets hebben, zal afgenomen worden zelfs wat ze denken te hebben. Jezus' familie. Jezus' moeder en broers kwamen naar Jezus toe, maar ze konden niet bij hem komen doordat er zoveel mensen om hem heen stonden. De mensen zeiden tegen hem, uw moeder en broers staan buiten, ze willen u spreken. Maar Jezus antwoordde, de mensen die de woorden van God horen en eraan gehoorzamen, die zijn mijn moeder en mijn broers. De storm op het meer. Op een keer stapte Jezus met de leerlingen in een boot en zei, laten we naar de overkant van het meer varen. Ze voeren weg en Jezus viel in slaap. Het begon te stormen op het meer. De boot liep vol water en ze kwamen in gevaar. De leerlingen gingen naar Jezus toe en maakten hem wakker. Ze riepen, meester, meester, we zinken. Hij werd wakker en sprak streng tegen de wind en de golven. En het water en de wind werden rustig. En het werd stil. Toen zei Jezus tegen hen, waar was jullie geloof? En ze waren bang en vol ontzag voor hem. En ze zeiden verbaasd tegen elkaar, wie is hij toch? Zelfs aan de wind en het water geeft hij bevelen. En ze gehoorzamen hem.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat een nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze daar raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. In Rotterdam is een stadsbus geraakt door een kogel bij een schietpartij. Een man op straat raakte gewond, maar volgens regionale media kwamen de mensen in de bus met de schrik vrij. Waarom er werd geschoten is niet bekend, er is wel iemand aangehouden. Daarbij heeft de politie een stroomstootwapen gebruikt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang warm, rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
6: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
7: Grootnieuws Radio Muziekavond.
6: Het christelijke radiostation. Zomer.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 12 uur.
12: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is iemand opgepakt voor de steekpartij in Roermond eerder vanavond. Daar werd bij het station iemand doodgestoken. Op Burgernet werd opgeroepen om uit te kijken naar een man die op blote voeten was gevlucht. Waarom het slachtoffer werd neergestoken is niet bekend. Het is al goed als zeker dat Andy Burnham de nieuwe premier van Groot-Brittannië wordt. Er staan inmiddels zoveel partijgenoten achter hem dat anderen geen kans meer maken. Vrijdag houdt zijn partij Labour een congres waar hij kan worden gekozen als nieuwe partijleider. Volgende week maandag zou hij dan benoemd worden tot premier. Het plan van president Trump om tol te gaan heffen bij schepen die door de Straat van Hormuz varen kan niet op steun van Nederland rekenen. Premier Jette zegt dat hij het een heel slecht voorstel vindt. Volgens hem is het belangrijker dat er snel een vredesakkoord komt tussen Amerika en Iran. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge, zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
11: Summer. De nacht van Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Oldebroek heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. 10 van de 13 slachtoffers van de bosbranden in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om 5 Britten, 3 Belgen, een Française en een Spanjaard. De branden in Spanje zijn de dodelijkste in jaren. Waarschijnlijk zijn ze ontstaan door een geknapte hoogspanningskabel. Meer dan 200 kinderen hebben geen vaste voogd. En dat komt door de wachtlijsten in de jeugdzorg. Dat hebben Trouw en Investico onderzocht. Het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers die niet goed weten wat er allemaal speelt. Amerika heeft voor de 3e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er is onder meer een haven in het zuiden van het land geraakt. President Trump kondigde de aanvallen eerder op de dag al aan. Hij dreigde toen ook om nucleaire complexen in Iran te bombarderen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
1: Summer. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens Rijnmond vlogen de kogels alle kanten op. Zo kwam er ook een kogel in een huis terecht en eentje in een voorbijrijdende stadsbus. De mensen in het huis en in de bus raakten niet gewond. De schutter is getaserd en aangehouden. Nog nooit is er zoveel zonne-energie opgewekt als vorige maand. Een kwart van alle Europese stroom kwam in juni van de zon, meer dan alle andere bronnen. Ook de maanden ervoor werd er al veel meer zonne-energie opgewekt. Volgens onderzoekers komt dat niet alleen door het zonnige weer, maar ook omdat er steeds meer zonnepanelen zijn. Iran heeft 2 tankers aangevallen die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Dat zeggen de Verenigde Arabische Emiraten, het land waar de schepen ook vandaan komen. 1 bemanning is dit uit India's omgekomen, 8 anderen raakten gewond. Amerika voert vannacht ook weer luchtaanvallen uit op Iran. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en maak kans op dagkaarten voor het Sera Worship Festival.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.